0: Omroep Brabant. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel
2: van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
3: Maar, ja, ik ben

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Waal en met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant Plus.
1: Het gevoel van hier.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
3: Go ahead.
2: I want to get into it, man, you know.
3: Go ahead.
2: Like a sex machine, man.
3: Yeah.
2: Moving, doing it, you know.
3: Yeah.
2: Can I count it off?
3: Go ahead.
2: 1, 2, 3, 4.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
2: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Het staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn elementen.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk, gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten je bij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Een van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Nou, die regen hier zorgt vooralsnog niet voor vertragingen op de wegen. Van harte welkom op deze donderdag, 2 minuutjes over 6. Je luistert naar een kei goeiemorgen op Omroep Brabant. Zometeen Jimmy Neil, maar eerst Trip In van Robbie Williams. Kei goeiemorgen allemaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: kei goeiemorgen. John van Vroenhoven.

0: Jimmy Neil op je radio met Ain't No Doubt om 11 minuten over 6.
1: Een keigoeie morgen.
0: Op deze donderdag, de 8e van oktober. Ja, de temperatuur die is flink aan het zakken. En dat is vandaag met vergeleken met gisteren richting de 15 à 16 graden. Het is ook een beetje herfstachtig vanochtend. De blaadjes op de weg, het druppelt wat. En het gaat ook echt nog wel wat regenen. En het waait daarbij ook stevig. Dus het is een beetje herfstachtig vandaag.
2: Ja, en dat op de internationale dag van het zicht. De landelijke lief- en leeddag is het vandaag. En de dag van de octopus.
0: Oh, de octopus. Ja. En is het dan om hem lekker te grillen op een en dan heerlijk met een beetje olijfolie en een beetje zeezout te eten? Of,
2: misschien ook, maar dat was niet het eerste idee van de dag.
0: Niet, hè?
2: Nee, het eerste idee van de dag is om juist even te... Nou ja,
0: stil te staan bij het diertje.
2: Hoe bijzonder dat diertje eigenlijk is.
0: Maar dat is echt zo.
2: Ja.
0: Dus een heel intelligent dier is het.
2: Zeker, je hebt heel veel filmpjes ook online.
0: Ja.
2: Dat mensen met hun... Want een octopus is voor sommige mensen blijkbaar een huisdier.
0: Een huisdier, ja.
2: Een soort parcours doen. Maar die weten hoe ze een blikje open moeten maken. Hoe ze een flesje open moeten maken. Hoe ze een blok op moeten tillen met al die armen die ze hebben... om vervolgens bij het voer te komen.
0: Ja.
2: En dat onthouden ze dan ook allemaal. Dus het is inderdaad...
0: Bijzonder dier. Maar je ziet wel mensen die hem als huisdier houden... die houden wel van knuffelen.
2: Dat denk ik ook wel. Met veel armen.
0: Veel armen. Slaan we armen om me heen. Vandaag de jarigen. Die zijn er ook. Matt Damon wordt 56 vandaag. Van harte gefeliciteerd, Matt. Een goede acteur vind ik dat trouwens.
2: Ja, ik ook, zeker. Ja,
0: Annemiek van Vleuten, 44. En dan hebben we ook nog een muzikant. Nou, niet de eerste, de beste zou ik zeggen. En het is niet de drummer. Nee, het is Bruno Mars zelf. Hij wordt vandaag 41 jaar. Nick. Vanuit de welkom, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren... zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat staat in een rapport van het Wereld Natuurfonds. Er zijn wel grote verschillen. De helft van de onderzochte populaties is stabiel of neemt toe. De andere helft neemt af, soms sterk. En daarmee zijn er de laatste tijd dus ook steeds meer succesverhalen te noemen. Harry Lavrij, Zuid-Luis-Gestel, slaat op het WK baanwielrennen in China... de kilometertijdrit over. Daardoor kan hij zijn 4 wereldtitels van vorig jaar niet herhalen... De 21-jarige kiest alleen voor de Olympische onderdelen... zodat hij een extra rustdag heeft. En in Chili is een zwerfhond gered. En die hele reddingsactie was live te volgen op televisie. Dat dier zat vast in een rivier. Reddingswerkers die deden meerdere pogingen om de hond te pakken te krijgen. Was een flinke klus dus. Want die reddingsactie die duurde dus 2 uur uiteindelijk.
2: Zo.
0: Ja,
2: ik
0: voel een format aankomen.
2: Ja, dat vind ik, want in Amerika heb je natuurlijk ook al die achtervolgingen. Dat nu ook reddingsacties live gaan. Ja, dat vind ik goed.
0: Dat kandidaten worden gezocht met huisdier. en dan gooi hem in de rivier. En dan,
2: moet
0: een team worden samengesteld om hem te gaan redden.
2: Ja, goed.
0: Ja, en dan de winnaar, die houdt zijn huisdier.
2: Ja, ja. Nou, goed idee. Ja. Ja. Kan ik niks aan toevoegen?
0: Als je luistert, hij luistert naar alles. Dan

0: als ik die uit de rivier moet redden.
1: Ja, dan heb je geen eind verloren. Kan hij wel zwemmen?
0: Dan gaat mijn prijzengeld. Ja, die kan heel goed zwemmen. Veel te goed.

0: klassieker van U2, With or Without You. Nou, graag met jou, want ik heb het volgende voor je klaarstaan.
1: Wil jij koffie?
0: En daar heb ik jou hulp bij nodig, want er is weer iets te kiezen voor koffie of thee. Twee liedjes die een van de twee drankjes representeren.
2: Wil jij koffie?
3: Met alles wat ik krijg van jou. Hoop, liefde en vertrouwen.
1: Of toch liever een bakje thee?
0: Het moet je smaakje zijn, de koffie, Jan Smit, hoop, liefde en vertrouwen. Als je daarvoor gaat, of ga je voor thee, Wham and Freedom, 06-573-2203. Wij zitten voor je klaar om je appje te ontvangen. En mag jij het sturen?

0: Je luistert naar Kei Goeiemorgen op Omroep Brabant, Kansas en Dust in the Wind. Zeg, er is iets te kiezen tussen koffie of thee. De keuze voor vandaag, de twee liedjes die erbij horen, zijn deze.
1: Wil jij koffie?
2: Met alles wat ik krijg van jou. Hoop, liefde en vertrouwen.
3: Of toch liever een bakje thee.
0: Thee met Wham. Jij mag het gaan zeggen in de app 06-573-28203. Ga je voor koffie, Jan Smit, hoop, liefde en vertrouwen. Of toch voor het bakje thee met Wham en Freedom.

0: voor elkaar komen. We gaan naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: De ochtendspits is van start gegaan met een paar dagelijkse files. Het is al erg druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rosmalen en Waardenburg 11 kilometer met ruim een kwartier oponthoud. Ook de file op de A16 is al lang van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 10 kilometer. En daar ben je een half uur langer onderweg.
0: Dankjewel Wijnand, tot over een half uurtje.
1: Tot later.
2: Omroep Brabant.
0: Ja, vanochtend begint nog wat nat lokaal. De regen die trekt weg en het zonnetje komt er straks nog even bij. Lokaal blijft wel een bui mogelijk. De temperatuur die ligt een stuk lager dan de afgelopen dagen met 15 tot 16 graden. Het is 6:30, tijd voor het nieuws met Niek de Vries.
3: Loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de docent van het Weren die in Valkenswaard. Die werd ontslagen vanwege grensoverschrijdend contact met een minderjarige leerling. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. De school kreeg op de laatste dag voor de zomervakantie een melding. Daarna is besloten om de leraar per direct te ontslaan. De docent mag het onderzoek in vrijheid afwachten. Een automobilist is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Odiliapeel. Hij verloor de controle over de auto en raakte daarna een boom naast de middenpeelweg. De man is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. En Alt van den Heuren krijgt veel steun aan een bericht dat hij dinsdag plaatste over zijn dochter Nicole. Op de dag dat ze 31 jaar geleden verdween, zette hij een met AI gemaakte foto op Facebook van hoe ze er nu uit zou zien. Van den Heuren laat weten dat de massale steun hem goed doet. Nicole van den Heuren werd anderhalve maand na verdwijning doodgevonden in de bossen tussen Lierop en Mierlo. Jos de G. werd jaren later opgepakt. Hij zit een celstraf uit voor doodslag en verkrachting. In Israël is gisteren de hele dag stilgestaan bij de Hamas-aanval van 7 oktober, gisteren precies 3 jaar geleden. In Tel Aviv was gisteravond de nationale herdenking waar de 1200 gedode Israëliërs werden herdacht. De Joodse gemeenschap stond er gisteravond ook bij stil in een streng beveiligde synagoge in Amsterdam.
4: We zijn vastberadener dan ooit. We hebben een vechtlust en worden sterker. De haters en lafaards krijgen ons niet klein.
3: Er werd in Israël ook op meerdere plekken gedemonstreerd tegen de regering, omdat die de aanval niet wist te voorkomen. De verkeersboetes die gaan volgend jaar weer omhoog. Metro komt met een lijstje van wat bepaalde boetes gaan kosten. Die nieuwe bedragen staan nog niet helemaal vast, maar het lijkt wel die kant op te gaan. Een van de hoogste boetes, ja, dat zal je niet verbazen, is voor de telefoon in je hand houden tijdens het rijden. Betaalde je in 2022 nog €350 voor die overtreding. Vanaf 1 januari kost het je €450. Bumper kleven tot 80 km per uur, €400. Daarboven bepaalt het Openbaar Ministerie dan de hoogte. Er zijn ook boetes bijvoorbeeld voor een kind vervoeren in zonder kinderzitje. Ja. Ik zou niet hebben geweten wat dat je gaat kosten, maar
0: nee,
3: het is €300.
0: Nee, jij doet het ook niet. Ik heb het ook nooit gedaan. Ja.
3: Het is €300, onnodig toeteren, 200.
5: Ja, maar was onnodig.
0: Ja. Maar wacht even. Ja, precies. Want handhaven ze daar dan ook op?
3: Ja, nou, dat is een goeie volgens mij nauwelijks.
0: Want er zijn wel bepaalde bevolkingsgroepen uitgezonderd. Deze boete volgens mij.
3: Ik heb geen idee.
5: Als er gewonnen is met het voetbal, dan mag het eventjes, vind ik wel.
0: Ja, bij Turkije.
5: Voor de sfeer.
0: Marokko.
5: Ja. Voor de sfeer vind ik dat wel leuk.
0: Ja.
3: En dan is er ook bijvoorbeeld een boete afstaan zonder richting aangeven. Ja. Ja, dat zie ik dus heel vaak gebeuren.
0: Ja, echt bloedirritant.
3: €130.
0: Ja.
3: Maar ja, ik vraag me dus echt af of die boetes ooit...
0: Nee, maar, is ook, nee, maar als ik dan dat lijstje kijk... Kijk, die telefoon die mag voor mij €1500. Sterker nog,
3: dat moet je gewoon niet. Dat überhaupt niet.
0: Ja, nee, dat is gewoon levensgevaarlijk. En bumperkleven, sommige boetes snap ik te hard rijden. Zo, dat snap ik ook allemaal. Maar sommige snap ik ook gewoon helemaal niet. Ik bedoel, dat toeteren, ja, hallo. Wie heeft er nou last van?
5: Ja,
3: daar staan boetes op, ook om zonder met dat richting aangeven. Maar
0: je
3: weet bijna zeker dat dat...
0: Hey, hij gaf geen richting aan. Ja, dat deed ik wel.
5: Ja, ja. Succes met de wijze.
0: Ja, succes. Ja.
5: Maar Jordi komt denk ik niet meer terug ook. Dus,
3: ik had er eigenlijk even mee moeten wachten.
0: Ik hoop dat hij meeluistert.
3: Ja.
0: Ja, schrijf even mee, Jordi, zou ik zeggen.
5: Ja, staat er ook iets bij over te hard rijden?
3: Ja, zeker. Er stond echt een heel lijstje met...
5: Wordt ook allemaal meer.
3: Ja, dat wordt allemaal
5: Oké, okay,
0: ja,
5: lekker.
0: Ja. En ik las ook meer camera's. Er komen ook meer camera's.
5: Dus, camera's, ja, lekker. Dus,
0: ja, lekker. Maar volgens mij moeten ze er echt nog gaten gedicht worden hier en daar.
5: Vooral in Veldhoven.
0: Ja, heel veel camera's. Ja. Goed, straks koffie of thee. Geef je keuze nog eventjes door. Dit is Laureen.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Incognito, samen met Joseph Brown. En in Always Toeg, daarvoor nog Lorraine Euphoria. We gaan naar het volgende.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ja, twee liedjes om uit te kiezen. Koffie, Jan Smit, hoop, liefde en vertrouwen. En thee, Wham, freedom. De telefoon gaat over.
2: Ja, dan moeten we even iemand bij bellen die daar blij mee is.
0: Hij gaat over natuurlijk.
2: Hij gaat over.
0: Gevalletjes.
2: Ik weet zeker dat hij wakker is.
0: Ja, ik ook. Ik weet zeker dat hij wakker is.
3: De dag. Dit is de voicemail van...
4: Niek de Vries.
3: Schrijf uw bericht in na de toon.
0: Ja.
2: Waar is je telefoon?
0: Ja, dag, Nick.
5: Ik staat hem stil natuurlijk.
2: Ja, dat is
5: ja,
2: zo.
5: Staat ja, heel goed.
2: Oh, ik sta allemaal te hopen. Zo van, die neemt niet op, dan gaan we gewoon toch voor de andere.
0: Nee, Nick, het is serieus met de overweldigende aantal stemmen. Ja, speciaal ook voor jou. Is,
2: je mag komen tellen.
0: Ja, je mag komen tellen. Het, is, ja,
5: het begint het, al gewoon met dat je die erin doet, natuurlijk, dat nummer. Maar goed.
0: Nee, wat goede nieuws was, jij was op weg naar koffie of thee halen.
2: Ja, zo is het.
0: Ik loop even. Nou, je hebt 5 minuten de tijd. Om even rustig te genieten van Freedom. Dus hier komt-ie. Koffie.
5: Ja joh, ik zet de koptelefoon even af.
0: Ja, is goed. Ja.

0: Brabantse nieuws. De gezelligheid.
1: En de grootste variatie in muziek.
0: Dat is Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Williams, Mr. Know-It-All. Daar gaan we straks weer naartoe naar Mr. Know-It-All. Voor de tease van het nieuws straks na zevenen. Je hoorde ook nog Wim met Freedom. Het was de uitslag van Koffie of Thee. Die jullie stemden en het werd uiteindelijk koffie. En we belden Niek, die zit hier naast ons. Want die heeft een bloedekel aan Wim. Dus dat was even mooi om hem eventjes te plagen, zoals ze dat zeggen. Kaartje, we zijn wel lief voor hem, maar die app nog eventjes. Vond het wel leuk. Goed, zoals gezegd, zometeen de tease. Maar hier is nog Rio. Dit is When the Sun Comes Down.
1: Time to wake up.

0: When the sun comes down. Nou, hij moet eerst nog opkomen, dus het is nog donker. Het is ook een beetje herfstachtig vandaag. Het was ook allemaal beloofd en toegezegd en dat is er uiteindelijk ook uitgekomen. Ja, we gaan nog proberen een puntje te raden, te scoren deze week. Want het is tot op heden niet gelukt met jouw teases.
1: Dat gaat niet goed.
0: Dus nee, dat gaat zeker niet goed. Maar waar ga je het straks over hebben? We doen weer een poging.
1: Dit kun je beter niet doen met een Molotov cocktail.
0: Opdrinken.
2: Nou ja, ja, en überhaupt gewoon gooien. Ja, ja. Ja, doe eens niet.
0: Nee. Nou, ik in ieder geval niet met een rietje opdrinken.
2: Ik zeg, want een Molotov cocktail is bedoeld om iets in de hands te zetten.
0: Ja.
2: Zeg iets van jezelf in de hands zetten.
0: Oh zo, dat je hem...
2: Dat je per ongeluk op je eigen
0: laat
2: auto
0: vallen.
2: Gooit.
0: Ja.
2: Dat je hem op je eigen auto gooit. Dan denk je, dat is mijn auto. Ah, kak.
0: Keer de wagen.
2: Maar ik zeg niet auto. Ik maak het breder, iets van jezelf.
0: Ja, nee, iets van jezelf.
1: Ik heb okay. Het
0: ja. Nou, ik denk de Molotov cocktail. Mensen denken natuurlijk aan een Sex on the Beach of een...
2: Anders. Je dacht, mag ik van u twee Molotov cocktails?
0: Ja, moet je niet doen.
2: Dat zou ik ook niet
0: handig. Nee. Nou goed, denk jij te weten waar het over gaat? Het nieuwsberichtje. Je hoort straks natuurlijk uiteraard in het nieuws wat het is. 06-573-2203. Meespelen voor de eer. Vinden we altijd leuk om van je te horen. Dit is Nena, nu ik het

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
2: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist. Op woensdag en donderdag plan je het leukste dagje uit bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Kom zwemmen met flinke korting in zwemparadijs Aquafun. Met een golfslagbad en maar liefst 5 glijbanen. Voor slechts €13,50 per persoon. Met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Kortingsdagen bij Sportium. Kijk voor alle details op sportium.nl. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
3: Dit smaakt naar meer.
4: Nou, dat komt er goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar €9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
5: Met Rousseau chocolade.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
8: In kleigebieden zorgt het voor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
7: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
9: Echt ongekend. En dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
7: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien. En het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Dan schakelen we met de ANWB. Wijnand Zwaan zit daar deze ochtend om ons te vergezellen en jou te informeren over de files in Brabant. Wijnand, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Ja, dat worden er steeds meer. De dagelijkse files zijn echt aan het groeien. Soms leveren ze behoorlijk wat vertraging op. Zoals op de A16 Breda-Rotterdam. Ongeveer een half uur extra tussen Breda-Noord en Dordrecht. En soms gebeurt er ook een ongeluk. Dat zien we nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daardoor heb je daar extra vertraging tussen Nederweert en Leende. 20 minuten extra reistijd. Daar is één rijstrook dicht. Ook veel oponthoud zien we bij Den Bosch op de A2 richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 8 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. Er is zojuist een kapotte auto geborgen. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. Op de A58 staat een wat langere file van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel 8 kilometer. En daar is het oponthoud 20 minuten.
10: Oké, dankjewel. Zometeen antwoord op de vraag: dit kun je beter niet doen met een Molotov cocktail.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
16: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
17: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
16: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
18: Ah, hier kan het.
16: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
15: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
19: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
20: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs terrein van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
19: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
21: Er waren eens 3 zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
22: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
23: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
24: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijkustusos.nl.
25: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
26: SVK Benelux.
25: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
27: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
28: Hey, goedemorgen.
29: John van Groenhoven.

0: CeeLo Green, It's Okay. En ik hoop dat jij ook een oké dag voor de boeg hebt op deze donderdag. Het is 9 minuten over 7.
1: Goedemorgen.
0: 8 oktober vandaag. Temperatuur die zakt vandaag vergeleken met gisteren richting de 15 graden. Het gaat ook echt best wel wat regenen. Het is een beetje onstuimig. Het waait te hard. Blaadjes al die van de bomen nu afwaaien.
2: Zeker.
0: Echt laten vallen.
2: Ja, het is herfst.
0: Ja, het is ineens andere, het is heel anders dan de afgelopen dagen. Maar goed, het hoort bij de tijd van het jaar.
2: Even een blik in de geschiedenis. Want hoe was het dan bijvoorbeeld in 2022? Niet per se bij het weer. Maar dan in het algemeen gewoon.
0: Ja.
2: Vandaag een hele grote aardbeving in Groningen. In 2024 ging Dunkin' Donuts in Nederland failliet.
0: Ja, we houden niet van een gat in een broodje.
2: Ja, blijkbaar. En in 1960 het eerste nummer van de Televizier verschijnt. Dat is natuurlijk vandaag extra bijzonder, want het is ook het Televizier Gala.
0: Ja.
2: Daar gaan we het straks nog over hebben met een van de kanshebbers.
0: Een van de kanshebbers, die bellen we straks. Ja zeker. Het is vandaag dag van de krantenbezorger. Het is dyslexiedag. Daar extra aandacht aan te geven. En dan is ook nog dag van de mobiliteit. Nick, het nieuws.
3: Ja, een van de mannen die in de nacht van 1 september... op beveiliger Berry in Overasselt zou hebben geschoten... vervulde een belangrijke rol in aanloop naar de aanslag. Zo dwong hij volgens medeverdachten af... dat iedereen zijn telefoon moest inleveren voorafgaand aan de aanval. Automobilist is gisteravond zwaar gewond geraakt... bij een ongeluk in Odiliapeel. Hij verloor de controle over de auto... en raakte daarna een boom naast de middenpeel weg. De man is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. En dan wat ik voor 7e zei... Nou. Dit kun je beter niet doen met een Molotov-cocktail. John, jij zei opdrinken. Ja. Nou, inderdaad. Ik zou het beter niet doen. Mark, jij zei iets van jezelf in de hand zetten.
2: Ja.
3: Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer.
0: Oh.
3: Dus jij hebt dan toch...
0: Ja! Het puntje is binnen.
3: Ja, bij een schok in een Frans plaatje... daar wilde een tiener een Molotov-cocktail gooien naar de politie. Dat is dus een fles brandende vloeistof... en in een fles die een vuurbal veroorzaakt als je hem gooit. Maar het ging alleen niet helemaal goed. Hij stak het projectiel te dicht bij zichzelf aan... waardoor hij ook zelf in brand vloog.
0: Oeh.
3: Ja, gebeurt allemaal bij die hevige scholierenprotesten... die daar al dagen aan de gang zijn, daar in Frankrijk.
0: Ja, maar wat heeft een Molotov-cocktail nou met een scholierenprotest te maken... zou je kunnen zeggen? Dat zijn twee woorden die ik niet in één zin samen zou...
2: Ja, maar die Fransen weten wel hoe ze worden.
0: Ja, die Fransen wel. Ja, zeker.
2: Dan moet alles in de hands.
0: Alles in de hands. Ja. Toshi dacht een babyrobotje gebruiken om een brandbond te maken.
2: Dus oh ja.
0: Toshi heeft vaak goed, maar deze keer niet.
2: Nee, sorry Toshi.
0: Nee, maar het was een moeilijke deze keer.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja,
0: hij lag ook heel erg voor de hand.
2: Ik vond hem heel makkelijk.
0: Ja, jij wel.
2: Ik vond hem heel... ik wist het eigenlijk meteen.
0: Ja, jij dacht meteen. Ja, nou.
2: Ha, puntje wel. Dus wel, een week met 0 punten zou wel echt lelijk zijn geweest.
0: Nee, ja, en dan hadden wij het morgen alsnog eventjes goed moeten maken.
2: Ja,
0: morgen zit Jasper
2: waar.
0: Op jouw plek. Dus dan was de druk hoog geweest.
2: Die zit denk ik beter in dan ik ook. Dus,
0: nou, je weet het niet. Dus meestal scoor ik wel een puntje in een week. Ik heb een slechte score.
2: Ja.
3: Het kan nog dus. Morgen.
0: Het kan nog. Jazeker, een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Absoluut. Wat betreft morgen, we hebben altijd een keigoede vraag op de vrijdag. Ik stel voor dat we dat daar...

0: Nou, een lekker liedje hoor, de Olivia Dean. Is heerlijk op de zondagochtend. Lekker croissantje erbij, heerlijk. Het is wel fijn.
1: Shootje,
0: precies.
1: Ja. Wel niet dit weer ook.
0: Nee.
1: Ik zie dan wel een soort weiland voor me met een waterig zonnetje.
0: Ja, zie je dat voor je?
1: Ja.
0: Oh, wat goed.
1: En dan zei ik tegenover mij aan tafel. Oh. Dan zegt ze, it's so easy to fall in love. Dan zeg ik, dat klopt.
0: Kom maar terug naar bed.
1: Ja. Een kei goede vraag. Dan heb je een prachtige zondag.
0: Zeker. Hey, het is, de week schiet aardig op. Het is alweer bijna vrijdag. Om 9:10 morgen ook weer een kei goede vraag. Beter gezegd, het antwoord op een kei goede vraag.
1: Ja, weet je die van morgen toevallig?
0: Nee. Nee, dat is toch geheim.
1: Okay.
0: Ja, we zijn daar nog altijd mee bezig. Want we doen, ja, het is niet zo van, oh, vraag je even een antwoordje. Dus het is altijd wel even kijken of we iets leuks kunnen doen voor een luisteraar.
1: Ja, want het idee is dus, je stelt als luisteraar een vraag aan ons, en dat kan gewoon via de app.
0: Kan gewoon via de app, en dat leverde bijvoorbeeld dit al op.
2: Mijn kei goede vraag was.
3: Mijn vraag is.
4: Kei goede vraag.
2: Waarom krijgen ministers zwartgeld?
5: Waarom we vieren dat Sinterklaas uit Spanje komt?
2: Wat zorgt ervoor dat je soms een déjà vu krijgt?
6: Er zijn echt heel veel vragen waar je dan mee aan de slag moet.
7: Ik ben nou 54 jaar. Hoeveel geld zou ik moeten hebben als ik kan stoppen met werken?
8: Wat gebeurt er met alle satellieten die kapot gaan?
9: Waarom wordt Jezus eigenlijk altijd gekruisigd afgebeeld?
10: Het is een keigoede vraag.
11: Hoe je een bepaald type hebt waar je eigenlijk nog nooit iemand leuk hebt gevonden.
12: Als het onweert, hoe ver moet je van het hoogste punt afstaan voordat je zelf het hoogste punt bent?
13: Mijn schoolmeester ben ik denk, oh gert, ik laat het omstellen en dan ben ik op de radio.
0: Ja.
4: Kei goede vraag.
0: Ja, dat kan zomaar gebeuren met jou, dat je ineens op de radio bent, omdat je een vraag hebt. En we hebben echt, dit waren er maar een paar, maar we hebben er al zoveel leuke vragen gehad. En de reden waarom ik het nu aanhaal, is dat we door het aantal vragen aan het gaan zijn. En we hebben best wel wat ruimte weer voor nieuwe vragen. Dat vind ik leuk. Om ook de diversiteit daarin te krijgen. Dus als je een vraag hebt, dan kan je hem appen naar 06573-2203. Maar nog makkelijker, ik kan me voorstellen dat je er even over na wil denken. Vraag@omroepbrabant.nl.
1: Oh, dat is nog makkelijker.
0: Ja, nog makkelijker.
1: Maar als je dan straks, want bij mij komen dat soort dingen dus altijd als ik op de wc zit.
0: Ja.
1: Dat ik denk, hoe zou dat nou zitten?
0: Ja.
1: Of sta je te douchen.
0: Ja.
1: En denk je, hé, ik heb een vraag. Vraag@omroepbrabant.nl. En dat mag echt, dat kan over de wetenschap gaan. Het kan over een sport gaan. Het kan over iets te eten gaan. Het kan, waarom zijn ananassen geel van binnen? Weet ik veel.
0: Ja.
1: Gewoon, je kunt alles vragen. En dan zoeken jij en Jasper zoeken daar een expert bij. Iemand die het weet. Iemand die uitleg kan geven.
0: Ja.
1: En dan is die vraag voor altijd mooi opgelost.
0: Ja, we hadden vorige week, dat vond ik wel heel erg leuk. Iemand die vroeg, hoe komt het dat als je ergens geboren bent, je het accent van een ander deel van Nederland niet na kunt doen?
1: Oh,
0: mooi.
1: Goeie vraag. Wat was het antwoord?
0: Het antwoord ligt, dat is genetisch bepaald al in de geschiedenis. Het heeft te maken met de stand van de tong in de mond en hoe een spraak zich ontwikkelt.
1: Oké.
0: Ja.
1: Oh, dat is wel echt interessant, ja.
0: Ja, en je kan het dus wel oefenen. Dus het kan wel allemaal, maar het is, dat is een hele mooie vraag.
1: Dat gaat dan niet vanzelf, zeg maar.
0: Het gaat niet vanzelf, nee.
1: Oké. Nou,
0: dus heb jij een leuke vraag voor ons, waarvan jij denkt, hey, dat is mooi om daar een antwoord op te krijgen. Heb ik altijd al willen weten, 06573-2. 203 of vraag@omroepbrabant.nl. En wij verzamelen die vragen en dan kan het zomaar zijn dat je in een van de vrijdagen rond 9:10 het antwoord hoort op de radio met jezelf erbij. Dit is London Beat en You Bring On The Sun.

0: Kijk, goedemorgen op Omroep Brabant. Met zometeen het nieuws. En Niek, waar ga je het over hebben?
1: Onder andere gaat het over een ongeluk in Heukelom. Een fietser raakte daarbij gewond. En F1-coureur Valtteri Bottas, die heeft het gered.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Brabant, waarom meer betalen voor kerstartikelen als het ook voor 30% minder kan? Rij naar de kerstdiscounter in Tilburg of naar onze megastore in Venlo. Kerst-discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
7: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste speelgoed koop je bij Koppens.
8: Alle bekende merken. Gegarandeerd speelplezier voor jong en oud.
7: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
8: Koppens biedt veel meer.
7: Kom langs in Volkel.
8: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
10: Fred is niet extatisch. Fred is gewoon tevreden. Want ZLM vergoedde binnen 48 uur zijn kapotte trampoline. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
11: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfoto's onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
10: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
11: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
12: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
11: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
0: En voor de verkeersinformatie schakelen we even met de ANWB, Wijnand Zwaan. Goedemorgen.
13: Goedemorgen, John. Ja, het is behoorlijk druk op de Brabantse wegen. De meeste dagelijkse files veroorzaken ruim 10 minuten extra reistijd. En daartussen zitten ook wat calamiteiten, zoals op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar gebeurde al heel vroeg een ongeluk tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard. 13 kilometer stilstaand verkeer met 3 kwartier extra reistijd. Alle rijstroken zijn gelukkig wel weer vrij. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is een ongeluk gebeurd in de dagelijkse file nabij knooppunt Deil. Daar staat file vanaf de afrit Veghel. Je bent er ruim een half uur langer onderweg. De linkerrijstrook is afgesloten. Veel drukte zien we vanmorgen ook op de A27 van Breda naar Gorkum. De vertraging tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum is dik een half uur. Dan de A58 van Tilburg naar Breda. Daar staat file door een ongeluk tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel 12 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook.
0: Oké, dankjewel weer.
14: Omroep Brabant.
0: Ja, het is een beetje herfstachtig. Vanochtend ook kan het wat regen. Die regen trekt weg. Komt de zon er straks even bij. Lokaal blijft wel een bui mogelijk. Temperaturen die een stuk lager zijn dan we gewend zijn. 15 tot 16 graden. Zometeen uitgebreid weer met Weerplaza. 8:02. Het nieuws. Niek de Vries.
1: Een fietser is vannacht in Heukelom gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Hij had op een kruising voorrang moeten verlenen, maar zag de automobilist over het hoofd. De man werd door de klap van zijn fiets geslingerd en kwam zo'n 20 meter verderop in een sloot terecht. Agenten en ambulancepersoneel hebben hem uit de sloot gehaald. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht. Bijna 9 jaar na de gewelddadige moord op Henny de Laat uit Tilburg deed de rechter gisteren uitspraak in de zaak. In december 2017 werd Henny dood op straat gevonden. Ze was meerdere keren gestoken en haar hals was doorgesneden. Nu moet Werner R. 10 jaar de cel in voor die moord, dankzij DNA-bewijs, vertelt verslaggever Jos Verkuijlen.
15: Op al de 9 nagels van haar vonden ze het DNA van Werner. Ja, en toen was het de vraag, wat is er gebeurd? Nou, zegt de rechtbank na alle onderzoeken, de kans dat al DNA er is gekomen door een worsteling of vechtpartij is zoveel malen groter dan door iets anders.
1: Werner R. gaat in hoger beroep en hoeft tot die tijd niet de cel in. Harina Vrijsen slaat op het WK baanwielrennen in China het onderdeel de kilometertijdrit over. Hij kan daardoor de 4 wereldtitels die hij vorig jaar won niet prolongeren. Vrijsen kiest ervoor om alleen uit te komen op de Olympische onderdelen kijken. tijgen, de sprint en de teamsprint. Hierdoor krijgt hij ook een extra rustdag. Het WK begint volgende week woensdag. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de invoering van de alcoholmeter. Dat is een enkelband voor mensen die veroordeeld zijn voor een misdrijf waarbij alcohol in het spel was en die van de rechter een alcoholverbod hebben gekregen. De PVV wil het liefst verder gaan. Die partij wil helemaal geen alcohol meer toestaan in het verkeer. Nu hoort PVV-Kamerlid Faber.
3: Zelfs 1 of 2 glazen heeft al invloed. Je gaat dus een keer tennissen met 2 glazen wijn op. Nou, je slaat altijd te laat. En laat staan als u in een auto zit.
1: Ja, minister Van Wiel die wil zo'n nul limiet voor alcohol nu nog niet in de wet. Maar hij belooft wel om het idee te gaan onderzoeken.
14: Wat een voorbeeld, wat een vergelijking.
1: Ja,
14: je slaat altijd... Ja, wie kan slaat ze altijd wel te laat.
1: Ja, wie weet.
16: Nee, ja, natuurlijk, 2 bier doet al wel wat met je reactievermogen. Ja, dat is gewoon zo.
14: Ja, dat is zo. Ja.
16: Ja, ja. Ja, maar, ja. Nou ja. Ik snap gewoon niet zo goed waarom we zo nodig 2 glazen moeten drinken als we willen rijden.
1: Nee, ja.
16: Ik snap het gewoon niet zo goed.
1: Nee.
16: Maar ik wil het ook wel. Ik wil het van niemand afpakken, maar als je met de auto gaat, drink gewoon cola.
1: Ja,
14: dit is wel vaak dat je dan, bijvoorbeeld als je een lunch of een etentje hebt, dat je 1 of 2 glazen pakt. En dat je dan,
16: ja, maar waarom?
14: Nou, omdat dat prima is.
16: Ja. Ja. Ja, daar, ja, ja, ja, daar is niet op te discussiëren. Nee. Omdat dat gewoon prima is.
14: Ja, nou, en dat mag nog steeds. Dus.
16: Ja. Nee, ja, nee, precies. Het mag nog steeds, ja.
14: Ja. Nou, de ongelukken die... Als we het nog even over... ik ben geen wetenschapper, maar je zou er eens in moeten duiken. Maar het aantal ongelukken dat echt gebeurt met 1 of 2 glazen. Ik denk dat het echt hier gaat over degene die...
16: Nee, als je dronken bent moet je al helemaal niet gaan rijden.
14: Nee, ja, over mafklappers tegenwoordig.
16: En als jij
14: stoont en helemaal...
16: Smiddags om 2 uur een biertje drinkt en jij moet om 7 uur in de auto, ja, is er ook niet zoveel aan de hand. Maar als jij 2 bier drinkt tussen 4 en 5 en je staat om 5 in de auto, ik denk dan wel, ja, god, drink 2 cola, dan pak je volgende keer toch weer bier.
14: Ja, ja,
16: boeien, of,
14: ja,
16: wijn. Of, ja, ja,
14: ik denk dat er andere problemen zijn om aan te pakken, maar goed.
16: We kunnen allemaal aanpakken, hè?
14: Zeker.
16: Gewoon alles aanpakken.
14: Ja, dat zou helemaal tof zijn.
16: Ja. Zijn ook alle oorlogen meteen opgelost?
14: Oh, dat zou fantastisch zijn. Nou, Mark for president.
16: Ja, ja, dat lijkt me een goed idee.
14: Nou, Nick.
1: Ja, wel. Ik ga het nog even hebben over Valtteri Bottas. Daar hadden we een paar dagen geleden al over. Die F1-coureur. Die vertrok afgelopen zondag vanaf het circuit in Maleisië op zijn gravelbike richting Singapore. Daar is zondag de volgende race. Nou ja, ik vertelde dus een paar dagen geleden al over. En hij is daar gisteravond gearriveerd. Dus hij heeft het gered. Op tijd voor alle mediasessies die vandaag daar op het programma staan. De kortste route was trouwens zo'n 310 kilometer. Maar ja, Bottas die legde uiteindelijk ruim 420 kilometer af, omdat hij niet precies in 1 lijn kon fietsen. Hij reed zondag 50 kilometer, maandag en dinsdag ruim 160 en gisteren nog eens 40 kilometer.
14: Oh, maar dat verklaart ook zijn prestaties in de Formule 1 momenteel. Hij pakt gewoon even een andere...
1: Hij neemt een
14: omweg.
16: Ja. Ja, ik hoop dat zijn fiets beter was dan zijn auto.
14: Ja, want, dat moet haast wel.
16: Ja, dat kan, ja, niet anders.
14: Als had hij niet eens de finish gehaald.

0: Man at Work. Down Under in Kei. Goedemorgen. Het is 8:50 op deze toch wel herfstachtige dag. In ieder geval het begin daarvan. Hoe dat gaat verlopen, dat horen we van Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Wouter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dus even wennen na de zomer. De zomer, het was een mooie zomer. Die duurde maandenlang, maar nu zitten we terecht in een andere periode.
1: Ja, nu lijkt het wel, altijd even een kleine slag om de arm houden, lijkt het wel grotendeels voorbij te zijn met die warme dagen. Afgelopen nacht is er inderdaad een gebied met regen overgetrokken. Ja, heel veel is er niet gevallen, maar het levert wel veel koudere lucht op. Nou, op dit moment regent het in het oosten nog een beetje. Elders vallen een paar buien. En met de noordwestenwind is die temperatuur toch wel al een stuk lager uitgekomen dan de afgelopen dagen. Met 12 graden. En daar komt maar heel weinig nog bij vanmiddag, denk ik. Graad of 14, 15 op zijn hoogst. In combinatie met die wind en dus een paar buien die ook vanmiddag blijven vallen. Ja, voelt het toch wel veel herfstachtiger aan dan de rest van de week natuurlijk.
0: Ja, maar er staat er toch weer een zonnetje op het programma. Tenminste, dat lezen we. Hoe gaan de komende dagen zich ontwikkelen?
1: Nou, het valt alleszins wel mee hoor, met de regen en ook de wind. Morgen is denk ik nog de minste dag van de week. Met veel bewolking en vooral in de middag en avond af en toe wat regen. De meeste regen gaat over het westen en noorden van Nederland. Zal onze omgeving dus gaan missen. Maar af en toe is het wel wat nat met temperaturen niet veel hoger dan een graad of 14. Maar het weekend ziet er wat dat betreft veel beter uit. Oké, er kan wel eens een enkele bui vallen. Maar de zon schijnt ook geregeld. Er staat langzaamaan steeds minder wind. En met dagelijks een graad of 15 à 16 is het helemaal niet zo verkeerd, denk ik.
0: Nee, dat valt mee. Dus we worden langzaam zeg maar klaargestoomd voor het echte werk.
1: Ja.
0: Of gaan we weer richting de 20 volgende week?
1: Nou, dat is niet helemaal uitgesloten.
0: Oké. Nou, lekker.
1: De wind gaat toch wat meer naar het zuidwesten tot zuiden draaien. In ieder geval tijdelijk. Dat betekent dat rond dinsdag, woensdag, dat het droog is met vrij veel zonneschijn. Dan worden de nachten wel een stuk kouder. Wellicht dan een keer ergens rond de 5 graden uitkomen s'nachts. Maar overdag wordt het juist warmer. En dan zou het met name volgende week woensdag, nou, lokaal best eens een graad of 20 kunnen worden, ja.
0: Ik zeg niks meer aan doen, Wouter. We gaan het allemaal meemaken. Dankjewel, jullie houdt voor ons in de gaten. En tot de volgende. Fijne dag.
1: Doei. Hoi.
2: Telefoon bingo.
0: We gaan bingoen. Het is vandaag donderdag, telefoon bingo.
1: Ja.
0: Je gaat twee getallen door de computer laten kiezen. Dat betekent als jij die twee getallen in je telefoonnummer hebt, dan mag je appen. App je bingo. En belangrijk nog, als wij je terugbellen, dan moet je opnemen en dan moet je bingo.
1: Bingo!
0: Bingo!
1: Ja, en dus het is eigenlijk, je hoeft hier zo weinig zelf voor te doen.
0: Ja.
1: Je hoeft geen vraag te weten.
0: Nee.
1: Je hoeft geen plaats te raden. Je hoeft alleen een telefoonnummer te hebben.
0: Ja.
1: Nou, die kans is aanwezig dat je die hebt.
0: Redelijk.
1: En verder is het gewoon een beetje geluk.
0: Ja, op de nummers. Nou, de nummers zijn de volgende.
3: 4. 6.
0: 4 en 6.
1: Nou.
0: 4 en 6 in je telefoonnummer. Mag je nu een app sturen naar 06-573-28203. Neem je straks de telefoon op en zeg je dan ook nog als eerste bingo, heb je het Kei Goeiemorgen prijzenpakket te pakken. Dan gaan we door naar de volgende. Zo werkt het spelletje.

0: mooie komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: Vincent? Niet heel duidelijk. Het is Karol G die je hoort. Stil, maar het is Bruno Mars productie. En het is ook Karol G en Bruno Mars.
1: Telefoon bingo.
2: Ja, we gaan voor zijn verjaardag gedraaid.
0: Ja, hij is 41 vandaag geworden. Ja, Bruno Mars jarig. Eens kijken of we iemand een prijsje kunnen geven.
1: Die moet dan dus wel goed opnemen.
0: Ja. Even kijken. De telefoon gaat over. Dat is altijd al stap 1.
3: Bingo.
0: Nou. Ja. Goedemorgen. Met wie hebben we het genoegen?
3: Met Karen Baatmans.
0: Karen, goedemorgen.
3: Hoi.
0: Nou, wat leuk. Jij bent de winnaar vandaag van het spelletje. Gewoon met, ja, even controleren, Mark. Er moet een 4 en 6 in het telefoonnummer staan.
2: Staat erin.
0: Staat erin.
2: Ja.
0: Nou, heel goed.
2: Vinkje.
0: Vinkje. Nou, dat levert jouw prijs op, Karen.
3: Superleuk.
0: Mooi zo. Wat staat er op het programma voor donderdag?
3: Nou, eigenlijk gewoon een beetje rustig. Een beetje, ja, ik ben met pensioen. Soms zijn er dagen dat ik denk, oh, ik heb helemaal niks.
0: Ja.
3: Nou ja, vervolgens zit de dag toch vol natuurlijk.
0: En... Oh, kijk, nou, dat was een bezig bijtje in ieder geval dat betreft. Nou, mooi. Ja. Karen, leuk dat je even in uitzending kwam. Ik wens jou een mooie donderdag.
3: Ja.
0: En ga iets leuks doen vandaag. Trek er even op uit als het zonnetje schijnt en droog is. Want voor je het weet hebben we een regenbuitenpak.
3: Ja,
0: fijne dag. Dag Karin.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
3: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinhouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
7: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Van Mook Badkamers en Keukens in Oosterhout.
7: Woonboulevard Os. Kom nu de nieuwste collecties woonshoppen tijdens de oktober woonmaand.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden vier organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Weel moet in actie komen, vinden de organisaties.
11: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Weel zit aan de onderhandelingstafel. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
10: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar €50 miljoen beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
12: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen, maar het heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
10: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Voor de verkeersinformatie gaan we naar Wijnand Zwaan van de ANWB. Wijnand, hoe gaat het op de weg?
14: Nou, het is behoorlijk druk op de weg. Natuurlijk gewoonweg omdat het donderdag is, maar ook omdat er een paar buien vallen en er zijn wat ongelukken gebeurd. De dagelijkse files zijn lang en soms zijn er ook dus ongelukken gebeurd met veel oponthoud, zoals nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard 11 kilometer stilstaand verkeer met daar een uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Er was al heel vroeg een ongeluk tussen de afrit Veghel en Waardenburg. Nu nog 16 kilometer file met een uur vertraging. Maar het verkeer kan er op zich wel weer langs. De A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en Gorkum daar 3 kwartier vertraging. En op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof 8 kilometer file met 3 kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer open.
13: Oké, dankjewel. Tot later. Zometeen in een kei goeiemorgen gaan we contact zoeken met een Brabander die op dit moment al in Hawaii is. En waarom die daar is, dat is voor een hele bijzondere gelegenheid. Daar wordt namelijk de WK Ironman dit weekend gehouden. En Joep die doet daar aan mee. En Joep komt het best en heeft daar een mooi verhaal. We gaan hem straks bellen.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
17: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
18: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
19: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
20: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
21: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
22: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
23: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
24: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
23: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure. Biezen met een S.nl.
24: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
25: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
26: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
27: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
28: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
27: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
29: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
27: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
26: dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: Kei. Goedemorgen, John van Groenhoven.

0: No Doubt, It's My Life.
1: Een keigoeie morgen.
0: Ja, daar hoorde je hem op deze donderdag, de 8e van oktober. Vandaag zakt de temperatuur vergeleken met gisteren richting de 14 graden. Hoorden we straks al van Wouter van de Weerplazen. Gaat ook wat regen, het waait hard, een beetje onstuimig. Maar goed, valt allemaal nog wel mee, vertelde hij ook. Dus
2: ja, zeker.
0: Morgen even een dipje en dan tegen het weekend gaat het alweer wat beter.
2: Het is hier nu even droog, maar in heel Brabant zijn er wel af en toe wat buien ook nu. Dus ja. Het is wel gewoon... Het is niet lekker.
0: Nee, het is niet lekker. Het is oké.
2: Even een blik in de geschiedenis. Ja. Want vandaag in 1984 beklimt de eerste Nederlander de Mount Everest. Het is in 1958 dat de eerste pacemaker in gebruik wordt genomen. En in 2015 wordt er water aangetroffen op de dwergplaneet Pluto.
0: Pluto, ja. Ja. En wanneer gaan we er ooit wonen?
2: Pluto is wel echt ver weg.
0: Ver weg.
2: Zeg nooit. Want,
0: geloof jij dat er, dat vind ik altijd heel filosofisch, maar geloof jij dat er leven is op een andere planeet dan aarde? Dat
2: ja,
0: je,
2: hoor.
0: Dat je daar wezens hebt zoals Mark en John?
2: Weet ik niet, maar leven is leven sowieso. Ja.
0: Alleen in welke vorm is dan...
2: Ja, dat geloof jij?
0: Ja, ik ook, absoluut. Het kan niet zo zijn dat wij de enige in de...
2: Nee, maar dat is ook prima dat kevertjes zijn, kleine kevertjes, of dat ze ook leven, weet je wel, ja.
0: En zo langzaam maar lekker daar blijven, toch?
2: Als ze lief zijn.
0: Ja.
2: Het is hier druk zat. Wij kunnen ook dan daarheen als ze nog ruimte hebben.
0: Het is hier druk zat. En vandaag vieren een aantal mensen ook hun verjaardag. Waaronder Jan Marijnissen, die wordt 74 jaar. Van harte gefeliciteerd. Maurice de Hond, 79. En het is het rijtje van de 70'ers.
2: Ja.
0: Want ook deze band viert vandaag zijn verjaardag.
3: Het is zaterdagavond. U kunt geen kant meer op. Zeppen is zinloos. Dit is Kopspijkers.
0: Ja, met Jack Spijkerman. Hij wordt 78 vandaag. En ook Jack en alle andere jarigen van harte gefeliciteerd. De hoogtepunten van de nieuws, Nick.
4: Een opmerkelijke verschijning bij het Europees Parlement in Straatsburg deze week. Een standbeeld van een naakte Donald Trump bedekt met 23 karaat goud. Het ongeveer 2,5 meter hoge standbeeld, getiteld The Orange Plague, is gemaakt door de Deense kunstenaar Jens Galschut. Geen idee of ik dat goed uitspreek trouwens. Hij zal tot en met vandaag blijven staan daar. De automobilist is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Odiliapil. Hij verloor de controle over de auto en raakte daarna een boom naast de middenpeelweg. De man is met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. En de Finse eilandenregio Turku is op zoek naar iemand met een uitstekende neus. Eentje waarmee de veelzijdige geuren in de regio kunnen worden opgespoord en geroken. Met die opvallende vacature wil de regio zichzelf op de kaart zetten als de beste plek op aarde voor geurtoerisme. Er is geen vaste baan trouwens, maar een week lang werken op dat eiland. En dan krijg je €2000. En de hele week wordt ook alles voor je betaald.
0: Het ruikt naar oplichting, dit.
4: Het is wel opvallend.
2: Ja. Het ruikt naar marketing vooral.
0: Ja. Maar hoe kan je nou en iemand met een goede geur, neus, die dan gaat omschrijven wat je daar dan ruikt?
2: Ja, dat is...
0: Maar het is heel persoonlijk vaak ook. Wat jij ruikt is weer anders. Ja, kijk, natuurlijk...
2: Als ik lavendelspray... precies, dat ruikt gewoon een vers gemaaid gras.
0: Ja.
2: Dus als daar een lekkere lavendelgeur of zo hangt... kun je dat wel op die manier een beetje...
0: Ja.
2: Omschrijven. Ja, mijn neus zit altijd dicht.
0: Dus ja, jou niet bellen.
2: Mij niet bellen, nee.
0: Heb jij een goede neus?
4: Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Nou, ik ruik over het algemeen wel goed als er bijvoorbeeld lekker eten wordt gemaakt.
0: Ja, dat heb ik ook. Ja, zeker. Dus maar daar heb ik ook wel een neusje voor.
2: Schrijf je in.
0: Ja, zeker.
2: Misschien moet jij wel naar Turku.
0: Nou, ik heb ook een goede foto om erbij te doen. Want die heeft de cartoonist gisteren gemaakt.
2: Ja. Jouw neus werd een beetje uitvergroot.
0: Ja. Vond daar wel iets van.
2: Een aardig neusje was dat.
0: Best confronterend.
2: Ja?
0: Ja. Jij niet dan?
2: Nee, bij mij tekenen die gewoon.
0: Ja, maar ik teken
2: dus ik zelf wel.
0: Ook graag een andermans zaken, dus.
2: Ja.

0: Narada Michael Walden met een eigen nummer, Gimme Gimme Gimme. Ja, hij rende zijn eerste marathon. Dacht toen, nou, dat ging best makkelijk. Begon toen aan zijn eerste Ironman op het EK in Denemarken. Dat was een paar maanden geleden. En plaatste zich daarmee voor het WK. En dus is Joep Toebes uit Best nu op het WK op Hawaii. Joep, kei goedemorgen. Hoe is het daar?
1: Ja, hartstikke goed. Het is hier dus al 8 uur s'avonds. Het is een 12 uur tijdsverschil, maar Hawaii is letterlijk adembenemend.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En dus jij zit daar gewoon omdat je, een 2 maanden geleden, heb je gewoon de Ironman gelopen voor de mensen die niet weten wat het is. 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en dan ook nog eens 42 kilometer of wel een marathon hardlopen.
1: Klopt.
0: En dat leverde jou een startbewijs op voor het WK in Hawaii. Had jij zeg maar een jaar geleden dit gedacht?
1: Nou, zeker niet, want dit was dus ook pas mijn eerste triathlon in augustus. Dus finishen überhaupt is al mooi, maar dat je ook nog naar het WK mag gaan, dat is helemaal fantastisch.
0: Ja, en dan had je ook nog een mooie tijd, 9 uur, 14 minuten en 15 seconden. En ik begreep dat je in Hawaii is het even een andere koek, hè? Dat, als je dat dan daar haalt, dan ben je echt een hero.
1: Ja, als ik dat haal, dan mag ik in mijn handen klappen, maar dat verwacht ik niet. Maar Hawaii is inderdaad een stuk zwaarder, dus zwemmen is zonder wetsuit, waardoor je minder goed drijft en dus iets trager zult gaan. Fietsen met 1700 hoogtemeters. Dus als ik van Amsterdam naar Best fiets, dat is 140 kilometer, heb ik misschien 70 hoogtemeters, dus dan is 1700 een stuk meer.
0: Ja.
1: En hardlopen in 30 plus graden, dus dat is niet met elkaar te vergelijken.
0: Nee. Nou, heb je in augustus al die Ironman gelopen en dan denk je dan moet je toch even van herstellen. Maar hoe heb je je dan voorbereid op eigenlijk in zo'n korte tijd op weer een Ironman?
1: Ja, dat was wel even mentaal, want ik was 6,5 maand nuchter geweest. Dus ik had eigenlijk op de planning staan om 2,5 maand de touwtjes te mogen laten vieren.
0: Ja.
1: Dus die 2,5 maand werd 2 weken dat ik weer een beetje los kon gaan. En daarna ging de knoppen meteen vol om. Heb ik nog 4 serieuze trainingsweken gehad, een beetje hitte trainingen. Dus voornamelijk heel veel zweten op de zolderkamer. En dan hopen dat ik aanstaande zaterdag fit genoeg ben. En uitgerust genoeg.
2: Joep, jij liep je eerste marathon, dat ging fantastisch. Toen dacht je, ik doe een eerste triathlon, lachen, dat ging fantastisch. Wat is nu je doel? Want ja, je moet wel de lat ook een beetje hoog blijven leggen natuurlijk voor jezelf.
1: Ja, dat zeker. Nou, het doel voor Hawaii, en dat is misschien nog wel moeilijker, is om ook nog enigszins te kunnen genieten. Dus ik wil sowieso, als ik de finish overkom, kunnen zeggen dat ik alles heb gegeven. Maar of het dan 9 uur en 50 minuten is of 10 uur en 20 minuten, maakt voor mij iets minder uit, omdat daardoor de druk er iets minder op zit. Maar ik heb voor volgend jaar ook weer hele leuke doelen. En daar gaat het dan echt weer flink strijden worden.
0: Ja, want om dat daar maar meteen even over te hebben, dan ga je naar de Sahara, heb ik begrepen.
1: Dan ga ik naar de Sahara, dus volgend jaar april inderdaad. Dan heb ik 270 kilometer in de Sahara gepland staan, over 6 dagen
0: verspreid.
1: Dus dat wordt ook nog een bittere pil.
2: Ja. Waarom?
0: Ja.
2: Waarom?
0: Ja, waarom?
2: Waarom? Want je bent een freak of nature. En dat bedoel ik met de meest positieve zin van het woord, zeg maar. Als jij je voor zo'n fysieke uitdaging stelt, dan lukt het blijkbaar. Maar waarom?
1: Mm-hmm. Ja, heel veel mensen kunnen het niet voorstellen, maar het geeft me heel veel voldoening. En ik vind het hardlopen, dus daarom ga ik ook de Sahara doen. Ik vind het hardlopen gewoon heel leuk. Ja. Dus het geeft me ergens ook heel veel rust in mijn hoofd.
0: Ja.
1: En je moet het proces natuurlijk leuk kunnen vinden. Dus de training en de vroege ochtenden.
0: Ja, nou ja, goed. Je moet volgens mij nog veel meer leuk vinden om dit te doen, Joep. Wat tot slot.

0: Wat, je hebt nu drie onderdelen. Je zegt net zelf al, het lopen vind ik het leukst. Welk van de drie onderdelen heb je eigenlijk het meeste moeite mee van de Ironman?
1: Nou, het zwemmen. Daarvan vind ik de trainingen het minst leuk. Ja. Dat je gewoon in een 25 meter band ligt met superveel mensen. Maar dat is hier in Hawaii wel heel mooi. En het fietsen is gewoon heel lang. Dus je zit 5,5 uur misschien op een zadel. Ja. Ja, daar word je niet heel blij van.
0: Nee, dat kan ik niet eens meer blijven zitten, joh. Dus,
2: vind ik voor een film in een lekkere stoel al
0: lastig. Ja, precies. Hey Joep, wij wensen jou heel veel succes. We zouden het heel leuk vinden om maandag even bij jou te checken hoe het allemaal is gegaan. Want dan kunnen we het verslag van jou horen.
1: Dankjewel.
0: Ik kan alleen maar zeggen toi, toi, toi. En veel respect voor wat jij gaat doen daar in Hawaii. En wat je zelf ook al aangaf.
1: Dankjewel. Ik ga Brabant trots maken en ik spreek jullie op maandag.
0: Heel goed. En ga er heel erg van genieten.
1: Succes, jongen. Komt goed. Dankjewel.
0: Dankjewel. Hè. Dag Joep.
1: Doei. Joep.
0: Vanuit Hawaii. En daar gaat hij de Ironman lopen, fietsen en zwemmen. 100%.

0: Jason Derulo en een kei goedemorgen op Omroep Brabant. Tijd voor het nieuws zometeen met Nick. Waar gaat het allemaal over?
1: Onder andere dat een arrestatieteam vanmorgen vroeg een pand is binnengevallen in Geldrop. En er komen een paar spannende dagen aan voor Bosschenaar Mark Schapendonk.
2: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
3: Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
2: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktoberwoonmaand.
4: Het leukste teamuitje organiseer je bij Sportion in 's-Hertogenbosch. Ga voor bowlen of glow-in-the-dark minigolf. Of maak er een echt winteruitje van door fancurling of een andere activiteit op het ijs. Maak je uitje compleet met een lekkere lunch, een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportion.nl.
5: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
6: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
7: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
8: Met onze chocolade.
9: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
8: Voordeeluitjes.nl.
7: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
10: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
11: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
0: Nou, we hebben een drukke ochtendspits op deze donderdag. Wijnand Zwaan die heeft de lijst voor zich. Wijnand, waar gaat het allemaal mis?
12: Ja, die lijst is lang, John. Want de ochtendspits op donderdag verloopt natuurlijk altijd erg druk. Nou, het is nu ook nog eens behoorlijk herfstig weer. Ja, dat maakt de dagelijkse files extra lang. En op sommige plekken zijn ongelukken gebeurd met extra vertraging. Nou, vooral op de A2 is het mis. Van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard. 13 kilometer stilstaand verkeer met een uur vertraging. Daar ging een motorrijder onderuit, maar de rijbaan is inmiddels wel weer vrij, dus de file moet wat gaan oplossen. Op de A2 elders bij Den Bosch richting Utrecht, tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel, 10 kilometer file met bijna een uur vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk, maar de rijbaan is weer open. Dan de A27, Breda richting Gorkum. 3 kwartier vertraging tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum in 15 kilometer stilstaand verkeer. De A16, Breda-Rotterdam. 30 minuten oponthoud tussen Breda en Dordrecht. Dan de A73, richting Nijmegen. Tussen Boksmeer en Nijmegen-Dukenburg. 20 minuten vertraging. En verder valt nog op de file op de A58, Eindhoven richting Breda. Tussen Moergestel en Bavel, 14 kilometer file met een 30 minuten vertraging. Er was een aanrijding, nou, die was weer snel van de weg af. Dus de rijbaan is weer open.
0: Nou, dat betekent niet dat als je nu zit te luisteren en je staat in de file, dat die niet bekend is. Maar
12: nee, zeker niet, want die lijst is eigenlijk nog veel langer. Ja, maar de files die ik net niet noemde, die zitten dan onder de, ja, zeg maar, de 15 minuten vertraging.
0: Ja, nou goed. Wees gewaarschuwd als je de weg op gaat. Wijnand, dankjewel. Over een half uur meer duidelijkheid.
5: Omroep Brabant.
0: Vanochtend trekt de regen wel weg. De zon komt er ook nog even bij. Lokaal blijft wel een bui mogelijk. Het wordt maximaal 14 graden vandaag. 15 misschien. Vanavond opklaringen, maar opnieuw buien en dan komt het af naar een graadje of 9. Intussen is het 3:03 geworden. Tijd voor de hoogtepunten van het nieuws met Nick.
1: Naar het statieteam is rond 6:00 vanmorgen een pand binnengevallen aan de Eindhovense weg in Geldrop. Daarna kwamen er veel rechercheurs naar de plek voor verder onderzoek. De reden voor de inval is nog niet bekend. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. Twee mannen uit Ierland en Engeland zijn gisteravond in Someren aangehouden voor het stelen van een caravan. De agent zag de mannen op een parkeerplaats bij een auto met een caravan staan. Hij sprak de twee aan omdat er op die plek niet gekampeerd mag worden. Dan snel werd duidelijk dat er valse kentekenplaten op de auto en de caravan zaten en dat die caravan op naam stond van iemand in Duitsland. Diegene wist nog niet dat zijn caravan gestolen was. Weer stonden er gisteren zonnepanelen in brand op daken van huizen in Rosmalen. Het vuur was snel geblust. Voor de zomer stonden er ook al zonnepanelen in brand in deze nieuwbouwwijk. Doordat de panelen niet op het dak liggen, maar erin zijn verwerkt, is blussen extra lastig. Defensie doet onderzoek naar mogelijke corruptie. Het gaat om 5 ambtenaren van de inkoopafdeling en een oud-officier van het Korps Mariniers. Zij kochten wapens in voor Oekraïne, zegt deze verslaggever van het FD.
13: Alles bij elkaar gaat het om enkele honderden miljoenen euro's in die projecten. En daar is gedoe ontstaan. Dus gedoe tussen ondernemers. Er zijn meldingen gedaan over ambtenaren die zouden zijn gefeteerd, die zouden informatie hebben gelekt aan de markt om andere concurrerende ondernemers te beschadigen.
1: Defensie steekt miljarden in nieuw materieel en daardoor groeit het risico op corruptie. Eerder waarschuwde de Rekenkamer al dat Defensie geen beleid heeft om dat te voorkomen. Komen een paar spannende dagen aan van Mike Schapendonk. De 27-jarige Bossenaar die werkt door de week als boekhouder, maar hij maakt sinds een tijdje ook deel uit van de nationale bobsleeploeg. En dat is opmerkelijk, want hij zat nog nooit in een bobslee. Via de radio hoorde hij vorig jaar van testdagen. Daar deed hij maar eens aan mee.
14: Ik was helemaal niet goed genoeg. Maar ik dacht wel, hey, dit is eigenlijk wel leuk. Ik ga ervoor trainen. Dus toen een half jaar lang heel hard getraind en toen was ik wel goed genoeg.
1: Ja, komende dinsdag dan gaat hij voor het eerst met een slee naar beneden in Noorwegen.
14: Het lijkt me heel leuk, maar misschien durf ik het straks helemaal niet. Het schijnt ook echt helemaal niet fijn te voelen. Zo'n bob is niet gemaakt om lekker in te zitten. Maar wel om hard naar beneden te gaan.
1: Ja, Mike die heeft de taak om aan het eind van de rit de bob af te remmen. Hij zei gisteravond in Afslag Zuid dat hij hoopt dat hij dat in ieder geval vanwege de spanning niet gaat vergeten. Dus dat hij wel gewoon ook eraan denkt om die bob af te gaan
0: remmen. Hij zegt, ik was helemaal niet goed, dus ben ik gaan trainen. En dan gaat hij voor het eerst in een bobslee. Maar hoe train je daar dan voor?
1: Nou ja, kennelijk was bij die testdagen ging het dus vooral om, dan moeten ze kennelijk sprinten en zo.
15: Ja, startsnelheid.
1: Ja, die startsnelheid. En dan springen vanuit stilstand, zal ik maar zeggen. Ja. Want ja, je moet ook die bob in springen.
0: Ja, je moet erin. Ja. En dan moet je gewoon stilzitten. Maar is het een hoeveel mans bob is het?
1: Ja, dat is een goede vraag. Volgens mij, ik denk een bob met 4 man of zo erin. Ja? Volgens mij hebben ze dan allemaal een taak. Ja. En hij springt er dan als laatste 2, of zo 4, in, denk ik, om af te remmen. Ja.
0: Oh, is hij de remmer?
1: Ja, hij is dus de remmer. Althans, dat is wel wat de bedoeling is.
0: De remmende factor.
1: Maar het is wel bijzonder, want hij werkt zich dus echt al maanden uit de naad wat dat betreft. Maar hij gaat dus echt pas komende dinsdag voor het eerst die bobs in. Dus wat hij ook zegt, hij zegt, ja, misschien vind ik het wel hartstikke eng. En is het meteen ook mijn laatste keer dat ik in die schreef zit.
0: Ja. Lijkt wel heel gaaf. Hoor. Ook wel tegelijkertijd dodelijk hem. Maar één ding weet je zeker, als je in die bobslee stapt en je gaat...
1: Ja, er is geen weg meer terug.
0: Ja, je komt al beneden.
1: Ja, dat ook.
0: De vraag is dan hoe, maar goed. Zeg, hoe zou je het vinden om met ons lekker te gaan gourmetten, maar dan als ontbijt? We gaan straks kaartjes weggeven. Omroep

0: Bluff en levenslang daarvoor nog Mike Oldfield en Moonlight Shadow op deze donderdagochtend in de Kei Goeiemorgen.
1: Het Kei Goeiemorgen ontbijt gourmet.
0: Ja, dat komt eraan. We gaan gourmetten, misschien wel met jou.
2: Ja, nou, ja, in ieder geval met mij.
0: Ja, zeker met jou. Ja. En Jordi is er ook van de partij. Jasper en ik verzorgen de uitzendingen zoals altijd op de vrijdag gewoon vanuit de studio. De datum, Mark, wanneer moeten mensen
2: vrij? 30 oktober, ochtends, tussen ongeveer 8 en 10. Zal 7:30 inloop worden, 8 uur begint het dan. Ja. En dan zijn we tegen 10 wel uitgegeten ook, denk ik.
0: Als je een beetje je best doet.
2: Kunnen we een hoop gourmetten.
0: Weet je, de truc van gourmetten is rustig aan doen.
2: Nee, de truc van gourmetten is gewoon alles op meteen erop leggen.
0: Ja, maar dan ben je om 8:30 klaar.
2: Ja, lekker.
0: Ben je, gooi je er alles op?
2: Wel ik ben veel tegelijk.
0: Ik doe altijd. Ja, nee, ik doe het niet. Ik doe het dingetje voor dingetje.
2: Hoi, maar dan vind ik het zo lang duren.
0: Nee, maar het is gezellig. Het moet gezellig zijn.
2: Ja, ja, ja. Ja, ook nee, maar dat wordt het sowieso,
0: dat vind
2: ik
0: leuk. Ja.
2: Ja, ja. En het is dus ontbijt gourmet. Dus er is ook alles wat je bij ontbijt kunt bedenken, zeg maar, wat je eventueel zou kunnen bakken. Ja. Maar ook zeker onderdelen van gewoon gourmetten. Dus het is eigenlijk precies wat je allemaal wil.
0: Nou, leuk. En je kan erbij zijn. Het is de eerste editie. En misschien het begin van een echte traditie.
2: Dat kan niet anders.
0: Ja, dat ga ik ook gevoeglijk ook maar vanuit. Wat moeten mensen doen, Mark, om erbij te zijn?
2: Stuur gewoon even een appje nu met ontbijtgourmet. Hey, ik wil mee. Gewoon dat wij kunnen zien dat je erbij wil zijn.
0: Ja?
2: En dan win je zometeen misschien wel 2 plekken. Word je teruggebeld.
0: Oh, nou, dit is, makkelijker kunnen we het niet echt maken.
2: Nee, zeker niet. Nee, dit is wat het is. En ik weet dat heel veel mensen het willen. Dus treur niet als je niet wordt teruggebeld. Want we gaan nog heel vaak heel veel plekken weg.
0: Oké, nou, dus nu 06-573-282-03. Een appje met ik wil er heel graag bij zijn. Ben lief voor ons. Wellicht dat het nog van invloed is. Of,
2: maakt nee, de computer kiest gewoon. Oh. Maar ik vind het wel leuk als mensen lief zijn.
0: Precies. Nou, Friday I'm in love. Misschien ook wel op die vrijdag de 30e van oktober bij het eerste Kei Goeiemorgen ontbijt gourmet. Je mag er alles op die plaat gooien. Lekker in die bakjes, heerlijk hapje. En natuurlijk ook een drankje bij. Gezelligheid van Mark en Jordi en medeluisteraars. Wij zijn in de studio, Jasper en ik, met de Kei Goeiemorgen. Zoals iedere vrijdag, zoals ook vandaag, tot 10 uur. Met nu The Cure op Omroep Brabant.

0: Sizzle Sister, I Don't Feel Like Dancing. We gaan iemand bellen.
1: Het Kei Goeiemorgen Ontbijt Gourmet.
2: Kan iemand bij zijn?
0: Ja, er kan iemand bij zijn.
3: Kamer.
0: Dag Kamer, goedemorgen en kei goedemorgen, zeker voor jou. En ik zou zeggen, jawel, hou de 30ste vrij, want jij wil erbij zijn, hè, bij het ontbijtgroepbed.
3: Ja,
0: nou, jij bent erbij, samen met iemand anders, met z'n tweetjes mag jij je lekker bij ons aanschuiven. Dus zet hem in je agenda.
3: Dat zal ik zeker doen,
0: goed zo, fijne donderdag, hè. Dag Kamer.
3: Doei.
0: Dit is Brian Ferry.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
8: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs. SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
7: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
9: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Riekerschoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker. In Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar CNG Tegels en Sanitair in Bladel.
11: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
14: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voeten in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
13: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu een half miljoen euro per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
15: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
13: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim een half miljard euro. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de almaar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog, tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Teller Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel. We gaan eens kijken hoe het zich op de weg allemaal ontwikkelt. Want we hebben een erg drukke donderdagochtend. Wijnand Zwaan.
17: Ja, zo is het, John. De ochtendspits is druk verlopen. Het hoogtepunt hebben we inmiddels wel gehad. Dat betekent dat de dagelijkse files oplossen. Maar goed, sommige waren behoorlijk lang, dus het gaat niet overal van harte. Zoals op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar staat nog de file met de meeste vertraging. Een uur nu tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. 19 kilometer. Daar ging een ongeluk aan vooraf, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Elders op de A2 bij Den Bosch naar Utrecht. Tussen Vught en Waardenburg, daar nu ruim een half uur vertraging. Dan de A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. 3 kwartier extra reistijd in 16 kilometer file. Verder valt het erg tegen op de A50 Eindhoven richting Arnhem, want daar gebeurde een ongeluk tussen Os-Oost en Renkum. Nu zo'n 3 kwartier oponthoud. En de A58 van Tilburg naar Breda bij Tilburg-Reeshof. Nog zo'n 20 minuten vertraging na een ongeluk. De rijbaan is weer vrij. Nou, de overige files veroorzaken niet meer dan zo'n 10 minuten extra reistijd.
16: Oké, dankjewel Wijnand. Tot over een half uurtje dan weer.
17: Zeker, tot later.
16: Zo meteen in de Kei Goeiemorgen gaan we een slinger geven aan het rad. Dan mag je weer liedjes aanvragen. Denk er vast even over na, dan sta je zo meteen vooraan.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
18: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
19: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
20: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
19: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
21: Pech! Dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
22: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Toledo.
23: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
24: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
25: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. avnu.nl. Our drive, your wow.
24: Brabantdeur. Hörmann kwaliteit, persoonlijk advies en vakkundig geplaatst.
25: Televisies met beeld waar je stil van wordt. Bij Avenu.
26: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
27: Ontdek het enorme assortiment van Kop en Zwarenhuis.
1: Want alles voor je huis koop je bij Koppunt.
2: Meubels, complete slaapkamers, verlichting en woonaccessoires.
1: En het leuke is, Koppunt is er voor elk budget.
2: Koppunt biedt veel meer.
1: Kom langs in Volkel.
2: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
4: Goedemorgen, John van Groenhoven.

0: Mr. Rock'n'Roll, Amy McDonald. En ik kijk
1: goedemorgen.
0: Donderdag is het alweer. De temperatuur die wat lager is dan de afgelopen dagen. Gisteren was het nog dik boven de 20. Vandaag komen we op een graad of 14, 15 uit. Het gaat ook echt best wel wat regenen vandaag. Maar ook het zonnetje komt erbij. En dan ook de wind. Dus we hebben de full package.
2: Zeker weten, ja. En dat allemaal op de dag van de krantenbezorgers. Arme krantenbezorgers. De dag van de mobiliteit. En de dag van de dyslexie. Of zoals ze dat zelf zouden zeggen. De dag van de dyslexie.
0: Dyslexie, ja. Ja. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja. Je hebt er geen last van, hè?
2: Ik denk het niet.
0: Nee, ik denk het
2: nog niet.
0: Nee. Maar het is lastig.
2: Ik heb veel last. Maar...
0: Ja, mijn zoon heeft het. Die is, het is...
2: Hoe lastig is het?
0: Ik denk dat de mate waarin je het hebt, dat bepalend is. En ook maar hoe je ermee omgaat.
2: Oh ja, ja,
0: precies. En hoe anderen rekening mee houden. Dus je interpreteert soms de teksten gewoon anders. Oh,
2: en anders helpt iemand je toch even.
0: Ja, absoluut.
2: Helemaal goed.
0: Ja, en tegenwoordig is het allemaal filmpjes, joh. Dus,
2: ook nog, ja.
0: Nick, dus.
3: NASA wil met camera's uit Groningen nog onontdekt stuk van het heelal gaan ontdekken. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie heeft de Rijksuniversiteit Groningen en een onderzoeksinstituut een speciale ruimtetelescoop laten bouwen. Het is een soort reuzenverrekijker die diep in het heelal kan zien hoe sterrenstelsels ontstaan. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de docent van het WRD in Valkenswaard. Die werd ontslagen vanwege grensoverschrijdend contact met een minderjarige leerling, bevestigt het Openbaar Ministerie. School kreeg op de laatste dag voor de zomervakantie een melding. Daarna is besloten om de leraar per direct te ontslaan. De docent mag het onderzoek in vrijheid afwachten.
0: Oké, dankjewel.
1: Omroep Brabant.
2: Een kei. Goedemorgen.
0: Ja, we gaan een slinger geven aan de rat. Er komt een letter. Welke letter wordt het vandaag? Oeh, de O.
2: Wil jij weten wat de categorie is?
0: Ik vind het ook wel interessant om te weten. Maar met name de luisteraar.
2: Ja, dat denk ik ook. Het is iets dat je kan zien vanuit de auto. Dus als je aan het rijden bent onderweg. Met de O.
0: Ja, maar dan zit je niet met het rijden.
2: Ja.
0: Ja, dat. Dat
2: en
0: ook.
2: En een liedje erbij, hè?
0: Liedje erbij.
2: Ook belangrijk.
0: Liedje erbij. Iets wat je kan zien vanuit de auto. Met de letter O. Eens even zien wat er allemaal als er binnenkomt. Openbaar vervoer.
2: Heel goed, dat telt
0: Kas,
2: gewoon.
0: Dankjewel. Liedje erbij, even pakken. Ja hoor, Michael Bublé, it's a beautiful day. Nou, kom maar door met je appjes 06 573 282 03.

dankjewel. Dingen die je vanuit de auto kunt zien, leverde dit liedje op van Tavares. Heaven must be missing an angel. Zij zei een ooievaar, met de letter O, zeker. En die wordt vaker genoemd, de ooievaar. Dus even kijken, ja, er komt heel veel binnen. Ophaaldienst, ongelukken die je vanuit de auto kunt zien. Op een elektrische fiets kan je inderdaad zien, creatief gevonden. De Oostenrijkse bergen, Elsie zit daar, prachtig, ik ben jaloers. De ooievaars heb je het weer, de ooievaars. En onweersbui, kan je ook zien vanuit de auto. Zit je trouwens ook veilig, hè, in de auto, vanwege die kooi. Thea kwam daarmee en wilde dit liedje horen van de Dire Straits. Dit is Sultans of Swing.

0: De Dire Straits en Sultans of Swing te horen in de Kei. Goedemorgen. Het rad bepaalde dat. En Thea die stuurde een appje met onmisbare dingen met de letter O die je vanuit de auto kunt zien. Ik zie het nieuws aankomen. Niet vanuit de auto, maar hier vanuit de studio. We kijken naar Niek. Niek, waar ga je het over hebben?
1: Onder andere gaat het over een ongeluk waarbij een automobilist zwaar gewond is geraakt. Gebeurde in Odidiapil. En fans van een Duitse voetbalclub die moeten voortaan op hun stoel blijven zitten.
2: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op 150 euro shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
4: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Brabant gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Omroep Brabant in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
3: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
7: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
8: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
9: onlineveilingmeester.nl. Nu ook met een vestiging in Brabant.
0: De verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, wat een drukke ochtendspits hebben we gehad.
10: Ja, zeker. Dat zien we natuurlijk al vaker op een donderdag. Maar vanmorgen was die wel erg druk door de buien. En de spits houdt ook lang aan. Er gebeurde ook nogal wat ongelukken. Nou, die ongelukken zijn gelukkig bijna allemaal wel van de weg af. Maar de nasleep zien we soms nog wel. Zoals op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. 20 kilometer met daar een half uur vertraging. Nou goed, alle rijstroken zijn weer open. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Te rijden nog langzaam tussen Vught en Knoopendijl. 18 kilometer met een half uur oponthoud. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht, 16 kilometer. Vooral stilstaand verkeer met zo'n drie kwartier vertraging. Op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Knoopend Hooipolder en Gorkum. Een half uur oponthoud in 13 kilometer file. En verder haal ik er nog uit de A50. Os richting Arnhem tussen Ravenstein en Knoopend Valburg. 12 kilometer file. Dan ben je een half uur langer onderweg. Nou, de overige files lossen dus op en leveren gemiddeld niet meer dan 10 minuten extra reistijd.
0: Oké, dankjewel Wijnand.
10: Graag gedaan.
0: En succes als je nog in de file staat.
11: Omroep Brabant.
0: En vanochtend, de regen die trekt weg. Straks komt de zon er nog even bij. Lokaal is een bui mogelijk. Temperatuur zo'n 14, 15 graden. Vanavond opklaringen. Vannacht opnieuw buien en 9 graden. Morgen wordt een even wat echt mindere dag. Die start bewolkt, regenachtig. En een middag dan weer opklaringen. 2:50. Het nieuws, Niek de Vries.
1: Een automobilist is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Odidiapil. Hij verloor de controle over de auto en raakte daarna een boom naast de middenpil weg. De man is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Harila Vrijsis laat op het WK baanwielrennen in China het onderdeel de kilometertijdrit over. Hij kan daardoor de 4 wereldtitels die hij vorig jaar won niet prolongeren. Vrijsis kiest ervoor om alleen uit te komen op de Olympische onderdelen keirin, sprint en de teamsprint. Hierdoor krijgt hij ook een extra rustdag. Het WK begint volgende week woensdag. Veel mensen zijn vannacht in Madrid de straat op gegaan omdat Marie Carmen is overleden. Zij was het boegbeeld van de wooncrisis in Spanje. De 87-jarige vrouw werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze een flinke huurverhoging niet kon betalen. Daarmee werd zij de aanleiding van massale protesten.
12: Ja,
1: deze mensen zeggen Marie Carmen leeft en de strijd gaat door. Of alle stress een rol heeft gespeeld bij het overlijden van Marie Carmen, dat is nog niet bekend. Dan nog naar Duitsland, naar voetbalclub VfL Bochum. Fans van die club die mogen niet meer met z'n allen springen op de Oosttribune. Stadionbeheerder heeft een verbod opgelegd. Niet omdat de constructie van het stadion niet op orde is, maar omdat anders toeschouwers het vervelend kunnen vinden. Dan gaat het vooral om de trillingen, oftewel het trampoline-effect, zoals ze dan zeggen, wat dat springen kan veroorzaken in het stadion. Wat mag dan nog wel? Nou, de fans mogen nog wel juichen om een doelpunt te vieren. Maar het verbod om voortdurend te springen, dat gaat dus wel meteen in. Komende zondag is het al niet meer toegestaan daar in het stadion.
11: Nee, dat zal lukken, ja. Ja, maar sorry, als je het vervelend als je het vervelend vindt dat er gesprongen wordt in een voetbalstadion, dan moet je lekker in de kroeg gaan kijken. Ja, dan moet je lekker thuis op de bank.
0: Wie kan daar nou last van hebben? Ja. Ja, wie, moet je voorstellen, er is dus iemand geweest en die zegt...
11: Ja,
0: die heeft... Nou, ik vind het gewoon niet prettig als ik hier zit. En,
1: het,
0: ik, voel,
1: en ik heb het gevoel alsof ik toch op een trampoline sta.
0: Ik vind het al wel eng, maar je moet er vanuit gaan. Nou, die constructie...
1: Hebben ze dus onderzocht ook. Van nou is die constructie gewoon prima, maar dat stadion kan die trillingen dus aan. Maar ja, ze leggen dus toch een verbod op, omdat voor andere toeschouwers het vervelend kan zijn als er iedere keer wordt gesprongen.
11: Zij spelen in de Duitse keukenkampioendivisie, de tweede league.
0: Ja.
11: Staan er helemaal niet zo goed voor. Valt weinig te springen ook. Dus, dus
0: als die 16 man blijven zitten, is het ook goed.
11: Ja, er gebeurt niks.
0: Nee. Wat een probleem. Hier heb je zwaar vuurwerk, daar gaat het om springen.
11: Ja. Nou.

0: Boston. 11 minuten over 9:30. Je luistert naar Kei Goeiemorgen op Omroep Brabant. Ja, vanavond... Dan is het spannend voor veel mensen, want er zijn uitreikingen van het televisiergala. En Frank van Leeuwen uit Budelschoot, die is genomineerd. Hij is net klaar met het presenteren van Goedemorgen Nederland op WNL. En nu al bij ons aan de lijn. En dat is top, want dan kunnen we even checken hoe zenuwachtig hij is voor het gala. Hij is genomineerd in de categorie talent. Jij hoort hem al lachen. Frank, kei goeiemorgen.
1: Ja, kei goeiemorgen. Ja. Dat doen we dan ook met een zachte G, toch? Of niet?
0: Ja, zachte G. Hij zegt gewoon, het is kei goeiemorgen. Ja, zeker. Ja, jij komt uit Budelschoot. Dus nee, je kunt gewoon met een zachte G. Dat is helemaal geen probleem.
1: Dat is wel zo lekker.
0: Dat is lekker, hè? Ja, ja. Hoe ben jij vanochtend opgestaan?
1: Het is een soort mix van wel iets van spanning, toch ook wel. Maar ik moet zeggen dat de zin in vanavond, die overheerst echt ontzettend. Ja. Ik heb er echt helemaal... Ja, ik vind het gewoon een ontzettend leuk uitje. Ik mag mijn ouders meenemen, mijn broer, mijn zus meenemen, mijn beste vriendin. Dus we gaan er een soort familieuitje van maken. Dus ja. Ik moet toegeven dat eigenlijk de voorpret in dat het een leuk avondje uit gaat worden met z'n allen, die overheerst op dit moment.
0: Ik zie het al voor me dat je thuis komt en je ouders zegt, ik heb iets leuks voor jullie. We hebben een leuk uitje en we gaan naar televisie. En by the way, ik ben ook genomineerd.
1: Nou, ik zal jou zeggen, ik wist nog eerst niet of er genoeg tickets zou zijn, hoe dat allemaal werkt, weet ik veel. Dus ik wist eerst niet of ze mee konden. En toen zei ik, nou, ik heb tickets voor jullie. Was op een woensdagavond, vorige week. En de donderdag daarna stonden ze al, kreeg ik al foto's dat ze allemaal pakken stonden te passen, jurken stonden te passen. Dus papa en man, die konden hun enthousiasme tactieken niet onderdrukken, denk ik.
2: Hé, maar Frank, ja. wat een verschrikkelijk jaar om genomineerd te zijn als talent.
1: Is het zo?
2: Bram Krikke, daarna Alferink.
1: Ja. Waar moet je beginnen, eigenlijk? Hè?
2: Ik vind jou ook goed, hè? Begrijp me niet verkeerd.
0: Nee, maar toch, ik denk toch, Frank, als je de afgelopen jaren kijkt naar dan de uitslag, het is toch altijd een soort van, ja, wat in de sterren staat, dat komt je uiteindelijk komt op je pad. En volgens mij, want Bram Krikke, je hebt het zelf in onze talkshow vrijdag ook al gezegd, dat hij veel volgers heeft, maar dat zegt niet altijd alles.
1: Nee, ja, dat is misschien ook zo. En ja, ik bedenk me ook maar de hele tijd van, het zijn gewoon online natuurlijk wel kanonnen, die twee. Dus ik voel me ook een beetje een soort van, ik kom ook nog even kijken. Hallo, zo zwaaiend, weet je wel. Maar nee, ja, ik weet het niet. Ik vind dat heel moeilijk in te schatten of dat ook letterlijk te vertalen is naar hoe mensen stemmen. En ik heb ook zoiets, we zien het wel. Ik vond deze top 3, dat klinkt ook een beetje pathetisch of zo, maar dit was wel een beetje dat ik denk, dit vind ik het leukste ervan, dat we met de hele bubs die kant op mogen. En ja, natuurlijk geweldig als het lukt vanavond, maar het voelt al als hartstikke mooi deze nominatie.
0: Zeker, Mark en ik, wij zijn niet genomineerd, dus wij kunnen niet staan in het lijstje.
2: We hebben ook geen talent, dat is niet mee.
1: Een regio-categorie zou helemaal niet gek zijn eigenlijk.
0: Dat vind ik ook. Dat is zeker het geval.
1: Ik kan de NPO wel gebruiken.
0: Nou, absoluut. Nou, ik zou zeggen, doe het vanavond in je speech.
1: Ja, ik zat wel. Ik had het toevallig net, want ik had net Tina Nijkamp en Albert Verlinde in de uitzending. En die zeiden van, ik ga je ook nog, wie ga je dan bedanken? Toen zei ik, nou, misschien moeten we toch wel juist Brabant, stel dat het zou lukken. Ja. Dan is het eigenlijk wel zo, Brabant heeft zich verenigd. Tegen het grote boze Hilversum. Dat moet het worden, denk ik.
0: Ja, nou, jij zegt het vanuit het grote boze Hilversum.
1: Ja.
2: Daar staat het in je speech, want je moet je speech van tevoren inleveren. Ja. Want daar werkt zo bij tv, spontaniteit, gaan we door de wc spoelen.
1: Ja. Ja, je moet hem inleveren en dan krijg je hem nog eens terug. Van, nou, het is aan de lange kant bijvoorbeeld, of dat soort dingen. Ik kan niet goed van een blaadje lezen, dus dat heb ik al meteen gezegd. Ik heb ook niet een soort uitgebreid tekstverslag. Ik heb gewoon zo een soort opsommingslijstje van de collega's, de familie, de mensen die gestemd hebben, bla bla bla. Dat heb ik doorgestuurd. Dus die kun je schakelen als ze in de zaal zijn. Want volgens mij doen ze het daarvoor, dat de regie mensen in beeld moet kunnen brengen.
0: Ah, oké. Okay. Ja, jij zit in de televisiewereld. Jij weet hoe het werkt allemaal. Hey, ja. Kunnen we nog stemmen überhaupt?
1: Nee, niet meer op deze categorieën. Dus je kunt vanavond, je krijgt dan altijd sms ring 1 en zo. Dat is alleen voor de ring zelf. Ja? Maar al dit is allemaal al beklonken. Dus ergens bij een wijze notaris ligt de winnaar al, geloof ik. Dus ik kan er ook helaas niks meer aan doen.
0: Nee.
1: Hey, maar vind ik stiekem ook wel lekker, want ik was die campagne, die was ik op nu ook wel klaar mee.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Als je het over de ring hebt van de programma's, wie denk jij dat van de 3 programma's gaat winnen? Wordt het Bondgenoten? Wordt het Kassa? Of wordt het Woestegrond?
1: Ja, ik denk dus toch Kassa in dit geval. Omdat ik je weet hoe, ook van de afgelopen jaren, als er eenmaal een soort kijkersgroep achter één programma gaat staan, dan kan het ook een soort proteststemachtig iets worden.
0: Ja.
1: Dat hebben zij natuurlijk nu wel. Ze worden wegbezuinigd. Nou ja, misschien kan dat nu nog wel gekeerd worden. Dus ik denk dat die proteststem wel eens doorslaggevend kan zijn. Ik zou zelf Woestergrond wel mooi vinden. Ik vind een serie uit de regio in het oosten van het land die gewoon de pannen van het dak scoort bij de publieke omroep. Dat vind ik heel mooi.
0: Ja.
1: Dus dat zou ik het mooiste vinden. Maar ik denk dat het kassa wordt.
0: Oké, nou, we gaan het vanavond allemaal zien. En heel belangrijk natuurlijk voor jou in jouw categorie talent. Ik wens je heel veel sterkte, maar ook heel veel plezier vanavond, Frank.
1: En Thomas van Groningen dan bij presentator, hè?
0: Dat zou zeker. Daar hebben we een Brabants feestje.
1: Ja. Lijkt mij een goed idee.
0: Nou, lijkt me allemaal mooi. Dus ik zou zeggen, zet het...
2: Je hebt al wel genoeg gewonnen ook, hoor.
0: Nou, nee.
2: Dan moet ik zeggen, Thomas is een vriend van mij, dus ik zit hem een beetje te jellen.
0: Frank, heel leuk dat je even in de uitzending wil komen. Ga je voorbereiden op een mooie avond. En we gaan vanavond kijken.
1: Thanks voor jullie belletje.
0: Dankjewel.
1: Oké, hoi hoi.
0: Hoi. Frank van Leeuwen, hij is genomineerd in de categorie talent. Vanavond televisiegala, we gaan het zien op de NPO. Dit is Joan Jett en de Blackhearts. I love rock and roll.

0: Nummer 2.
1: Wordt doorbroken.
2: Dat denk ik ook.
1: Ja, jij zegt al de hele week 1, maar ik denk dat je nu 2 gaat zeggen.
2: Nu 2?
1: Ja, ik ook. Ja,
2: ik vind de hitjes toch het lekkerste, merk ik.
1: Dat merk ik ook. Ja.
3: Het waren allebei hitjes.
1: Zeker. Ja,
2: nee, ja, dat is waar.
1: Ja. Ja. Zo meteen, Brabants Bond. Zeker. Ik heb Bond 50. De laatste dag voor Fleetwood Mac. Morgen horen we de 4
3: welke het allerbeste is.
1: Oké. Okay,

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
5: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten. Van Albert
12: Heijn. Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
13: Voordeeluitjes.nl. Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze? En de mooiste merken. En uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs. Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobold. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
17: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim 1,5 miljard euro. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer. Zon en buien. Het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. En het is nog volgens mij Wijnand, denk ik. Maar Wijnand, Het is zo druk volgens mij op de weg.
18: Ja, zeker. Het was een erg drukke ochtendspits. En vandaar dat we nu nog niet van de files af zijn. Maar we gaan wel snel de goede kant op, hoor. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat nog een van de langste files tussen Rosmalen en Waardenburg. Daar ben je zo'n 20 minuten langer onderweg. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Ook 20 minuten vertraging tussen Breda en de Moordijkbrug. Een kwartier oponthoud op de A16 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. Van Eindhoven naar Os op de A50 tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Een kwartier vertraging. Op de A58 Breda richting Tilburg. Daar rijdt het langzaam tussen Ulvenhout en Tilburg Reeshof met 10 tot 15 minuten vertraging. En bij knooppunt Hooipolder loopt het vast in beide richtingen op de A59. Zowel vanuit Den Bosch als vanuit Zonzeel. En het oponthoud is 10 minuten.
14: Nou, ik denk dat je zometeen nog wel een keer terug hoort. Zou het niet?
18: Ja, dat denk ik wel.
14: Okay. Nou, dagje. Bijna dag. Hoor. Tot zo. Hoi. Hoi.
3: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
19: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad. Partner voor talent.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
4: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
21: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches sounding looking like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With
21: OG's. Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
25: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
26: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
27: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
28: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt. Dit is Omroep Brabant. Met nu
29: Brabants Bond.

0: raak, maar ook smaak. En Joris Squeeze Me, en daarvoor Jump. Een vreugdesprongetje omdat Brabants Bond weer is begonnen. Dat mag ik hopen dan. En dat je er weer bent.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Met Bermel op Omroep Brabant.
0: Opvallend berichtje vandaag. Defensie wil TikTok gaan gebruiken om jongeren beter te informeren en ook om nieuwe militairen te werven. En best opvallend is dat, want TikTok is juist door diezelfde overheid op sommige plekken verboden vanwege zorgen over het Chinese platform. Maar ondertussen leven er onder jongeren op TikTok allerlei verhalen. Zo denken ze dat ze meteen naar de Oekraïne worden gestuurd als ze in dienst gaan. En dat ze meteen neer worden geschoten. Dat is een beetje gek. Maar toch, Defensie gaat nu toch strijden. En begint een offensief op TikTok.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Bermel.
2: Dit is Brabant.

Ach ja, als ik deze hoor op de radio, hè, ja, nu draai ik hem dan zelf. Maar als ik hem hoor op de radio, gaan meteen mijn raampjes van de auto open. Ook al is het nog zo koud, maakt me niet uit. Raampjes gaan open, elleboog gaat eruit en ik zet mijn zonnebril op. Iedereen denkt dat ik helemaal mijn sjogge ben, maakt niet uit. Het is zo'n lekker liedje, ik zet hem hard. Dus het komt tot ordinair over. Maar het is prachtig, zo'n plaat, om die te mogen bluizen in je auto. Alsof je aan het cruisen bent. Alsof je misschien wel even in Californië bent. Of dat je eigenlijk dus in L.A. bent, hè. En dat je dat hotel ziet, dat je die rij palmbomen ziet, dat je daar tussendoor rijdt en dat je dan ineens zo'n liedje hoort. Je waant jezelf echt in prachtige orde.

0: Het gaat een beetje te ver om te zeggen dat je misschien wel verslaafd zou kunnen zijn aan Omroep Brabant. Dat is niet het juiste woord. Ook niet obsessievelijk bedoeld. Maar dat je wel houdt van Omroep Brabant, dat vinden we wel fijn. En ik zeg eerlijk dat we proberen je toch aan de radio of tv te houden. Daar doen we toch wel ernstig ons best voor. Maar ja, om je nou dan meteen verslaafd te doen laten raken, dat gaat wel heel ver. Alhoewel, er zijn mensen die zijn verslaafd aan Nick. Heb ik wel laten vertellen. Ja, die horen jou graag praten over het nieuws. Vinden jou leuk, vinden jou een heel aantrekkelijke man. En vinden jou een aanwinst in mijn programma. En dat zegt ook wat over mij, Nick. Dus doe er je voordeel mee. Met al deze complimenten die ik krijg te horen, het zijn voornamelijk vrouwen. En ik probeer dan nog te zeggen van, ik ben het toch ook? En dan, ja, maar Nick is wel heel leuk. Dus,
1: Ja, genoeg nu.
0: Ja, dat vind ik, nou, dat vind ik dan ook. Maar goed, ik zeg het maar, want dan ben ik het ook kwijt. Het frustreert me enorm dat ik denk van, ik sta het er ook. En ben ik dan, is het dan omdat ik kaal ben? Nee, het is niet, maar Nick is gewoon leuk. Ziet altijd leuk uit, vlotte jongen. Ben ik dan niet vlot? Nee, maar zo gaat het dan. Nou, einde verjaardagsfeestje. Dan ben ik weg. Nick, wat zit er het nieuws?
1: Ja, dat Defensie zwijgt over drones die boven de Brabantse vliegbasis zijn gezien. En de politie is in de omgeving van München nog steeds op zoek naar een exotisch dier.
0: Oh ja, je leest ook lekker, dat zei ook naar iemand.
2: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
3: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Bekijk en voel het verschil in onze showroom in Eindhoven. Brabantdeur.nl.
4: Omroep Brabant.
0: Ik moet eerst van die auto Bernard. Ja, er is een ander orkest in starten. Hopsakee.
5: Ja, zeker.
0: Je krijgt het juiste orkest.
5: Ja, precies. Heel belangrijk. Blijven, want er staan al files. Maar die zijn wel aan het oplossen, gelukkig. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar rijden het nog langzaam tussen Rosmalen en Waardenburg. De vertraging is daar 10 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Nog een kwartier oponthoud tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. Op de A27 van Breda naar Gorkum. Langzaam rijden tussen Hank en de brug bij Gorkum. Met daar 10 minuten oponthoud. De A50 Arnhem-Os ook nog 10 minuten oponthoud bij Ravenstein. En reken op 5 tot 10 minuten vertraging op de A59 richting Den Bosch. Daar rijdt het langzaam tussen Maden en knooppunt Hooipolder.
0: Oké, dankjewel Wijn. Ik ben blij dat jij betrouwbaar bent. Want,
5: ja, dankjewel.
0: Ja, we zijn zelf niet zo heel betrouwbaar. Kijk naar het weerbericht wat we hebben staan op onze site. Zal ik het even voorlezen? Vanmiddag is het aanvankelijk vrij zonnig. Temperatuur loopt flink op tot 21 tot 24 graden. Nou, volgens mij is dat niet het geval. Dus ik kijk even naar een andere collega die dan ook het weer geeft. En wat zegt die dan op dit moment? Die zegt dat het maar een graad of 19 wordt zo'n beetje. En dat het toch wel, ja, zonder is, maar dat gaat een beetje heen en weer. Een wolkje, druppeltje en wat regen. Maar het wordt toch dan misschien een graad of 19. Maar het is nu op dit moment 13 graden. Nou, dan ben je op de hoogte en het is redelijk betrouwbaar. Het nieuws wordt dus gebracht door Nick de Vries.
1: Defensie wil niet meer informatie vrijgeven over de mysterieuze drones die onder meer boven de vliegbasis Geelse Rijen en Volkel zijn gezien. Het ministerie vreest dat mogelijke tegenstanders met die informatie kunnen ontdekken waar zwakke plekken zitten in de beveiliging van militaire locaties en het Nederlandse luchtruim. Dat blijkt uit de antwoorden op een wet open overheidsverzoek van RTL Nieuws. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de docent van het Weren Die in Valkenswaard. Die werd ontslagen vanwege grensoverschrijdend contact met een minderjarige leerling. Dat bevestigde het Openbaar Ministerie. De school kreeg op de laatste dag voor de zomervakantie een melding. Daarna is besloten om de leraar per direct te ontslaan. De docent mag het onderzoek in vrijheid afwachten. Het aantal wilde dieren is volgens het Wereld Natuurfonds sinds 1970 gemiddeld bijna met 3/4 afgenomen. Zo gaat het niet goed met haaien en roggen. Maar bij andere dieren zorgt natuurbescherming voor goed nieuws, zegt het Wereld Natuurfonds.
6: Bijvoorbeeld de tijger. Die ging van ongeveer 3200 wilde dieren in 2010 naar ongeveer 57. 500 nu. En in ons eigen land de otter. heeft onder andere door betere waterkwaliteit zijn comeback gemaakt. Dus wat we zien is dat die achteruitgang ook echt omkeerbaar is.
1: Otters waren in ons land eind jaren 80 zelfs helemaal uitgestorven. De politie is in de omgeving van de Duitse stad München met een grote zoekactie bezig nadat een jager in de buurt van het vliegveld mogelijk een puma heeft zien rondlopen. De jager zou hem hebben gezien met een nachtkijker. En beelden daarvan werden daarna geanalyseerd door een expert. En toen die zei dat het inderdaad om een puma zou kunnen gaan, kwam de politie dus in actie. Met patrouillewagens, drones en helikopters wordt gezocht naar dat dier. Tot nu toe hebben ze nog niks gevonden. Inwoners worden opgeroepen om voorzichtig te zijn. Het is in ieder geval ook niet duidelijk waar die puma vandaan zou kunnen komen. Want ja, die leven daar natuurlijk helemaal niet. 3 jaar geleden werden ze in Duitsland trouwens in de ban van een leeuw. Die zou toen gezien zijn in de omgeving van Berlijn. Maar dat bleek later om een wild zwijn te gaan. Ja, dat is toch al een verschil.
0: Wat dan? Ja, dit zou misschien ook gewoon een hele dikke kater kunnen zijn. Die, die gewoon toevallig net te groot is uitgevallen. Dat iemand
1: bijvoorbeeld. Of zo'n serval of zo.
0: Ja, precies. Weet je, die is dan zwart. En denk,
1: ik snap wel dat ze geen risico's nemen, maar ja, goed.
0: Een beetje een wazig beeld van die blokjes gemaakt met de iPhone. Zo'n fotootje krijg je van die blokjes als je dichtbij inzoomt. Ja. Even over dat leger van ons. Hè. Maar ik heb toch begrepen dat we er slechter aan toe zijn in verhouding dan het leger dat we hadden voor 1940. Dus ja, of we nou wel of geen verhaal te vertellen hebben over de zwakke plekken. We zijn één groot zwakke vlek in Europa.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Militair gezien,
1: ja, ik heb het niet gelezen. Ik heb er ook geen verstand van. Maar,
0: maar dat, ja, goed. Ja, dus,
1: daarom investeren we ook, hè?
0: Ja, die Russen kunnen overal binnenvallen. Al onze vliegvelden staan gewoon op Google Earth. Dus geen enkel probleem. Nou, Nick, dankjewel. Tot zo weer.
1: Yes.
0: En zorg ervoor dat je er wat slordiger uitziet. Dat je wat anders klinkt. En dat je er vervelend uitziet. Zo jaloers.

0: Jullie weten inmiddels dat ik aan kickboksen doe en Krav Maga en zo, dat soort dingen allemaal. En we hebben ook bokszaktraining. Ja, bokszak. Dat wil niet zeggen dat je op een zak gaat trainen, maar op een bokszak. En dan is het fijn als je daar ook wat opzwepende muziek bij hoort. En ik moet zeggen dat als ik dan dit hoor, Jugel, zo heet hij, dat ik dan toch de neiging krijg om ergens even een jab op te geven. Even een flinke vuistslag op te geven. Of een flinke trap te geven. Gek is dat, hè, hoe dat werkt. Dat is dus muziek. En dat werkt in mijn hoofd zo. Ik schrik er gewoon zelf van. Denken jullie dat ik een therapie moet of zo?
1: Het koffertje van Mol.
0: Jammer dat Hans... Hans is bijna afgehaakt. Hans zegt meteen wat een verschrikkelijke plaats, zeg. Maar Hans, dat is nou zo leuk, Hans. Dat wij voor iedereen er zijn. Dus Hans, haal je schouders op en denk van, wat zou het volgende liedje zijn? Nou, dat is een leuke. Die komt van Supertramp. Heet Breakfast in America. Is geschreven door Roger Hudson toen hij een jaar of 17 was. En hij zat daar in Engeland. En hij wilde graag beroemd worden. Want de Beatles zaten ook in Amerika. Die traden daar op. En toen dacht hij, godverdorie zeg, als ik daar nou ook eens zou kunnen zijn. Dan heb ik dus Breakfast in America. En zo ontstond dat liedje Breakfast in America. Maar hij was ook afhankelijk van Rick Davies. Maar je weet hoe dat werkt. Een band met twee kapiteins op het schip, dat gaat fout. Rick Davies vond het helemaal niks. Vond de tekst suf, vond het liedje suf. Uiteindelijk is het toch op plaat gezet. En we weten wat er later is gebeurd.

0: Ik vind het zo'n fijn liedje. Het is eigenlijk te kort. Het liedje is maar 2 minuten en 37 seconden. Maar ja, je adem inhouden, 2 minuten en 37 seconden, dat is toch net te lang. Dus dan besef je.
1: Hey,
0: dus dat,
1: ik ben Corrie Konings. Ja, en? Hey, wanneer komt nou eens mijn liedje?
0: Nou, ja, ik vind het wat opdringerig, Corrie, als je het niet erg vindt. En misschien kun je ook wat positief zeggen, iets leuks over mij zeggen dan. Daar ben ik altijd wel blij mee.
1: Hallo allemaal, ja, ik ben Corrie Konings. Ja. En ik krijg een heel apart gevoel van binnen wanneer ik luister naar Hubert Mol.
0: Kijk.
1: En Brabants Bond.
0: Ja, kijk. En daar gaan we zaken doen op die manier.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
10: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
11: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
10: Doe aan kwaliteit die jarenlang meegaat? Plan je adviesgesprek op brabantdeur.nl.
11: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
12: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie die wordt geleid door Saoedi-Arabië heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyadh opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kost het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias, en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Hartelijk dank.
8: Wijnand, goedemorgen. Is het nog steeds druk dan?
15: Goedemorgen, Hubert. Nou, het gaat nu wel echt snel de goede kant op, hoor. Dus eigenlijk valt het allemaal wel mee nu. De A2 Den Bosch-Utrecht, daar rijdt het nog wel even langzaam tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. Daar ben je zo'n 10 minuten langer onderweg. En op de A50 zien we iets vergelijkbaars. Van Arnhem naar Oss, daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En het oponthoud is 5 tot 10 minuten.
8: Dat was hem.
15: Dat is hem al.
8: Oké, dankjewel. Dag, Wijnand.
15: Tot dan.
8: Houd in de gaten. Hoi. Even nog een heel klein dingetje wat ik met jullie toch wil delen. Ik was 27 september jarig. Maar ik voel me nog steeds jarig. En er komen nog steeds kaarten binnen. En deze is dan weer van Ans. Proficiat met je verjaardag. Van Ans en Jerry de Kat. Dat vind ik zo leuk. Hè? Weet je wat ik het allerleukst vind? Hè? Je mag me de hele dag kaarten sturen. Je mag kaarten sturen om van alles. Niet zo leuk als een kaartje. En het is ook leuk als je reageert via de app van Omroep Brabant natuurlijk. Hè? Dat is hartstikke leuk. 06573-28203. Ik heb je zo meteen ook nodig voor de ultieme Bonte 50. Maar als je gewoon iets wil doen, iets wil vertellen, zomaar, dan is een kaartje ontzettend leuk. En alle kaarten krijgen allemaal een mooi plekje hier op ons prikbord, dat je dat weet. En dan kan iedereen zien dat jij een kaartje hebt gestuurd.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
17: Bezoek een Alzheimer Café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
18: Geen verzekeringsgedoe.
19: Ik ook niet.
18: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
20: We kunnen door.
18: Direct door. Allianz Direct.
21: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
22: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
23: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
24: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-op fauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
25: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer. Binnen en buiten. avnu.nl. Our drive, your wow.
26: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
25: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier bij Avenu.
27: Dit is Omroep Brabant. Met nu
28: Brabants Bond, Hubert Mol.

0: Dat is het, hè. Even je schouders eronder en het komt goed.
1: Bermond, Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: Het maakt de feiten niet uit wat je doet. Soms is het goed om je schouders eronder te zetten. En of het nou iets heel kleins is, of het nou iets is thuis, of het nou iets is dat je op je werk toch een keer moet aankaarten. Je moet dat gewoon doen, want anders blijft het sukkelen, blijft het broeien, dan gaat het sidderen en dan barst het en dan gaat het fout. En dat is niet goed, hè? Want het is belangrijk dat je gewoon een beetje geniet van datgene wat je hebt. En het kan niet altijd genieten zijn, dat zeg ik makkelijk gezegd daar gedaan. Maar je moet er wel naar streven, hè? Dingen doen. Zo op een dag dat je denkt van oké, ik heb nu eens gedaan, vind ik heel vervelend. Dan komt er wel uit. En dat is ook weer wat anders. Nou, dat is bijvoorbeeld Brabants Bond luisteren.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Yeah! Dit is Brabants Bond.
2: Met Hubert Mol.
0: En zometeen wil ik je weer graag misbruiken om te stemmen voor de ultieme Bonte 50. Twee liedjes van Fleetwood Mac. Het is de laatste stemronde voor deze week. Kom er zo meteen op terug naar deze van Waylon.

0: Het is altijd leuk en fijn, dat vind ik dan zelf, als het een beetje rauw klinkt. Als het een beetje stoer is, als het een beetje ballen heeft. En de twee liedjes in de Ultieme Bonte 50 voor vandaag, nou, die hebben ballen.
1: De Ultieme Bonte 50.

0: 2. Ultieme Bonte 50.
1: Allerliefste. Ik probeer me je dan toch maar een klein beetje te paaien. Allerliefste BB'er. Brabant Bontig. Brabant Bonstig. Welke van deze twee is het nou vandaag voor je? Is dat de eerste of is dat de tweede? Welke heeft je voorkeur? Welke is mooi? Welke is aardig? Welke is geweldig? Welke springt er meteen uit? Is dat Rhiannon of is dat Little Lies?

Oh ja, 06-573-28203. 06-573-28203. Niet te snel. Heb je het kunnen meeschrijven? Heel goed, dan hoor ik je zo meteen.

0: dat je nerveus zou worden. Turn the lights off. Sta je in het donker. Je weet niet wat er in het donker allemaal gebeurt. Kijk wel uit. Nee, joh. Nee. Geen denken aan. Alles in de verlichting. Dat je weet wat er staat te gebeuren. Dat je het ziet ook gewoon. Hè. Dat je dat kunt anticiperen. Maar niet gewoon in het donker allemaal. Niks. Dat is geen. Turn the lights off van Just Stay, Jack Style en John. Is dat onze John? Nee, toch? Nou, dat weet ik niet.
1: Nee, dat lijkt me niet.
0: Nou ja, die zit ook in die muziekbusiness.
2: Ja, dat
0: in de
2: zeker.
0: Disco. Is ook flexibel manneke. Ja. Loopt allemaal rond te dansen hier. Wat zit er in het nieuws zometeen?
2: Dat er tientallen automobilisten in de fout zijn gegaan gisteren op de A58 bij Oorschot. En een Hongaarse freediver heeft een bijzondere prestatie geleverd.
0: Freediver?
2: Freediver.
0: Oh, dacht wel. Goed.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
4: Voordeelhuisjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
4: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Van gevel tot schutting, jouw verfklus, onze zaak.
8: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
0: Nou zie ik dat ik een minuutje eerder ben. Wacht even. Ja, ik weet het dus niet, hè.
10: Wijnand. Is er iemand? Is er iemand bij de ANWB? Hallo? Godverdikke, kom even naar boven weer. Ja,
0: er is helemaal niemand bij de ANWB. Dus dan moet het even kijken of ik het zelf kan doen. A2 Den Bosch richting Utrecht zie ik op de radar. Tussen Empel en Zaltbommel toch nog 5 kilometer zo'n beetje.
11: Omroep Brabant.
0: Ja. Kun je even de deur dicht doen, trouwens, Nick? Want anders komt die galm weer van de ANWB binnen. Zo vervelend allemaal. Het weer voor vandaag, nou, het is een beetje minder dan gisteren. Het gaat echt nu herfst worden. 14 graden vandaag, een beetje zon, een beetje wolkjes. En zoals het er nu uitziet, is het wel en toch blijvend droog. Maar je weet het niet. Tijd voor nieuws, Nick de Vries.
2: 29 automobilisten zijn gisteren op de bon geslingerd omdat ze de nasleep hebben gefilmd van een ongeluk op de A58 bij Oorschot. Terwijl hulpverleners druk bezig waren met 2 slachtoffers, ontstond er een flinke file. Volgens de politie bleek het voor sommige bestuurders heel moeilijk om tijdens het rijden van de telefoon af te blijven. Bewoners van nieuwbouwwoningen aan de Pastelblauw in Rosmalen zijn boos en ook bang. Gisteren brak er bij 2 huizen brand uit in de zonnepanelen op het dak. Half juni gebeurde dat ook al. Je hoort een bewoner.
12: Deze hele rij die verder ook nog hebben inpandige zonnepanelen. En we maken ons nu wel zorgen nu het de tweede keer is dat dit is voorgekomen. We proberen contact te krijgen met de aannemer. En daarna hoop ik ze zo snel mogelijk van het dak af te hebben.
2: Bewoners van de 2 woningen waar gisteren brand woedde kunnen voorlopig niet terug naar hun huis. NASA wil met camera's uit Groningen een nog onontdekt stuk van het heelal gaan ontdekken. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie heeft de Rijksuniversiteit Groningen en een onderzoeksinstituut een speciale ruimtetelescoop laten bouwen. Het is een soort reuze verrekijker die diep in het heelal kan zien hoe sterrenstelsels ontstaan.
13: We weten dat er heel veel andere planeten zijn, ook dat die atmosferen hebben. Maar hoe worden die planeten geboren? En dat mysterie van de geboorte van nieuwe planeten is een puzzelstukje wat ontbreekt. En met deze gevoeligheid en deze technologie verwacht ik dat er ook onverwachte ontdekkingen naar voren komen.
2: De Groningse onderzoekers zeggen de RTV Noord dat ze met de telescopen ook terug kunnen kijken in de tijd en miljoenen sterrenstelsels in kaart willen gaan brengen. Knappe prestatie leverde de Hongaarse freediver Sofia Torocsik. Ze dook naar een diepte van 108 meter en dat is een nieuw wereldrecord. Ze ging langs een lijn naar beneden en trok zich daarna weer naar boven. En ze moest ook minutenlang haar adem inhouden. Dus toen ze weer boven kwam, was het eerste wat ze moest doen, ademen.
14: Breathe, breathe, breathe, breathe.
1: The world record
2: Nightcar. Ja, dus ze moest eerst even flink ademen. Daarna kreeg ze te horen dat ze het wereldrecord had gehaald. Ja, en toen kon ze dus ook weer juichen.
0: Jee, 108 meter. Hoe lang, ja, het is echt bizar. Hoe lang je moet je dan je adem inhouden, weet je dat?
2: Nee, geen flauw idee. Maar
0: proberen.
2: Ik heel lang.
0: Is het leuk als proberen gewoon? Dat je telt?
2: Nee hoor, ik ga dat absoluut niet
0: en
2: proberen.
0: En dat je, ga jij stappen zetten?
2: Ja.
0: 108 meter. En ik hou dan net zo lang mijn adem in tot je bij die 108 meter bent gelopen.
2: Ik denk dat zwemmend of duikend 108 meter naar beneden, dat dat ook nog langer duurt dan als ik hier gewoon een paar stappen zet, denk je niet? Ja.
0: Ik denk dat ik ook niet.
2: En dan moet je dus ook weer naar boven.
0: Ja, en dat is volgens mij hartstikke gevaarlijk als je zo diep zit.
2: Ja, dat lijkt mij ook. Daarom is het ook een record. Dat heeft nog nooit iemand gepresteerd.
0: Nee.
2: Als je de beelden ziet, het ziet er ook, het is echt wel indrukwekkend. Meer dan 100 meter diep.
0: Nou, meer dan indrukwekkend. Het is ook een beetje gek. Toch? Als je dat doet. Want je weet niet of je er heel uit uitkomt.
2: Nee, maar ja, dat is haar sport of haar kunde. Ja.
0: Oké, klopt het.
2: Ik zoek de risico's liever ook niet op, wat dat betreft.
0: Nee, precies. Ja. En toch even straks onze adem inhouden. Want wie wordt het voor de ultieme botte 50? Nee, die niet. Maar welke kan het dan voor jou zijn? Is dat een liedje Rhiannon? Of is dat The Little Lies? Dat wil ik zo meteen van je weten. Na Jamelia en The Golden Earring.

0: Golden Earring aan de Twilight Zone had ik eigenlijk niet hoeven te zeggen, maar ik ben het er toch. En het is een leuk liedje. En als ik het er toch ben, kan ik het meteen even doorgeven.
1: De ultieme bonte 50. Oh
0: ja. En welke heeft jouw voorkeur vandaag? Deze?
1: Rihanna. Nummer 1.

0: Nummer 2. Bonte 50.
1: Dus de tweede Little Lies. En de eerste is dan Rhiannon. En de tweede dan Little Lies. Nou, oké, dat zijn ze. 06-573-28203. Ik wil niet vervelend zijn. Ik wil ook niet lastig zijn. Maar het is echt wel de laatste kans. Dus het moet wel nu. Als je jezelf wilt laten horen. En als je een stem wilt uitbrengen. Nou, het is geen stemmingmakerij. Maar het is nu of niet meer. 06-573-28203.
2: Omroep Brabant presenteert...
0: een nieuwe plaat die je moet horen.
2: En dit
0: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
1: Tot en met morgen vroeg. Snakeskin Boots. Miranda Lambert. En Ella Langley. Ik ga er even tussenuit. Laat even de vrouwen met z'n tweeën. Is maar beter ook.

0: Het is een beetje, ik weet niet of je dat hebt gehoord, een beetje de good, the bad and the ugly. Een heel klein beetje hoor je dat erin. Maar dat zegt misschien ook wel over mijn gedachten die af en toe ver beyond de aardbol zijn. En die ergens naar space gaan en dan wat horen en dat absorberen. Maar dat hoor ik een klein beetje dan terug. Tipplaat voor deze week, tot en met morgen vroeg. En dan bedenken we weer de nieuwe tipplaat.
1: De ultieme bonte 50.
0: Welke? Nou, het was aanvankelijk dacht ik dat het de eerste zou worden. Nou, dan weet je het al, hè. Maar het is de tweede geworden. Little Lies. En die gaat naar die finale en die is morgen.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4 op Omroep Brabant.

0: Toch over na te denken hoe ik je iedere dag een beetje probeer, maar begrijp het niet verkeerd, het toch in vuur en vlam te zetten. De flames van David Guetta en Sia om je bij de radio te houden.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
3: Volido.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
10: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
9: Een initiatief van Pfizer.
11: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar 2,19 euro. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel 250 euro aan prijsfavorieten. Van Albert
2: Heijn. Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
3: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
4: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
5: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op 150 euro shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
6: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dien. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Ze waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dien vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dien doodgevonden bij Neeltje Jans. De FDK wordt verdacht van ontvoering en doodslag, zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Straks ook weer het nieuws uit de regio en een beetje daarbuiten gebracht door... Dat weet ik niet. Maar ik denk er nee. Maar goed, dat komt goed, maar dat gaat gebeuren. Verder de weersverwachting voor vandaag de komende dagen. En dat vind ik ook leuk. Ach, ik had Treintje Oosterhuis, ga ik even bellen. Ja, die gaat zoveel doen. Ik denk van, nou, onze trein moet ik even bellen. Want nou, er is een boek uit, hè, De Kracht van het Zingen. Er is een single uit, Meisje. Er komen kerstconcerten aan met Treintje. En die zijn echt heel erg leuk, heel sfeervol. Dat is het allerbelangrijkste met kerst. En ze is heel aardig en sympathiek en ze straalt het uit. En dan komt er nog natuurlijk het 30-jarig jubileum wat ze gaat vieren. Dus genoeg te bespreken zometeen.
10: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
13: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
15: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
19: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
20: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over een nieuwe radiocommercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
19: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
21: Dit is Omroep Brabant. Met nu
22: Brabants Bond. Hubert Mol.

0: Hallo. Hallo. Hallootjes. Nou, zeg, wat leuk dat je er bent.
1: Brabant Bond op
0: Omroep Brabant. Martin Solveig hoorde je met... Ja, hallo. Je moet er maar opkomen. Een leuk plaatje om mee te beginnen. Weer een nieuwe uur Omroep Brabant. Is Brabants Bond op deze dag. Nou, toch enigszins zondag 10 minuten over 12. Dus ik weet niet of het zo de hele dag blijft. Maar dat hoor je zo meteen weer van Weerplaza.
2: Koffie in je hand. Brabant in je oor.
1: Bermel.
2: Dit is Brabants Bond.
0: Ja, er zijn mensen die geloven in een universum. En dat het universum alles voor je regelt. En dat je er aanspraak op kunt doen. Dus stel voor dat je het verlangen hebt naar een mooie man of een mooie vrouw. Dan zeg je tegen het universum: ik wil graag zo'n man hebben, zo'n vrouw hebben. En die wil ik graag op een pad hebben. Nou, en het universum, de kosmos, zou dat dan moeten regelen. Ja, dat geldt ook voor geld. Je denkt van: nou, ik heb de rekeningen niet kunnen betalen. Ik vraag aan de kosmos of ik wat meer geld op een rekening zou kunnen krijgen. Dat is slechte theorie. Het werkt niet.

0: Dit was die Greg Alexander en zijn bandje The New Radicals. You get what you give. En dat is wel zo, denk ik, ik geloof het daar wel in. Ik kwam daar net op vanwege het feit dat ik het over het universum had. Maar ik denk wel, als je een beetje goed doet op deze wereld, dat je ook een beetje daarvoor, nou, beloond is niet het juiste woord, maar dat het ook wel prettig is wat je op je pad terugkrijgt. En ik denk, als je onaardig bent, dat je ook onaardige terugkrijgt. Onaardige dingen terug bent, krijgt, ik denk dat het een beetje karma is. En bijvoorbeeld als je dan luistert naar Tijntje Oosterhuis, krijg je ook heel veel voor terug. Hè? Bijvoorbeeld, ze heeft een boek uit, De Kracht van Zingen. Ze heeft een single uit, Meisje. Er is kerstconcerten komen eraan, Soulful Christmas. Er is een 30-jarig jubileum te vieren. Tijntje toch? Dat is me nogal wat.
1: Nou, het is nogal wat. Ik hoor wat je zegt en denk bij mezelf, oh mijn god, wat heb ik allemaal druk leven. Ja,
0: en dat je zegt, ik moet even mijn agenda kijken.
1: Nou, ik vind het wel heel leuk hoor, dat ik dit allemaal mag doen. Hè?
0: Zeker, zeker.
1: Het is een groot voorrecht.
0: Maar toch, even gewoon voor de therapeutische gang van zakentrein. Welke jurk doe je aan? Want ik heb het gelezen, ik heb je artikel gelezen. In het AD.
1: Waar?
0: In het AD. In de mes,
1: nee,
0: de
1: maar
0: Metza.
1: Ik bedoel, je vraagt welke jurk doe je aan? Oh, maar waar bedoel je dan met kerst? Ja. Of bedoel je dan...
0: Oh, dat is natuurlijk ook knap hier met de vrouwen. Dat is allemaal verschil natuurlijk. Ja, dat is waar.
1: Ja, we hebben meerdere jurken voor elke gelegenheid één. Ja.
0: Maar in ieder geval gaat het niet die rode jurk worden, hè, Trentje? Of wel?
1: Nee, die rode jurk, die eer ik met heel mijn hart. Maar soms moet je ook even iets anders doen, toch?
0: Nee, want ik moet het even vertellen. Want ik las het artikel over jou, hè, jouw angsten. Voordat je gaat optreden. Wat ik heel bijzonder vind trouwens. Want ik vind jou zo'n sterke vrouw. En heel liefdevol. En je uit jezelf heel mooi, vind ik. En dan denk ik, hoe kan dat nou? Dat is helemaal niet de trein die ik ken.
1: Maar ik heb natuurlijk ook heel veel geleerd. Hè? Dit is een boek wat terugblikt ook van 35 jaar tot nu.
0: Ja.
1: En kijk, jij zegt dat heel mooi compliment. Maar I came a long way. Ja. Ook ik heb moeten leren.
0: Maar het heeft je wel gebracht waar je nu bent. En als je naar terug, toch een gekke vraag. Als je terugkijkt, hè, want die jurk, daar begon ik even over. Het is een jurk die je niet zo mooi vond, niet zo leuk vond om aan te trekken. En toch heb je het gedaan. Maar als je naar terugkijkt, had je dan, ook al was het met vallen opstaan, we krijgen allemaal dingen op het spot. Had je het dan willen missen?
1: Nee, tuurlijk niet. Daar gaat ook het liedje over, wat nu Meisje, het liedje wat bij het boek hoort. Tuurlijk had ik niks willen missen. Ik ben dol, blij en dankbaar. En wat je zegt, ik vergelijk een carrière ook vaak met een boom. Die in het bladerendek ziet iedereen. Hè? Dat is in het licht en daar hangen de appeltjes aan. Maar onder die boom groeit net zo'n grote boom in het donker. Met de weerstand waarin je moet leren groeien en je fundament moet opbouwen, waardoor de boom daarboven kan blijven staan. Mm-hmm. Dus die twee gaan hand in hand. Het een kan niet zonder het ander. En ik ben daar dankbaar voor. En veel grote mooie successen zijn ook voortgekomen uit enorme groeimomenten die ook soms weerstand hebben opgeleverd. Maar ja, dat is met topsporters ook zo. Hè? Dus
0: het is vergelijkbaar. Maar als je nu het podium opstapt, hoe ga je nu het podium op? Want ik begreep dat het af en toe nog wel eens een strubbeling was, hè, om jezelf te geven, op dat podium daar naartoe te gaan. Hoe is dat nu?
1: Nou, het is nooit meer zo als het vroeger was, dat hert in de koplampen. Maar ik heb altijd nog wel dat ene kantelpunt dat je denkt, oh ja, we gaan weer. Ik voel altijd dat het een bijzonder moment is en dat je een bepaalde verantwoordelijkheid hebt en dat je moet wel iets van jezelf geven. Mm-hmm. En dat doet altijd iets met me. Dus het is niet zo dat ik sta te hyperventileren met een paniekaanval, dat niet meer. Maar ik voel gewoon altijd wel van wow, dit is echt wel, ja, ik heb een verantwoordelijkheid en het doet echt wel wat met me, weet je wel. De shivering door mijn lijf is wel voelbaar. Het is niet dat ik een soort automatisch piloot, alsof ik een wasje in de machine gooi. Ik voel wel, ik ga het podium nu op.
0: Maar ik denk dat dat ook de schoonheid is van iemand die iets heel creatiefs doet op het podium voor ons als publiek. En dat is dan ook, zo heet het boek ook, Kracht van het Zingen. Maar ik denk dat, en dat weet ik niet, te vaak aan jou, als je op het podium staat en je gaat zingen, valt de hele wereld van je af?
1: Nou, als je eenmaal die vrije val maakt, zeg maar, dat noem ik zo, en je hebt het gedaan, dan voel je wel van, oh ja, inderdaad. Ik voel elke keer opnieuw de bevestiging van, Dat is de weg naar groei. En de groei is altijd groter dan de angst. En daar laat ik me aan. Dat ik weet van ja, ook al heb ik het nu nog steeds spannend. Het is altijd beter dan dat je daar met een boog omheen gaat. Want ik merk ook mensen in het dagelijks leven hebben ook elke dag de keus om te zeggen, ga ik er met een boog omheen? Of ga ik ergens doorheen en leer ik er wat van en groei ik daarvan? Ik kies altijd voor die tweede, want die levert je in je volwassenwording ook gewoon veel meer op uiteindelijk. Uh-huh. Niks gaat de zon op.
0: Nee, je bent hier op deze aardbol, denk ik, om jezelf in te spannen. Want nou is ook dat singeltje uitgebracht. Je zei al van het meisje zegt ook wat over jezelf. Want wat doet dat plaatje met je? Wat is precies voor een liedje eigenlijk, meisje?
1: Nou, het is eigenlijk. Ik heb dit boek was af en toen dacht ik, jeetje, het zou toch zo mooi zijn als dat boek ook bezegeld wordt met een mooi liedje. Wat in het inzicht. Voelbaar maakt wat ik heb opgedaan. En toen ben ik met Diggy Dex gaan schrijven. En René van Mierlo, geweldige schrijvers. En toen zei ik van, ik wil eigenlijk mijn jongeren zelf toezingen. Dus wat ik nu weet, wat had ik dan naar mezelf toegezongen? Maar iedereen is vrij om het op een andere manier te interpreteren. Je kan het ook zingen naar je dochtertje, of je kan het ook naar je moedertje zingen. Het gaat er meer om van, ja, Ik kan met een gerust hart mezelf nu toezingen. Joh, maak je maar geen zorgen. Dit is gewoon wat het is. En het leven is work in progress. En dat proces moet je omarmen in plaats van weerstand tegenbieden. Ja. Het is gewoon, ja, dat maakt ons mensen allemaal gelijkwaardig. En het goede nieuws is, als jij wil, kan jij altijd een verandering maken doordat jij de keuze hebt om daar zelf jouw innerlijke houding naar dat proces bepaalt hoe jij in dat proces gaat staan. En je bent niet afhankelijk van je omgeving of de factoren buitenom. En vroeger dacht ik altijd, oh, ik sta in het hol van de leeuw en iedereen kan mij opvreten. Terwijl nu denk ik, nee, dat hol van de leeuw heb ik zelf gecreëerd. Het is de spiegel van

0: op jezelf en op de keuzes die jij maakt.
1: Het klinkt al bijna als een volleerd therapeut. Dat liedje kan zo onder de kerstboom, denk ik, hè? Soul for Christmas, ja, daar kan hij er ook wel, dan toch?
0: Maar zingen is een vorm van therapie. En ja, het dat leuke is, wel zo. Met mijn workshops heb ik nu zoveel mensen die begrijpen dat dit ook zo voor hun werkt. Ook, het maakt niet uit op welk niveau je dat doet. Ik ben misschien professioneel zangeres, maar ieder ander kan daar ook tegenaan lopen en dus ook iets aan doen. En ik heb zoveel mensen daardoor echt zien transformeren in een veel sterkere, vitalere versie van zichzelf. Ja. En dat vind ik de bonus, want zingen, ja, weet je, dat kan je overal doen, op iedere hoek van de straat.
1: Nee, maar ik snap je.
0: Wordt er gewoon een leuker, vrolijker mens van.
1: Ja, het is een enorme beloning natuurlijk. Even een treintje, want Soulful Christmas komt eraan. Hoe gaat dat uitpakken?
0: Ja, dat is ook altijd leuk. Dan gaan we weer die prachtige kerken door het land heen. En dan doen we mooie akoestische concerten. Tuurlijk ook de soulful kerstliedjes, maar ook gewoon hele mooie liedjes die ook het publiek aan elkaar kan opdragen. Ik heb dit jaar Lavinia Meijer op harp mee. Dat is echt crème de la crème.
1: Mooi, chic.
0: Ja, heel prachtig. En we hebben hele mooie gasten. Die gaan we over een weekje of zo bekendmaken. En ja, het zijn eigenlijk de mooiste concerten van het jaar. Als in intiem, klein, mooi luisterconcert. Mooi even tot elkaar komen. Liedjes aan elkaar opdragen. Cadeautjes onder de boom kunnen mensen winnen.
1: Ja, zeker. Leuk. En dan nog voor de agenda, tot slot, 9 mei 2027. Ja, 30-jarig jubileum, toch?
0: Ja, dan staan we in Carré.
1: Nou, dat is ook een feestje, denk ik dan toch.
0: Ja, die zijn al wel bijna helemaal uitverkocht, hoor. Maar ik geloof dat daar nog enkele kaartjes voor zijn.
1: Ja, maar bijna is, de Chinezen zeggen, bijna is niet helemaal, hè? Dus dat kan.
0: Nee, precies. Maar de kerstshows, die zijn net in de verkoop gegaan. Okay. Maar die gaan overigens ook hard, hoor. Die gaan ook al hard.
1: Treintje, tot slot, want ik ga je plaatje draaien. Als je jezelf nu een cijfer zou moeten geven op dit moment, en alles bij elkaar, wat is het cijfer op dit moment in je leven?
0: Hoe ik me voel? Ik voel me hartstikke goed. Ik ben blij, ik zit lekker in mijn vel. Ja, en ik denk wel een dikke 8,5.
1: Dat is een mooie voor het plaatje.
0: En een bijkomstigheid nog. Het boek is er ook in een audio-luisterversie door mij ingesproken en ingezongen. En wat ik hoor dat mensen heel leuk vinden, in het boek zit een QR-code. Die kan je scannen en dan kan je alle filmpjes van al die 30 jaar fragmenten, filmpjes terugzien. Dus het is ook een extraatje.
1: Wat een verwennerij. Dank je. Ja, nou, dat is toch. Ja, het zijn mooie cadeautjes. We gaan toch langzaam naar december en zo. Dus dan willen we graag cadeautjes geven. Dus dat is mooi. Treintje, dank je wel. Succes met alles.
0: Heel veel dank.
1: Dag, hoi. Doei.
0: Dag.
1: Hallo. Doei.

0: plaatje, toch? Hè? Van jou ook niet?
1: Ja, een heel leuk
0: plekken plaatje. Het is toch voor jou ook leuk dat je binnenkomt dat je meteen een leuk liedje hoort?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat wel, hè? Want ik denk daar wel eens van, hoe kan ik hem nou, weet je, als je dan denkt, er komt René, komt zo meteen. Dat ik even lekker leuk
1: plaatje. Ja, dan moet je even goed voor de dag komen.
0: Ja, even een soort van, ja, het klinkt een soort van voorspel, weet je? Ja. Dat het hoogtepunt zo meteen komt.
1: Ja.
0: En dat je, weet, dat ben jij dan.
1: Ja,
0: dat ben jij dan. Dus dat is leuk, ja.
1: Nou.
0: En met Bruno Mars, in de ene adem, René Snipper, Bruno Mars. Dat moet toch een hele eer zijn.
1: Ik ben bij zijn concert geweest.
0: Echt, ja?
1: Het was het meest waanzinnige concert waar ik ooit ben geweest.
0: En wat maakt het heel bijzonder?
1: Hij, heel veel energie staat erop.
0: Oh, maar
1: podium.
0: Dat hoor je wel. Als
1: vrolijke energie, ook, lekker. En ook wel best veel verschil in muziek, vind ik. Er zitten slow nummers tussen, maar ook dit.
0: Ja, maar betrekt hij je er ook bij? Of is hij vooral met zijn muziek bezig?
1: Nee, hij is wel met de zaal bezig.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Oh, dat vind ik wel leuk. Heel bijzonder.
1: Dus mocht je een keer kunnen gaan, moet je zeker gaan.
0: Nee, ik ga niet naar concerten.
1: Nee?
0: Nee, dat moet ik niet doen. Ik heb er loop over mijn oordoppen in. Ik word helemaal panisch van al die mensen.
1: Oh, dat vind je te veel.
0: Ja, daar ben ik ook helemaal gek van. Ja, sorry. Ja, ik heb wat afwijkingen, maar het is één van.
1: Oké. Okay.
0: Dus, sorry. Maar ik luister graag naar de muziek.
1: Ja,
0: ik draai het graag. Ja. Zou ik niet draaien? Ik ga natuurlijk geen muziek zetten draaien. Ik zou het niet leuk vinden. Dat is een beetje gek natuurlijk.
1: Ja.
0: René, goed dat je er bent.
1: Ja.
0: Wat zit erin?
1: Nou, dit is het bedrijf dat het park van Peter Gillis heeft gekocht. En Joep Toebus uit Best maakt zich op voor een loodzware uitdaging.
2: Mijn papa verkoopt stoelen.
3: In Mil, Reuzel en Riethoven.
4: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
5: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
6: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
7: Omroep Brabant.
0: Zometeen uitgebreid die weersverwachting van Weerplaza. Dat weet je inmiddels wel. En kijk even naar het weer dat er nu voor staat op dit moment. 14 graden zo'n beetje. Het is nou, ja, af en toe een beetje bewolkt. Af en toe zitten er wat wolken, maar er is ook wat zon te vinden. En vooralsnog is het droog. Het nieuws. René Snippert.
1: Capfun bevestigt na berichtgeving van Omroep Brabant dat het vakantiepark van Prinsenmeer in Ommel heeft gekocht. Het Franse bedrijf telde vorige week tijdens de gedwongen veiling 20,6 miljoen euro neer voor het park dat van Peter Gillis was. Er komen in het park zones voor vakantiegangers en ook zones met jaarplaatsen. Permanente bewoning is niet toegestaan. Er is vannacht ingebroken bij de brandweerkazerne in Sint-Oederode. Het is nog niet duidelijk of er iets is meegenomen. De laatste maanden zijn er vaker inbraken bij kazernes. De politie denkt dat het om een bende gaat die het gemunt heeft op hydraulisch gereedschap. Dat gereedschap wordt door de brandweer gebruikt om mensen te bevrijden uit benarde situaties. Dieven gebruiken de spullen bijvoorbeeld om rolluiken en deuren van winkels te forceren. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kost nu zo'n 500.000 euro per dag. Dat is volgens ING 10 keer meer dan 1 jaar geleden.
8: Echt ongekend. En dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
1: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de staat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Joep Toebus uit Best presteerde in augustus iets ongelooflijks. Hij deed voor het eerst mee aan een Ironman van bijna 4 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en dan nog een marathon rennen. En hij pakte meteen een ticket voor het WK op Hawaii. Dat WK staat zaterdag op het programma. Het wordt een stuk zwaarder dan de Ironman eerder dit jaar in Kopenhagen, vertelt Joep in Kei Goeiemorgen.
9: De zwemmen is zonder wetsuit, waardoor je minder goed drijft. Fietsen met 1700 hoogtemeters. Dus als ik van Amsterdam naar Best fiets, dat is 140 kilometer, heb ik misschien 70 hoogtemeters. Dus dan is 1700 een stuk meer. En hardlopen in 30 plus graden, dus dat is niet met elkaar te vergelijken.
1: Nou, en alsof dit nog niet genoeg is, heeft Joep alweer een volgend doel voor ogen. In april doet hij mee aan de Marathon des Sables in de Marokkaanse Sahara. Deelnemers leggen dan verdeeld over 6 etappes ruim 250 kilometer af.
0: Maar denk je ook niet dat hij naar een therapeut moet? Ja, joh, dat zijn toch ongezonde dingen, want je doet een aanslag op je lichaam. Ik zweer het je.
1: Mensen zijn hele extreme evenementen aan
0: het doen. Ja, maar dat is een aanslag voor je lichaam, joh. Echt, dat denk ik echt, hoor. Hey, even nog een heel klein dingetje over die prijzen. Omdat die ruwe olie zo steeg.
1: Ja, die olietankers.
0: En de NAM, die natuurlijk het gas levert. En ook de Shell, die lachen zich een ongeluk. Hè, want die prijzen schieten omhoog en die lachen zich een ongeluk. Al die investeerders en die beleggers, jongen, die zitten zich rijk te rekenen. En nou, de overheid gaat nu met Shell praten. Of ze met de NAM, of ze toch niet iets willen doen aan de prijzen. Omdat ze zelf met de begroting niet voor elkaar kunnen krijgen. Hoe denk je dat de wereld in elkaar zit dan? Dan denk ik toch van, dit is toch van de zotte?
1: Nou ja, de overheid heeft aangegeven inderdaad niet die korting te willen doen, zoals in Duitsland.
0: Ja, maar praten of dan Shell dan niet wat kan betekenen. En bij Shell, die zitten iedere dag tik tik tik en te tik tik en te grauw. Kijk eens, weer een kom achter de nullen. Dat is zo onaardig is dat. En ook helemaal niet maatschappijbewust bezig zijn. Nee, we zijn aan het investeren. Ja, allemaal hoela.
1: Ja, winstgevende bedrijven, die geven alleen maar daarom.
0: Ja, daar gaat het om. Nou, gelukkig zijn wij dat niet. Nee. Hè? Wij zijn er echt voor het publiek.
1: Ja.
0: Ik wel. Jij erom, toch?
1: Ja, zeker weten.
0: Er komt er geen factuurtje nu, hè?
1: Nee.
0: Nee, dit is toch geen factuur?
1: Nee.
0: Niet dat straks
1: in
0: deze
1: horen. In ieder geval niet.
0: Oké, goed. Oké, dankjewel.

0: The Bright Eyes, afkomstig van Young van Rondé. Waar is dit? En ze doen het goed. Het is ook lekker Brabants, dus we zijn er meer dan trots op. Wouter, vind je het leuk, de muziek van, ja, van de band?
1: Zeker.
0: Kun je het wel hebben?
1: Ja hoor.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Het weer van vandaag, over je kunt het wel hebben. Ik vind het eigenlijk niet zo tegenvallen. Ik had gedacht, het wordt echt een dag met plans, plans, dan weer de zon, plans, plans. En oh, dat nee, is hoor, tot op heden niet zo.
1: Nee, dat valt allemaal wel mee. Ja. Af en toe valt er wel eens een bui, dat klopt. Maar er zijn ook lange droge perioden. En tussendoor schijnt geregeld de zon. Het is natuurlijk wel een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Want gisteren kwamen we lokaal nog op bijna 24 graden uit. Nou, nu is het 14 graden, dus er is bijna 10 graden af. Ja. En dat voel je natuurlijk wel buiten. Maar qua weerbeeld, ja, valt het niet tegen. En ik denk dat vanmiddag in grote lijnen wel zo blijft.
0: Ja. Nou, mooi. Niet helemaal verkeerd, maar gaat het nou dan echt veranderen dat het echt een beetje herfst gaat worden?
1: Nou, het valt wel mee.
0: En zo?
1: Ja, het valt wel mee. Alleen morgen wordt wel een herfstachtige dag. Met veel bewolking, een groot deel van de dag toch wel wat regen. Met name in het noorden en westen van onze provincie. Hoe verder je naar het zuidoosten gaat, hoe droger het is. En ik denk dat in het uiterste oosten het een groot deel van de dag zelfs nog wel bij tijden droog kan blijven. Waarom wordt het morgen niet bepaald? Want de temperatuur haakt wel af op zo'n 13 graden als hoogste waarde. Maar dat is maar één dag, want in het weekend wordt het alweer wat warmer. 15 of 16 graden.
0: Oké. Okay.
1: Dan schijnt geregeld de zon. Af en toe valt er nog wel een bui, maar het zal ook vaak droog zijn. En na het weekend wordt het helemaal droog, met meer zon en hogere temperaturen. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat we dinsdag of woensdag toch weer in de buurt van die 20 graden gaan uitkomen.
0: Ja, ik word er gek van. Ik heb mijn shirtjes weer een beetje opgeruimd.
1: Ja, nou, dan kun je ze weer uit de kast halen misschien.
0: Ik ga een doosje zeggen. Nou ja, dat moet ik dan maar even doen.
1: Ja.
0: Goed wel, deze tips. Dankjewel. En het is allemaal niet zo verkeerd. Zo, het begin van de herfst, denk ik dan.
1: Nee, klopt. Nee. Dat is waar.
0: Ja. Wouter, dankjewel. Tot de volgende keer.
1: Jo, graag gedaan. Hey, doei, doei.
0: Tot de volgende. En we spreken elkaar weer. Dag.
2: Hoi, hoi. Altijd en overal. Omroep Brabant.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
4: Het gevoel van hier.
5: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
6: Ja, Brabant is thuis, hè.
0: Ja, ik was net even in gesprek met Janine. En die zei tegen me, ga je nooit naar concerten? Dat is jammer. Ja, ik wil wel eens naar concerten gaan, maar dan moet het een beetje te handelen zijn voor me. Het moet een beetje relaxed zijn. Ik moet gewoon een kopje koffie kunnen pakken. Ik moet gewoon kunnen zitten. En ik moet gewoon een beetje mezelf kunnen, een beetje ook op mezelf kunnen zijn. Zonder dat ik word weggeduwd en weer wordt geslingerd. Zo was ik onlangs bij Young Gun Silver Fox.

En het zijn zulke aardige gasten. Echt leuke jongens ook. Dat vind ik ook al belangrijk dat ze een beetje sympathiek zijn. Want daarna, na het optreden, dan kun je lekker cd'tjes met ze kopen. En je kunt lekker met ze op de foto. En ze gaan een praatje met je maken en zo. En het is zo'n relaxed avond. Ze vertellen leuke dingen tussendoor. Vind ik ook al belangrijk dat je ertoe doet. Dat vind ik altijd wel, dat is een magische zin, dat je erbij hoort. En het is een allah beetje stilied, hè? Maar het is heel relaxte muziek dus eigenlijk. Young Gun Silver Fox, zo heet ze. Probeer het onthouden. Young Gun Silver Fox. En dat is geen bluff. Nee, dit is bluff. Alles is liefde.

0: in het leven is toevallig.
1: Is
0: shiny
1: zo?
0: Happy people. Wie zit er tegenover mij?
2: Oh,
0: daar zit hij dan.
2: Daar zit hij.
0: Onze eigen Stef.
2: Hallo dan.
0: Stef, welk cijfer geef je zelf vandaag? Voordat ik het doe.
2: Maar bedoel je innerlijk of uiterlijk?
0: Ja, gat, zomaar. Gewoon een cijfer.
2: Ja, het algemeen.
0: Nee, zit er verschillende. Oké, begin maar met de buitenkant. Hoe is het buiten? Welk cijfer geef je
2: zelf? De buitenkant is vandaag gewoon een zeventje.
0: Oké, en innerlijk dan in je hart?
2: Innerlijk een zesje.
0: Oh,
2: dat komt omdat ik heb deze week zo verrekkers voor gedaan en een beetje slecht geslapen en een beetje.
0: Maar het is niet zo dat je dat er allerlei dus problemen op je pad zijn gekomen.
2: Nee, het
0: hart enigszins sneller moet kloppen.
2: Het zijn niet per se hele grote problemen, maar gewoon een gevoel van je bent een beetje, je hebt veel gedaan van de week, dus even uitpuffen van het weekend.
0: Oké. Okay.
2: Dus daarom een zesje. Maar qua innerlijk, als je echt alleen kijkt naar de binnenkant, waar je zin in hebt, dan is het wel een 8, hoor. Want ik heb gewoon zin in de dingen die ik doe. En daarom doe ik ook zoveel, omdat het allemaal zo leuk is.
0: Het gaat snel omhoog, het cijfer, begrijp ik dan.
2: Natuurlijk.
0: Oké, dus wat kunnen wij vanmiddag, welk cijfer zou je ons willen geven als we gaan luisteren? Wat kunnen wij verwachten?
2: Wat kun je verwachten? Nou, je kunt andere dingen verwachten dan die je bij Koen verwacht. We gaan
0: dus kunnen wij als opmaken voor luistertechnisch een 8 of een 8,5?
2: Nee, ik zou zeggen een 8. Altijd ruimte voor verbeteringen.
0: En noem ze één klein ding waarvan je zegt van nou, dat mag je niet. Je mag niks missen. Maar er is één ding dat je niet toevallig op het toilet moet gaan zitten.
2: Eén ding waarbij je niet op het toilet moet gaan zitten. Ja, dat is natuurlijk vind ik tijdens de muziek uit de film.
0: Okay.
2: Dan gaan we richting een carrière van iemand die een muziekcarrière heeft, maar ook een filmcarrière.
0: Ik ga luisteren.
2: Kijk, dat vind ik fijn.
0: En dan ben ik er zelf morgen weer. Dag.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van...
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
7: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
8: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
7: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
9: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
12: Dankjewel. Het is 1 over 1. Het is een mooie tijd om even te zeggen goedemiddag. Leuk dat je erbij bent sowieso, want je hebt Omroep Brabant aanstaan. Een goede keuze. We gaan muzikaal de werkdag een beetje doorkomen, jij en ik samen. En dat gaat helemaal goed komen, want zometeen gaan we richting Sommelieu. En we beginnen met Sheila E.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
0: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
1: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
16: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
1: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
16: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
17: Tijd voor gesponsorde vacatures.
0: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
15: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
18: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
19: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
20: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
21: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
20: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
22: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
20: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
23: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
24: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
25: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
26: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
25: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
27: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
28: Hoe kom ik hier weg?
27: Vragen die over je toekomst gaan?
29: Hoe word ik beter in mijn vak?
27: Of één die je wakker houdt?
30: Hoe begin ik weer met werken?
27: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
31: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
32: SWK Benelux.
31: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
33: Dit is Omroep Brabant. Met nu
34: Wijn in de Middag. Stef van Duinhoven.

0: Klassiekalen
1: van Sommier.
2: De wijn van Iets Na Ene vertrekt nu van spoor 1.
1: Ja, hallo dan. Welkom op deze donderdagmiddag. Ook weer zo'n lekkere dag, hè? Want we gaan langzaamaan richting het weekend. Als ik hier naar buiten kijk, ja, qua weer. Het geeft wel een soort duister sfeertje, maar daar hou ik al van. Hè? Ik zie flink wat grijze wolken buiten, flink wat bewolking. Lekker binnen zitten, lekker werken, lekker de lampen aan, is toch ook lekker. En ik moet zeggen, niet alles is lekker, want ik zat toevallig vanochtend even te kijken naar het ogenlezeren. En dan hoor ik je denken, ja, hoezo ogenlezeren? Nou, ik ben nog geen 30, laten we het daarop houden. Maar ik zit wel al op -6, -7, als het gaat over mijn ogen en mijn lenzen en mijn bril en zo. En toen dacht ik, ja, weet je, altijd zo'n bril op met van die dikke jampotglazen. Het wordt er allemaal maar niet beter op, hè. Want hoe meer min je krijgt, hoe dikker die glazen worden. Dus ik dacht, misschien is laseren wel een optie. Nou, is laseren verrekkers duur, kwam ik achter. Ik dacht, het is misschien 2000 euro. Ja, per oog 2000 euro. Niet in totaal. En ik krijg dan ook een klein beetje de kriebels, want ze gaan dan toch, ja, je oog letterlijk laseren. Of ze gaan hem opensnijden. En dan ben ik altijd bang van, ja, maar wat nou als je daarna niks meer ziet, weet je wel. Ja, ik krijg altijd een beetje de kriebels, maar het is ook weer zo, ja, om nou steeds met -7, -8 bij wijze van rond te lopen, is ook weer zo'n idee. Maar goed, ik ben een beetje daar aan het kijken. Hypochonder zou je kunnen zeggen, ben ik wel. Maar ik hoop dat het gewoon allemaal goed blijft zitten, weet je wel.

en Mr. Gold met Trouble op Omroep Brabant. En als we even helemaal terug gaan in de tijd, hè, we kijken even naar de Doobie Brothers. Ja, die hebben natuurlijk gigantische hits gehad, hè.

stuk voor stuk lekker. En dan hoor je wel eens, hè, dat artiesten voor een hele lange tijd geen nieuwe muziek meer gemaakt hebben. Nou, vorig jaar, hè, het was 2025, kwam na 40 jaar een nieuw studioalbum uit van de Doobie Brothers. En het was een nummer, wat ik heel leuk vind daarop, die je helemaal niet zo vaak hoort op de radio. Eeuwig zonde, want die is dus zo lekker. Geschreven door Michael McDonald van de Doobie Brothers, maar ook Pat Simmons, oftewel Patrick Simmons en Tom Johnston, hoor je er allemaal op die plaat van de Doobie Brothers. En die is helemaal layback, relaxend en past perfect bij de werkdag als je het mij vraagt. Je hoort hem veel te weinig. Gewoon een keisterke plaat. Learn to Let Go heet hij, de Doobie Brothers dus.

0: Zo zonde dat je deze niet zoveel hoort. Vooral Michael McDonald in de lead, maar ook de mannen van de Doobie Brothers zijn erbij. Hè? Learn to let go. En als er stemmen zijn die je meteen herkent, dan is het wel Michael. Ik kan het niet eens nadoen. Dat de can't forget, can't keep forgetting, giving up any. Ja, het is gewoon niet na te doen, maar het is zo goed.
1: Ik vond het eigenlijk één op één klinken.
0: Kijk, René, met jou kan ik praten. Ja. Zometeen.

0: Die krijg je zo meteen, maar eerst gaan we richting het nieuws. Dat krijg je zo meteen van René. Waar ga je het over hebben?
1: Nou, een man en een vrouw die rijden op een tractor en die raken gewond. En een supporter voorkomt dat zijn club de play-offs haalt.
2: Op woensdag en donderdag plan je het leukste dagje uit bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Kom zwemmen met flinke korting in zwemparadijs Aquafun. Met een golfslagbad en maar liefst 5 glijbanen. Voor slechts €13,50 per persoon. Met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Kortingsdagen bij Sportium. Kijk voor alle details op sportium.nl.
3: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
4: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
3: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Voordeeluitjes.nl. Onlineveilingmeester.nl.
4: Nu ook met een vestiging in Brabant.
6: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Brabant gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Omroep Brabant in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
0: Een goedemiddag, eens even kijken hoe druk het is op de Brabantse wegen. Ik druk heel even op de refresh-knop, zodat ik zeker weet dat het goed zit. Jazeker, een paar kleine vertragingen. Eentje op de A15, Gorinchem richting Nijmegen tussen Tiel West en Ochten. Daar is een ongeluk gebeurd, de linker rijstrook is dicht. Je hebt daar 10 minuten vertraging. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en Batadorp zit je op 5 minuten. En ook 5 minuten extra reistijd op de A59. Dat is knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch tussen Made en Waspik.
7: Omroep Brabant.
0: En qua weer zitten we op zo'n 21 tot 24 graden. Het is flink bewolkt. Er kan een klein buitje vallen. En voor de rest, ja, de temperatuur is wat dat betreft prima, toch? Ja. Dan, tijd voor het nieuws. Krijg je van René.
1: Een man en een vrouw zijn vanmiddag gewond geraakt bij een ongeluk in Roosendaal. Op de kruising van de Jan Vermeerlaan botste hun auto achterop een tractor. De twee zijn uit voorzorg met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En nog meer verkeersnieuws, want 29 automobilisten hebben vanochtend een boete gekregen omdat ze een ernstig ongeluk op de A58 bij Oorschot filmden. Terwijl hulpverleners bezig waren met twee slachtoffers, pakten de bestuurders hun telefoon om beelden te maken van het ongeluk. De politie noemt dat niet alleen verboden, maar ook respectloos tegenover de slachtoffers. De automobilisten krijgen allemaal een boete van €449.
0: Terecht, want soms heb je, ik vind al dat er te weinig, je hebt natuurlijk al die kijkersfiles, dat is al bloedirritant. En dan vooral mensen die het gaan filmen, het leed van anderen filmen, dan ben je gewoon zo gek als een deur.
1: Ja, nou, ik denk dat met die boete voelen ze het ook wel een beetje.
0: Zeker, ik hoop het, ja.
1: De afgelopen jaren hebben criminelen tussen de 6.000 en 11.000 woningen gekocht met vervalste papieren. Die woningen worden gebruikt voor witwassen en illegale verhuur. Het staat op in een rapport dat al maanden in een la ligt op het ministerie van Justitie. Je hoort pro-Kamerlid Mutluer.
8: Wij hebben volgende week een debat. Het is toch gek dat wij die informatie niet hebben. En dat onderzoek moet zo snel mogelijk naar de Kamer. Opdat wij ook goede duiding krijgen van die 6.000 à 11.000 hypotheekfraudegevallen.
1: Kamerleden, maar ook de Nederlandse Vereniging van Banken en de Beroepsvereniging van Notarissen maken zich al enige jaren grote zorgen over deze vorm van fraude. Een fan van de New York Yankees heeft ervoor gezorgd dat zijn ploeg is uitgeschakeld in de Amerikaanse honkbalplay-offs. De Yankees leken na een home run op gelijke hoogte te komen, maar de bal werd gevangen door een fan op de tribune die over de omheining reikte.
9: High fly ball, left field. It is up, it is out.
10: After review, we have spectator interference.
1: Ja, die waren niet blij met hem. En ja, inmenging van het publiek en geen home run, oordeelde de scheidsrechter. De fan werd uit het stadion verwijderd en de Yankees verloren uiteindelijk met 4-3.
0: Omdat hij de bal ving?
1: Je hebt zeg maar zo'n hele grote omheining. Hoeveel meter er is, dat weet ik niet. Dat is heel hoog. En daarachter zit het publiek. En dan, als die bal dan valt, dan kun je die dus pakken. Nou ja, vaak leunen ze dan achter en dan vangen ze hem in het publiek. Maar deze ving hem zeg maar net nog in het veld. Ja, dat mag niet.
0: Oh, dus de bal was in het veld.
7: Ja,
0: die
7: soort
0: viel nog tegen de omheining
7: aan.
0: Hij
7: ging echt om de omheining heen en dan ving hij hem zo uit de lucht. Ja, die bal die hadden ze nooit kunnen pakken van de tegenstander. Maar het is wel inmenging van het publiek.
0: Ik denk dat je
7: een beetje moet uitkijken, ook in New York bij andere fans. Die zullen het niet zo leuk vinden.
0: Nee, dat denk ik ook niet. René, dankjewel. Tot over een uurtje weer. Gaan wij richting, nou, je hoorde het net al, hè, voor het nieuws.

0: Dankjewel nog voor alle appjes, hè, want ik had het kort geleden over het eventueel je ogen laten laseren of niet. En of het nou gevaarlijk is of niet. Ja, weet je, er zitten natuurlijk overal risico's aan. Dat is ook zo. En heel veel mensen appen ook. Oh, ik heb ook -8 of -9 zelfs en heb ook laten laseren. Beste keuze ooit. Niks aan de hand. En ook mensen die appen van, nou ja, ik heb ook gewoon prima glazen. Als je goed naar een opticien gaat en vraagt om de dunste glazen. Weet je, ze kunnen heel veel voor je betekenen. Is ook zo. Dat blijft toch altijd een beetje spannend, hè? Als mensen met een laser in je oog gaan zitten. Maar ik zal eens even extra gaan zoeken nog.
1: 0573-28203.
0: Zo dan. Eens even kijken hoe het met jouw gesteldheid is. Na jouw lunch, na jouw middageten. Of je in een klein dipje zit, heb je energie nodig. Of kun je wel wat rust gebruiken. Nou ja, ik zou zeggen, geef even een gil. Je mag appen naar het volgende nummer. En dat appnummer, weet je, dat wordt heel vaak gezongen. Dus app maar gewoon waar je nou heel veel zin in hebt. 0, 6, 5, 7, 3, 2, 8, 2, 0, 3. Wat mag ik gaan draaien voor jou?

Ine Mine Mutten, het zal niet anders moeten, niet anders kunnen. Even kijken, Ine Mine Mutten. En dan kom ik uit. Ja, weet je wat, een keer een wat nieuwer plaatje toch? Maroon 5, What Lovers Do, valt een beetje in het straatje van energie en rust. Ik denk dat we wel een goede middenweg hebben met deze.

Simple Minds, Alive and Kicking. En ja, ook zij, dus niet alleen Simply Red, komt volgend jaar naar Nederland, maar ook de Simple Minds, hè, met een nieuwe tour, 30 april en 1 mei. Volgend jaar staan zij ook in de Ziggo Dome. Dus volgens mij zijn er nog kaarten voor, mocht je daarheen willen. Gewoon lekker doen, toch? Gewoon even lekker jezelf verwennen. Even naar een concertje gaan. Ja, als je ervan houdt, hè. Ja, anders is het ook zonde.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
2: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
10: SVK Benelux.
9: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
11: Ja,

0: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op 150 euro shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
4: Ook zo last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
5: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, Ironie in God. En dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. En normaal gesproken, als wij richting de ANWB gaan, dan vragen wij achter de schermen alvast even wie er zit. Ik heb nu geen idee, het is een verrassing. Hallo dan.
9: Hey, goedemiddag, ik ben Dennis.
8: Dag hoi, Dennis, hallo.
9: Hoi. Er is zojuist een file ontstaan in Brabant op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Zaltbommel doe je er 10 minuten langer over.
8: Dennis, dankjewel hè.
9: Hoi.
8: Houdoe. En zometeen een nieuwe wijn in de middag. Nou ja, we zijn al een uurtje bezig hè, dus tot hoever kun je dan zeggen nieuw een oude wijn in de middag dan maar, hè?
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
10: Huh?
11: Maak er een potje.

0: anders doet.
1: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
3: Honda, the power of dreams.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
7: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
6: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
8: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
9: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
10: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
11: ZLM Verzekeringen. U tevreden? Wij tevreden.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
13: Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: Wijn in de Middag. Stef van Duinhoven.

0: vrijdag.
1: Geniet met volle teugen.
0: Omroep Brabant.
2: En zeg eens eerlijk, komt het nummer al je neus uit of kun je er nog van genieten? Want ik kan me voorstellen, weet je wel, de country muziek is niet echt een groot ding in Nederland. Langzaamaan worden steeds meer en meer en meer. En met L.A. Langley lijkt het een beetje alsof dat toch de druppel is in de emmer, waardoor de emmer is overgelopen. Wat een hele rare zin, wat ik nou eens zeg. In ieder geval, L.A. Langley is dan net het laatste tikje wat ervoor zorgt dat country ineens heel veel in Nederland weer te doen is en op de radio is en zo. Maar weet je, je hoort hem dan wel ook meteen overal 1000 miljoen keren. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, ik weet het nu wel. Maar misschien geniet je er wel van. Ik ben gewoon benieuwd, wat vind jij nou van die country wissel? Want ik moet zeggen, ik geniet er ontzettend van. Het is gewoon een gigantisch goede plaat. In Amerika breekt het alle records. En nou ja, eigenlijk in Nederland ook wel. Hè? Want er is nog nooit een country plaat geweest die ook hier langzaamaan zo hard aan het gaan is als nu. Dus L.A. Langley hebben we mooi van het lijstje afgestreept voor vanmiddag. We krijgen nog heel veel meer. Onder andere de Black Eyed Peas, Lady Gaga. En dat allemaal onder leiding van... Nee, precies, geen Koen, die is op vakantie. Maar Stef hier, hallo!

0: vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: Beautiful people. You're not beautiful. Iedereen is beautiful, hè? Dat weet je. Van Ed Sheeran in dit geval en daarvoor nog Flock of Seagulls.
1: De muziek bij de film.
0: Dus even kijken richting de wereld van de film, maar ook de wereld van de muziek. In ieder geval artiesten die beide wel kunnen. En in dit geval is dat

producer. Kwam ze ook bij de naam Lady Gaga, hè, afgeleid van Queen, die Radio Gaga. En de eerste allergrootste hit die ze had, waarbij ze echt een gevestigde naam werd, dat was Just Dance en Pokerface. En ja, dan die acteercarrière. Ze zat ook al op het schooltheater, hè. Toen ze die open mic avond nog ging doen. Dat was een beetje dezelfde periode. En in de filmwereld heeft ze nog wel eens wat kritiek. Want ja, het acteren, dat is niet alles. Ze heeft wel grote dingen gedaan. Zoals bijvoorbeeld The Star is Born. Dat is denk ik wel de bekendste. Maar ze had ook kleine rolletjes in The Joker. Maar ook in de serie Wednesday. Dit is een nieuwe Addams Family. Die kun je vinden op Netflix. Nou, ik pak niet A Star is Born deze keer. Maar wel het nummer wat ze maakte voor de serie Wednesday. Dus van de Addams Family. En waar ze dus ook muziek voor schreef. En dat was deze. The Dead Dance.

0: Maar eerst gaan we richting het nieuws. Hoogste tijd zie ik al trouwens. Zometeen krijg je dat van René. Waar ga je het over hebben?
1: Nou, bewoners willen zonnepanelen weg van hun dak. Je hoort zo waarom. En een drag queen bingo. Ook daarmee hoor je zo waarom.
0: Jeetje, waarom alles nou waarom? Zometeen waarom?
1: Nou ja, dat ga ik zo uitleggen. Daarom.
0: Daarom.
1: Ja.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Danny is niet euforisch. Danny is gewoon tevreden. Want bij ZLM had hij zijn reisverzekering in één telefoontje geregeld. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
4: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
5: Voordeeluitjes.nl. Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT en de Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
7: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
0: Inmiddels 3:30, hoogste tijd om even richting de ANWB te gaan. Daar zit Bianca. Hallo, hallo, hallo.
8: Hey, hallo, goedemiddag. Ja, er staan een paar flinke files toch wel. Vooral op de A2 moet je geduld hebben. Van Den Bosch naar Utrecht, tussen Rosmalen en Zaltbommel, daar heb je een kwartier vertraging. Ze zijn aan het bergen na een ongeluk en er is één rijstrook dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Eindhoven sta je 20 minuten vast. Want bij Best zijn twee rijstroken afgesloten door een ongeluk. Het loopt daar vast vanaf Bokstel. En het is druk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Want daar heb je nu ook 10 minuten op onthoud tussen Moergestel en Oorschot.
0: Bianca, dankjewel.
8: Tot zo.
0: Joe.
9: Omroep Brabant.
0: Het is een lekker dagje. In ieder geval, het begon lekker. Het wordt zo'n 21 tot 24 graden. Maar hoe later we op de middag komen, hoe meer bewolking de provincie binnentrekt. Met een flinke regengebied. Dus die regen die kunnen we nog verwachten vandaag. Dan, tijd voor het nieuws. Krijg je van René.
1: Bewoners van de nieuwbouwwijk De Grote Wielen in Rosmalen maken zich grote zorgen over hun zonnepanelen. Gisteren ontstond er in twee huizen brand bij de panelen die in het dak zijn verwerkt. De bewoners kunnen voorlopig niet terug naar huis. In juni was er in dezelfde straat ook al brand bij zonnepanelen. Je hoort de buurvrouw van een van de getroffen huizen.
10: Het is heel erg schrikken. Je verwacht het eigenlijk niet, maar in je achterhoofd hou je er toch rekening mee, omdat het al eerder gebeurd is in deze straat.
1: Buurbewoners willen dat de panelen worden verwijderd of vervangen en zijn verhaal gaan halen bij de bouwer. Die zegt dat de zonnepanelen volgens de richtlijnen zijn aangelegd en veilig zijn. Over de A59 richting Oosterhout reden gisteravond vrachtwagens van bijna 100 meter lang. Ze vervoerden 6 enorme wieken voor 2 nieuwe windmolens. Die worden maar liefst 230 meter hoog. En dat is 3 keer zo hoog als de Sint-Jan in Den Bosch. De wieken komen uit China en worden in november gemonteerd. Begin volgend jaar moeten de windmolens gaan draaien. In steeds meer gemeenten is de hondenbelasting afgeschaft. Nu ook in Vlissingen. En dat scheelt toch weer €110 per hond. Bij Omroep Zeeland legt de wethouder uit waarom wordt gestopt met de hondenbelasting.
11: Het is natuurlijk een beetje een achterhaalde belasting inmiddels. Nog uit de tijd dat er honden voor de kar van de melkboer liepen. Dus ja, dan moet ik een keer zeggen, dit is mooi geweest. We zetten er een punt achter.
1: Ook in Brabant verschilt het per gemeente. Een avond die ze niet snel zullen vergeten in een woonzorgcentrum in Emmeloord. Drag queen Miss Diva Shania trok daar een volle zaal voor een bingoavond.
12: Hebben we allemaal vakje 7 op de kaart aangestreept.
13: Het is heel leuk om de mensen mee te nemen met de muziek van toen. En de gezelligheid van een bingo. En natuurlijk de fabuleusheid van dat ik hier ben.
1: Ja, en of ze nog een keertje mag komen?
14: Wat mij betreft wel.
15: Ik zal ze ook niet veroordelen, want ik vind het leuk. Dan weten ze ook eens dat die man dat doet en dat durft.
16: Ik heb een paar van de mensen hier gesproken. En u mag terugkomen, heb ik begrepen, als u het leuk vindt.
13: Nou, als ze maar betalen natuurlijk, hè. Ja, zo weet je dat.
1: Ja. Ja, nou ja, maar dan krijg je Miss Diva Sharnia wel in een prachtige glitterjurk en vol in de schmink in de bingo-avond, zoals die het zelf noemde.
0: Dat is echt heerlijk.
1: Ja,
0: dat
1: is toch leuk.
0: Die ouderen, dat is toch leuk. Een keer iets extra's. Normaal heeft het gewoon bingo-avond en dan win je misschien een puntje appeltaart of zo. Is het gewoon een stuk, is gewoon wel anders. En iets wat ze misschien ook niet weten dat het bestaat, of dat is iets wat ze niet vaak tegenkomen. Die ouderen zitten ook niet allemaal op Instagram, dat soort dingen. Dus dat is gewoon goed. Ja, vind ik ook.
1: Ja.
0: Goed, René, dankjewel.
1: Ja, dat is zo weer, hè.
0: Yo! Nou, je hoorde het net al, hè? We gaan richting Flemming automatisch. En zometeen heb ik nog de meezingen voor je. Even de stemband.

0: Isabel een nummer over dat ze haar man betrapt op het vreemdgaan en dat kan ze niet pikken. En dus alle spullen en alle belongings, oftewel eigendommen van de man, gaan allemaal in een box to the left. En dan moet hij verplaatsen en is hij niet irreplaceable, wat hij wel denkt, maar hij is gewoon vervangbaar en de volgende dag, het zal weer een nieuwe, om zomaar te zeggen. Ja, even stilte. Ja, precies. Want we moeten eerst een stilte hebben voordat je kunt meeblaren, toch?
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook. Ja.

een lekkere werkplaat dit, hè. Paul McCartney, My Brave Face. En daarvoor nog de Spice Girls, Wannabe. En zometeen richting Roxanne Hazes. Als je kijkt naar het album Tranen in de Gift Shop, daar vind je de plaat Vang Je Mij. Het is een nummer wat gaat over iemand dichtbij durven laten komen, terwijl je eigenlijk ook bang bent om gekwetst te worden. En Roxanne Hazes heeft zelf ook verteld dat toen zij haar man Erik leerde kennen, ook een beetje dat gevoel had. Het gevoel van dat je graag wel een verbinding wilt maken met iemand, maar ook alweer het gevoel hebt van ja, dat is een soort verlatingsangst, dat je hoopt dat diegene zeker niet weggaat. En dat is een thema wat voor veel mensen heel herkenbaar is. En daar schreef ze deze plaat over. Vang Je Mij.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
5: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
6: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
7: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
8: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
9: Mijn papa verkoopt stoelen.
10: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
11: Dit zit.
10: Voordelig en snel.
11: Dit zit.
8: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel.
11: Kijken we even naar de verkeerssituatie in Brabant. Een paar kleine vertragingen. Eentje op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum zit je op 6 minuten. 11 minuten extra reistijd op de A2, Zettingen-Bos richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Een kwartiertje op de A2 ook, maar dan Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en afrit Geldermalsen. A58, Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum, Oost en Moergestel zit je op 10 minuten vertraging. En de laatste, die vind je op de A73. Dat is tussen knooppunt Zaarderheiken en Horst. Dat is 23 minuten vertraging van Maasbracht richting Nijmegen, moet ik zeggen. Flink wat vertragingen. Voor de rest, doe voorzichtig als je onderweg bent. En als je op het werk zit, succes nog even die laatste uurtjes. Gaan wij zo meteen door met Bruce Springsteen.
14: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
15: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
14: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
15: Rand? Nee.
14: Fair enough.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
15: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
17: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
18: En als je huur verandert?
17: Pas het zelf aan.
19: En als je gaat samenwonen?
17: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
20: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
24: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
25: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Mook Badkamers en Keukens in Oosterhout. Dit is Omroep Brabant. Met nu
26: Wijn in de Middag. Stef van Duinhoven.

0: Passenger op je radio. Seems I've been running in the wrong direction. In the wrong direction, no.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: Een goedemiddag, een nieuwe wijn in de middag inderdaad. Laatste uurtje zonder Koen. Die heeft nog lekker vakantie, dus Stef hier aangenaam. En ja, the wrong direction. Het is een dingetje met het rijden, hoor. En vooral de wrong direction als je een beetje verkeerd rijdt. Ik ben misschien wel van die generatie, zou ik willen zeggen. Ik heb natuurlijk nooit met een kaart hoeven rijden. Dus als ik ergens naartoe moet rijden waarvan ik de weg niet ken, dan kom ik er ook niet. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus ik heb bijna op alle plekken waar ik heen rijd, heb ik wel een navigatie aanstaan. En ja, dat is slecht, want zo leer je nooit ergens de weg. En ja, zo moet je heel vaak een route rijden. Wil je erachter komen waar je nou precies heen moet? Maar ja, ik kan me ook wel voorstellen, het is gewoon ingewikkeld, toch? Ik bedoel, zijn er überhaupt nog mensen die nu nog met een kaart rijden als je die technologie allemaal hebt tegenwoordig? Lijkt me niet, toch? Nee. We gaan zo meteen richting John Legend nog in Clef met Stef. Zo meteen, maar eerst nog even richting Cher Believe. Natuurlijk bekend van de autotune. En ik dacht, ja, weet je, hoe moeilijk kan het zijn?

0: Oh, wat lekker, hè, meneer Van Barneveld, met zwoele zomernachten. En weet je, dat zwoele zomernachten, dat zou zomaar een kleffe plaat kunnen zijn. Maar een kleffe plaat moet wel iets meer hebben, hoor.
1: Even lekker klef met Stef.
0: Lekker. We gaan even lekker klef doen op de donderdagmiddag. En dat doen wij nu met de grootste hit van John Legend. Hij heeft al een lange tijd geen wereldwijde hit meer gehad. Gaat denk ik ook niet meer gebeuren, hoor. Maar hij staat nog wel veel in de picture, in de aandacht. Dan bijvoorbeeld The Voice in America. In Amerika, waar hij heel lang coach was. En vorig jaar stond hij nog in de Ziggo Dome, hè, bij ons in Nederland, in 2025. En All of Me, ja, dat is een plaat dat gaat over de ultieme liefde door de ogen van John Legend. En kort nadat hij die plaat uitbracht, toen trouwde hij in Italië aan het Como Meer. En ja, weet je, als je er dan toch bent, nam je daar ook meteen de videoclip op voor deze heerlijke, kleffe plaat. Ik heb het natuurlijk over All of Me.

0: Hoeten en de Dire Straits. Maar eerst gaan we richting het nieuws. Dat krijg je zo meteen van René. Waar ga je het over hebben?
1: Nou, politie met kogelwerende vesten in Breda. En een leraar neemt iets mee naar de klas. En daar zijn de kinderen heel blij mee.
2: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer. Binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
3: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
4: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktoberwoonmaand.
5: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
6: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
5: Nu ook met een vestiging in Brabant.
0: Inmiddels 3:58. Een hele goede middag. We gaan eens even kijken hoe druk het nog is op de Brabantse wegen. En met we bedoel ik eigenlijk jij, Bianca Damink. Hallo.
7: Hallo. Nou, het wordt steeds drukker, want de spits begint alweer. Dus in totaal staat er nu al 90 kilometer file op de Brabantse wegen. In de meeste gevallen heb je een paar minuten vertraging. Maar het wordt dus wel steeds drukker. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem sta je al 10 minuten vast... tussen Os en knooppunt Bankhoef. En van Arnhem naar het zuiden heb je ook al bijna 10 minuten oponthoud op die A50. En dat is tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Verder sta je nu op de A58 5 minuten in de file... van Tilburg naar Breda, tussen Tilburg en Bavel. En het rijdt langzaam op de N279 van Den Bosch naar Roermond... tussen Veghel en Keldonk. Oponthoud is daar 5 minuten.
0: Bianca, dankjewel hè.
7: Tot later.
0: Joe.
8: Omroep Brabant.
0: Het is een zonnige dag in Brabant, maar later op de middag trekken er wel wat meer regenbuien vanaf het westen de provincie binnen. Dus het is warm en af en toe wat regen. Dan tijd voor het nieuws, krijg je van René.
1: Bij een wilde achtervolging in Breda zijn vanmiddag 2 mensen gewond geraakt. Een automobilist achtervolgde een man op een fatbike en raakte onderweg een fietser. Uiteindelijk botsten de auto en de fatbike tegen elkaar, waarna ruzie ontstond. Daarbij is mogelijk geschoten, maar dat onderzoekt de politie nog. 1 inzittende van de auto is aangehouden, naar de ander wordt nog gezocht. Updates hierover kan je volgen bij ons op de web en app. PSV-trainer Peter Bos moet morgen puzzelen voor de thuiswedstrijd tegen Heerenveen. Veel internationals keren pas vandaag terug en daarnaast ontbreken 8 spelers, onder wie 3 spitsen. Bos hoopt dat Sven Wijnands en Guus Stil dat kunnen opvangen. PSV speelt morgen op eigen verzoek, omdat dinsdag Leipzig alweer wacht in de Champions League. Ondanks een samenscholingsverbod in Luik zijn er toch weer protesten van scholieren. De protesten zijn overgewaaid uit Frankrijk, dat meldt het VRT. Er is politie in de Belgische stad, maar die grijpt voorlopig niet in. Bij de Universiteit van Luik zijn honderden jongeren samengekomen.
9: Veel studenten zijn om aan de burgemeester te tonen dat zijn verbodigingen geen impact op ons hebben, op onze kracht, op onze ideeën en op onze stemmen.
1: Het samenscholingsverbod is ingesteld omdat bij protesten de afgelopen dagen vernielingen zijn aangericht bij middelbare scholen. Dan naar Friesland in het plaatsje Zuurhuizen, want daar heeft een leraar een jonge hond aangeschaft, genaamd Wobbe. Alleen, die hond kan nog niet alleen thuis blijven, dus gaat hij mee naar school. En dat vinden de kinderen uit groep 3 en 4 helemaal niet erg.
10: Wobbe aaien.
11: Leuk.
12: Waarom is Wobbe zo leuk?
11: Hij blaft heel vaak en hij springt heel vaak op het hek als ik naar hem zorg.
13: En hij is heel zacht en lief.
12: Nou ja, Wobbe had geen oordeel. Dus ja, dat vind ze alleen maar mooi.
0: Wobbe had geen oordeel.
1: Ja, dat is mooi, hè? Nou, je mag niet zomaar een hond meenemen naar school... maar de schoolraad die vond het prima. En een weetje, hoe heet de hond in het Fries?
0: Een hond in het Fries?
14: Ja, hoe
0: een hund.
14: Oh, ik vind die aardig in de buurt. Een hun. Ja, ik weet niet of ik het goed zeg. Misschien luistert nu een Fries. En die zegt, nee, dat klopt er maar niet. Maar een hun.
0: Hun. Is dat zijn voornaamwoord? Hun?
14: Hun.
0: Hun. Hun. Hij zei hun. Ja, precies.
14: Ja, precies.
0: René

0: Ah, leuke liedjes weer, Stef.
1: Als je op een feestje bent en je wil dus de mensen aan het dansen krijgen, zouden ze allebei kunnen.
0: Precies. De ene komt uit de 80's, de andere uit de 90's. Het liedje van Hathaway kan ik me herinneren. Volgens mij is dat het liedje waarin Wendy van Dijk,
1: ja,
0: in de videoclip danseres is.
1: Oh, echt waar? Oh, dat
0: dacht
1: ik niet.
0: Maar dat wist ik niet. Dat weet ik niet helemaal. Of dat, ik dacht dat het dat liedje is. Maar ze zijn altijd weer leuk. En mag ik er even over nadenken?
1: Je mag er even over nadenken. Lijkt me goed. Dan ga ik even factchecken of Wendy van Dijk erin zat.
0: Ja, kijk het. Ja,
1: en dan zometeen mag je even appen, hè?
0: Ja.
1: Wat je denkt. Denk je dat Ronnie niet voor Hathaway gaat of niet voor Taylor Dane? Nou, geef even een gil.

0: Christina Aguilera, come on over, come on over, baby. Ronnie Balk, ja, dan ben je nog steeds gelukkig. Want zometeen natuurlijk afslag Zuid, ja, met Marjolein.
1: Precies.
0: Wat gaat er gebeuren?
1: Nou, zometeen na vieren sowieso een klein onderzoekje. Want wij halen de wijsheid niet uit een boek. Wij doen ons eigen onderzoek. En ik hoop dat je daar zometeen aan mee wilt doen. Verder is er een groot slagerssucces in Duitsland. Vanuit Gemert. Een liedje uit Brabant. Dat in de hitparade staat. Tussen allerlei slagergrootheden daar. Grootheden, moet ik zeggen. Helene Fischer bijvoorbeeld is er eentje van. Nou, we gaan straks eventjes met de personen in kwestie bellen. En zondag is natuurlijk de Marathon van Eindhoven te volgen op alle kanalen van Omroep Brabant. Anne die gaat hem op een hele bijzondere manier lopen. Nu al respect voor datgene wat ze gaat doen. Hoe en waarom ze dat doet, dat gaat ze straks vertellen in Afslag Zuid. Verder hebben we nog een leuk spelletje. Er valt weer wat te kiezen, prachtig of krachtig. Vind je al op onze socials. We maken er gewoon een gezellig einde van de dag van.
0: Zo is dat, zoals we van jou gewend zijn natuurlijk.
1: Zeker.
0: En dan de keuze. Ja, allebei platen die een dansfeestje zouden kunnen beginnen.
1: Precies. Taylor Dane was een optie, maar ook Hathaway is een optie. Dat was, je hebt het gecheckt. Is het nou inderdaad met...
0: Ik heb gecheckt, ja, Wendy van Dijk.
1: Wendy van Dijk, hè,
0: die was achtergronddanseres.
1: Die
0: heeft blijkbaar met Hathaway getoerd.
1: Nou, ja, zie je wel. Ja. Ik vind het leuk om dat liedje te horen als het kan, Stef.
0: Ja. Doen we die, zou ik zeggen. Veel plezier. Tot morgen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
9: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
11: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
10: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
12: voordeeluitjes.nl.
13: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Werka Mechanica die het er doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
16: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yeşilgöz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden en wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dank u, vriendelijk. Dan eens even checken bij de ANWB. Daar zit Erwin de Harthoed met de files gesteld.
12: Goedemiddag. Ja, het is weer filerijden geblazen. Maar dan richting Rotterdam vanuit Breda. Net als ochtends eigenlijk op de A16 tussen Zevenbergshoek en Afrit Dordrecht Centrum. 10 kilometer. De vertraging is meer dan een half uur. Ook door de werkzaamheden op de N3 is dat natuurlijk. De A16 Rotterdam Breda, maar 10 minuten tussen Ridderkerk en Knopend Klaverpolder. 10 minuten ook op de A50 Eindhoven richting Arnhem bij Ravenstein. Op de A50 Arnhem richting Oost staat tussen Valburg en Ravenstein 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. En de meeste vertraging is op de N279 Roermond en Bos bij de A50 2 kilometer.
2: Dank u vriendelijk. En tot later weer. We gaan richting Zevenen. Samen met jou aan de andere kant van de radio en een nieuwe Afslag Zuid. En een hoop goede muziek natuurlijk. Dat is een ding wat zeker is, want daar zijn we ook voor. Eliza Doolittle zometeen met Pack Up.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
19: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
20: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
21: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
20: Bloesem. Met de Z van Zorg. Kijk op bloesem.nl.
22: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
23: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
22: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
23: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
24: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
25: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
26: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
25: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
27: Dit is Omroep Brabant. Met nu
28: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
29: Hey, goedemiddag. Joehoe.

0: lekker lief hobbelliedje aan het begin van Eliza Doolittle. En pick up.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Ronnie Bal.
0: En het is alweer donderdag. Jawel, jawel. De allerlaatste Afslag Zuid alweer voor deze week. Want morgen dan knal je namelijk lekker het weekend in. En dat is toch ontzettend snel gegaan deze week. Met Christian en Stef, de Piepende Banden Show. Maar voorlopig ben je veroordeeld tot ons. Marjolein?
3: Tot ons. Wat erg. Ja, dat nee, is hoor. Het. Je moet het ermee doen.
0: Het is, ja, er was niks anders.
3: Nee. Dus nou ja, zitten wij hier maar weer.
0: We hebben geprobeerd om het allemaal goed te regelen voor jullie, maar het is niet gelukt.
3: Jammer, dus, ja.
0: Wacht nog een dagje. Morgen zijn Christel.
3: Morgen is het beter.
0: Morgen is het beter. Nee hoor, een nieuwe aflevering van Afslag Zuid. En fijn dat jij er ook bij bent aan de andere kant van de radio. Ja, het is nu ook wel weer. Ik had eigenlijk verwacht dat ik nu een paraplu nodig zou hebben om buiten te lopen.
3: Ik ook.
0: Naar aanleiding van de weerberichten gisteren. Maar als ik nu naar buiten kijk, zie ik gewoon heel veel blauwe lucht. Ik zie ook weer witte wolken.
3: Ik wou even zeggen, welke kleur zijn de wolken vandaag?
0: Ze zijn wit vandaag. Ook weer, ik zie wel een windje. Maar het ziet er eigenlijk wel vriendelijk uit. Ik zie wel dat het een beetje frisser is dan de afgelopen dagen.
3: Nou, dat merkte ik vanochtend. Ik liep met hetzelfde jasje als gisteren de deur uit. Ja. Ik had toch eigenlijk een dikkere nodig.
0: Nou, precies. Nou ja, we gaan richting de herfst. Dat is ook niet raar natuurlijk, want we noteren 8 oktober vandaag. Dus toch een beetje wennen aan het idee dat die herfst eraan zit te komen. Vandaag de dag waarop het nieuws kwam dat we voor sommige dingen weer wat makkelijker de portemonnee trekken. We gaven in augustus dit jaar ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar namelijk 5,5% meer geld uit aan meubels, elektrische apparaten en auto's. Blijkbaar hebben we weer wat meer vertrouwen in de economie of we hebben gewoon zin in een nieuwe bank. Of hij is nodig, dat kan ook natuurlijk. Ook de dag waarop het nog 3 nachtjes slapen is tot de marathon van Eindhoven. Zondag op alle kanalen te volgen hier bij Omroep Brabant. Hè. En ik zat net even in de weerapp te kijken hoe betrouwbaar die dan ook is voor zondag. Geen idee. Maar ik zie daar toch tot 2 uur 's middags sowieso een zonnetje staan. En daarna een hele kleine kans op een buitje. Temperatuur zo'n 15 graden. Nou heb ik net even gesproken met Christian Westerveld. Ja. Dat is natuurlijk de marathonkenner hier ook. Want die geeft zondag ook commentaar voor de televisie.
3: Zeker.
0: Hij zegt, ja, dat zijn eigenlijk wel ideale omstandigheden om te rennen. Dat, de temperatuur is prima.
3: Niet te warm.
0: Niet te warm en niet te koud. Als het dan ook nog een beetje droog wil blijven, dan ziet het er eigenlijk wel heel erg goed uit. Als ik naar huis toe fiets, dan kom ik voor een deel over het parcours waar de marathon gelopen wordt.
3: Ja.
0: En dan zie ik echt nu, de laatste week, elke avond mensen rennen in korte broekjes. Die denk ik aan het trainen zijn voor die marathon.
3: Precies.
0: En ik zag van de week ook een eikelveger. Die was al de paden aan het schoonmaken. Er liggen natuurlijk allemaal van die eikels op.
3: Ja.
0: En ja, als je daar overheen rent, dan breek je je benen.
3: Ja, dat is niet lekker.
0: Dat moest allemaal schoongemaakt worden.
3: Grappig.
0: Dus allemaal een beetje de voorbereidingen voor aanstaande zondag. Straks overigens nog aandacht voor iemand die op een hele opvallende en bijzondere manier gaat deelnemen aan die marathon. Later in Afslag Zuid. En ook de dag waarop de gouden televisiering wordt uitgereikt. Vanavond in Carré gebeurt dat. Bondgenoten, Kassa en Woeste Grond die maken kans op de felbegeerde ring voor beste tv-programma. En er zijn ook nog wat Brabanders genomineerd. Zo maakte Thomas van Groningen kans in de categorie presentator. Hij moet het opnemen tegen Jan Verstegen en Tim Hofman. En Frank van Leeuwen vanmorgen nog te horen in een Kijk Hoe Je Morgen Doet mee in de categorie televisietalent. En hij moet zien te winnen van Bram Krikke en Daan Alsverink. Die kende ik niet, maar dat is iemand die woon- en lifestyle-programma's doet, dacht ik.
3: Ja, en hij begon volgens mij op social media met grappige filmpjes en zo. Ja.
0: Dus nou ja, wellicht hebben we gewoon ook vanavond 2 Brabantse winnaars. Wie zal het weten? Morgen ongetwijfeld daar meer over in een Kijk Hoe Je Morgen. Hoe zou het met onze AI-muziekgenerator zijn?
3: Ik ben heel benieuwd.
0: Wat voor stemming zou die zijn? Nou, laten we eens even luisteren.

0: não?
1: Let's go!
0: Ja? Hij is een beetje lang.
1: En... Oh, wel eigenlijk. Ik dacht, ik gooi hem in de prullenbak.
0: Maar... Ja, jij bent de baas hier. Jij hebt de broek aan. Dus,
1: nou ja, dan gaat hij weg.

0: Jamie Miller, Baby Doll. Nou, tijd voor een klein onderzoekje, want daar zijn we kei dol op hier zo in Afslag Zuid. En daar hebben we jouw hulp bij nodig, want wij halen de wijsheid niet uit een boek.
1: Wij doen ons eigen onderzoek.
0: En vandaag is het, zagen wij alle twee, want wij zien namelijk goed. Althans, nou, de een ziet goed.
1: Ik weet niet hoor, wat zie jij? Zie jij goed? Jij ziet wazig. Jij hebt jouw Word-documentje op plus 300%.
0: Het is de dag van het zicht, Marjolein.
1: Wow,
0: ik vond dit
1: Ga je het gewoon doen?
0: Ik vond dit een hele goede gelegenheid. Mensen luisteren naar de radio, die hebben natuurlijk geen idee wat er gebeurt.
1: Nee, maar dit is een waanzinnig moment.
0: Ik ga nu mijn Guus Meeuwis bril opzetten.
1: Hoe helder ben ik nu?
0: Wow.
1: Jeetje. Ja, zo zie ik er eigenlijk echt uit.
0: Zie jij er zo in het echt uit, Marjolein? Werk ik daar al zo lang mee? Als ze dat thuis weten, dan houden ze me thuis.
1: Nou, sorry, maar jij hebt altijd... Ja, voor iedereen die luistert, wat gebeurt hier? Ronnie heeft zijn bril opgezet.
0: Ik heb mijn,
1: dat vertikt hij altijd.
0: Maar ik moet eerlijk zeggen, want ik heb natuurlijk ook wat schermen voor mijn neus nu. Maar daar zie ik alle letters dansen. Daar word ik helemaal horendol
1: van. Oh, echt?
0: Ik zie jou ontzettend scherp. Jij bent echt op zijn best nu. Blijf staan. Ja, niet bewegen. Nee, niet bewegen. Nee, dat meen ik echt. Die afstanden werken prima.
1: Maar dichtbij gaat niet.
0: Nee, dat is
1: gewoon een andere bril nodig.
0: Ik heb een... Ja, dat is...
1: Krijg je dan zo'n opa-bril met zo'n leesstukje?
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Dus eigenlijk moet ik hem op mijn hoofd zetten om de schermen te lezen.
1: Ja, of je wordt zo'n iemand die hem verder op de neus heeft... en dan kan je er overheen kijken.
0: Ja, dat voel ik me zo'n professor. Goed, maar nee, ik ga hem toch even afzetten. Maar ik dacht voor deze dag van het zicht... ik moet hem even meenemen, want ik heb hem met autorijden natuurlijk wel nodig. Ik denk dat is een mooie gelegenheid... om jou even kennis te laten maken met mij met bril.
1: Ja, ik vind het heel fijn. Zet maar vaker op, hoor.
0: Oké, nou, als het echt nodig is, zet ik hem op. Maar het is dus de dag van het zicht... en wij vonden dat wel een hele goede reden... om daar eens even wat aandacht aan te besteden. Want je staat er eigenlijk niet zo bij stil, hè. Dat je soms gewoon hele mooie dingen... soms heb je van die bewustwordingsmomentjes... dan zie je een prachtige lucht of zo, zonsondergang...
1: Ja.
0: Of dan zie je zo'n heel mooi opgemaakt gerecht. Dan denk je, oh, wauw. Weet je, dan sta je even stil bij het feit wat je ziet. Maar normaal gesproken zie je zoveel om je heen gebeuren... dat je daar eigenlijk helemaal niet bij stilstaat. Op deze dag van het zicht, en ik zet mijn bril er gewoon nog even voor op... is het misschien leuk om te vertellen wat jij op dit moment ziet. Vrij eenvoudig gewoon, toch?
1: Ja, heel simpel.
0: Wat zie je, toch?
1: Ja, en stuur me door.
0: Nou, wat zie je, Marjolein?
1: Ja, dan ga ik me wel even omdraaien, want dat vind ik toch leuker.
0: Nee.
1: Dat zie ik.
0: Ja, vind ik toch leuker. Gods.
1: En dan kijk ik uit het raam en dan zie ik inderdaad toch best wel een mooie herfstdag.
0: Ja, zeker. Ik ook. Ik kijk ook de andere kant op. Protest, hè, dit.
1: Ja, als het nu scherp is, snap ik dat je even de andere kant op wil kijken.
0: Ik zie me toch een mooie grijze wand. Ongelooflijk.
1: Ja, wat een mooie muur hier achter jou,
0: hè. Nee, maar wat zie jij? Laat het even weten in de app 06-573-28203. Vinden we hartstikke leuk om te horen. Straks een kleine bloemlezing. Dag van het zicht. Wat zie jij op dit moment? Beschrijf het eens. Misschien is het wel een hele leuke collega die tegenover je zit. Weet ik veel. 06

0: Miles on it. Het is de dag van het zicht. Vandaar een klein onderzoekje. Eigenlijk vrij eenvoudig, want die vraag kan bijna iedereen beantwoorden. Tenminste, als je gewoon ziet. Wat zie je op dit moment, as we speak? Waar kijk je op uit? Er zijn ook mensen die al een fotootje meesturen. Maar allemaal prima, hartstikke leuk. Laat nog even van je weten wat jij op dit moment ziet... terwijl je aan het luisteren bent naar Afslag Zuid. Stuur even een appje naar 06-573-28203. Zometeen na 16:30 een kleine bloemlezing uit de app door Marjolein. Dus wat zie je op dit moment op de dag van het zicht? 06-573-28203. We gaan naar René, die heeft het nieuws. Wat zit erin zo, René?
1: Nou, Maarten van der Weijden, die stopt ermee.

0: geheim agent geeft toe dat hij van alles verzon om geld te krijgen van zijn baas.
1: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op 150 euro shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
2: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
3: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
2: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
4: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
2: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
4: Onlineveilingmeester.nl. Nu ook met een vestiging in Brabant.
5: Het is 16:30, we gaan even naar de ANWB en daar zit Erwin de Hart voor de verkeersinformatie. Goedemiddag Erwin.
6: Goedemiddag, met redelijk drukke spits. Meer dan 200 kilometer alles bij elkaar op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg, 15 kilometer file. 16 kilometer stilstaan, dat kan op de A16 toevalligerwijs. Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Zonzeel en afrit Dordrecht Centrum. 16 kilometer dus op de A50 Arnhem-Oss. Een kwartier vertraging tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. 20 minuten op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Knoopend Baterdorp, 14 kilometer file.
5: Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
5: Ja, de zon die laat zich geregeld zien. Temperatuur zo'n 17 graden. Vanavond wat meer bewolking en komende nacht zakt de temperatuur naar 10 graden. Morgenochtend kan er wat regen vallen. Later op de dag volgt er meer regen en het wordt morgen maximaal 16 graden. En voor het nieuws naar René Snippert.
8: Maarten van der Weijden uit Vught stopt definitief met zwemmen en met zijn eigen stichting. De oud-Olympisch kampioen van 45 zegt tegen de Telegraaf dat het te zwaar is geworden. Van der Weijden overleefde zelf leukemie en haalde met onder meer zijn zwemtochten langs de Friese steden ruim 18 miljoen euro op voor kankeronderzoek. Maar na al die jaren vindt hij het welletjes geweest. Een man van 19 moet een half jaar de cel in omdat hij vorig jaar in Gelderop een fietser van 32 doodreed. De 19-jarige deed dat met meer dan 100 km per uur door rood, terwijl het stoplicht al 27 seconden op rood stond. Hij zag de fietser oversteken, maar gaf toch extra gas. Wat de zaak nog gevoeliger maakt, het slachtoffer wist pas 5 dagen dat hij vader zou worden. De rechtbank legde de bestuurder ook een taakstraf van 240 uur en een rijverbod van 5 jaar op. In Sprangkapelle bewezen honderden scooterrijders vanmiddag een laatste eerbetoon aan de overleden Quinn. Hij botste vorige week op een auto en overleefde dat niet. Quinn was gek op scooterrijden. Je hoort een van de vrienden.
9: Ja, wat gebeurt er hier achter jou?
10: Nou, we zijn een rijden aan het organiseren van onze overleden vriend. En we gaan morgen zometeen met de stoet achter hem aanrijden. Met al die scooters hier achter je staan.
9: Hoeveel scooterrijders zijn er komen opdagen?
10: Nou, ik verwacht ongeveer rond 200, denk ik. En nog zeker al 50 auto's die erachter gaan rijden.
8: Je hoorde verslaggever Ruud Ritsen. Quinn werd 20 jaar. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de invoering van de alcoholmeter. Dat is een enkelband voor mensen die veroordeeld zijn voor een misdrijf waarbij alcohol in spel was en die van de rechter een alcoholverbod hebben gekregen. Je hoort CDA-Kamerlid Jeltje Straatman.
11: Het fungeert als een continu stok achter de deur. En de uitgevoerde pilots laten bovendien zien dat het daadwerkelijk bijdraagt aan een betere naleving van het alcoholverbod en aan minder alcoholgebruik. En daarom is de landelijke invoering wat ons betreft een logische volgende stap.
8: De alcoholmeter ziet eruit als een enkelband en meet 24 uur per dag of iemand zich houdt aan een opgelegd alcoholverbod. Een Amerikaans geheim agent heeft toegegeven dat hij de Amerikaanse regering voor omgerekend, hou je vast, 170 miljoen euro heeft opgelicht.
5: 170 miljoen?
8: 170 euro.
5: Dat is ja. Wel een goeie. Dit. Nou,
12: een goeie agent. Spion.
8: Ja. Ja, dat is een hele goeie. Nou, dat deed hij als volgt. Hij zei bijvoorbeeld dat hij voor een geheime missie 300 goudstaven nodig had. En voor een andere missie had hij naar eigen zeggen dure horloges en appartementen nodig. Nou, de regering geloofde hem en gaf de man alles wat hij nodig had om die missies maar tot een goed einde te laten komen. Eerder dit jaar werd hij opgepakt en nu heeft de man dus toegegeven dat hij alles had verzonnen en hij heeft ook nog eens geheime informatie doorgespeeld naar een ander land. Nou, de straf is nog niet bekend, maar hij kan tot wel 20 jaar celstraf krijgen.
5: Idioot dit. Maar moet hij geen formuliertje invullen of zijn er geen resultaten, zijn er geen functioneringsgesprekken van luister eens, jij hebt toen 300 goudstaven meegenomen.
7: Ja. En er is nog steeds oorlog.
5: Hoe is die missie afgelopen? Niet best voor. Ik hoor er niks van.
8: Nodig.
7: Ja,
8: nee.
7: Nodig. Ja, dat is echt nodig.
5: Nee, maar dat is toch idioot eigenlijk? Dat zoveel. 170 miljoen euro.
7: Ja, weet ik veel. Het is natuurlijk allemaal geheime dienst. Dus het zal allemaal wel een beetje. Ik weet
5: over
7: niet.
5: Praten.
7: Ja, maar niet zwart op wit. Niet zwart op wit.
5: Nee, precies. Ja. Nou, goed. Dankjewel René, tot over een uur voor een update weer. Meer nieuws op web en app van Omroep Brabant. Onderzoekje loopt nog, hè. Je hebt nog even om van je te laten horen. Het is vandaag de dag van het zicht. Wij dachten gewoon simpel de vraag, en dat kan bijna iedereen beantwoorden. Wat zie je als je op dit moment voor je uitkijkt? Laat het even weten. 06-573-28203. Zometeen een kleine bloemlezing dus. Maar eerst nog Smash Mouth bijvoorbeeld met All Star.

0: Austin, Tesha. Een klein onderzoekje, want het is vandaag namelijk de dag van het zicht. En ja, wat kun je dan beter als vraag stellen in een onderzoekje? Als, wat zie je als je nu gewoon recht vooruit kijkt? Of naar links, of naar rechts, of omhoog. Maakt niet uit waar je naartoe kijkt, maar wat zie je? 06-573-28203, dat is het appnummer waarop je terecht kunt. En ik zag ook wel wat foto's binnenkomen, Marjolein.
1: Ja, ook leuk.
0: Prachtig.
1: Dat kreeg ik echt even letterlijk te zien wat zij zien.
0: Ja, en ook mooie luchten zag ik voorbij komen. Ik denk, oh, kijk, daar word ik blij van. Want dat soort dingen.
1: Dat zijn goede foto's.
0: Oh, mooie foto's. Wat zien mensen zoal?
1: Nou, Marie die ziet haar vriendin, borduren. Oh. Die zitten naast elkaar. Erik die zegt, ik zie veel te veel auto's voor mij in de file. Petra die zegt, ik zie mijn beeldscherm. Johan die ziet een mooie boerderij met een net gehakseld weiland.
0: Oh, lekker.
1: Ellie die ziet een mandje met aardappelen. Maar die moeten geschild worden voor het avondeten.
0: Zij doen ook dan, denk ik, of niet?
1: Dat ben bang van wel.
0: Ja, scherm, Ellie.
1: Robert die zegt, ik zie waanzinnig mooie bergpunten met een blauwe lucht en wat wolken. Office with a view. Groetjes uit Italië.
0: Dit willen wij nou niet horen. Nee. Dit willen wij nou. Alhoewel, Robert, we wensen je daar een hele mooie tijd.
1: Mooi.
0: En dat is inderdaad gaaf. Dat vind ik ook wel misschien wel een beetje het ultieme qua natuur. Bergpunten, blauwe lucht met hier en daar wat wolkjes. Prachtig. Ja, heerlijk. Ik volg je helemaal, Robert.
1: Alexandra, die ziet de regenboog. Wiel, die zegt, wat ik zie, kan ik jou niet vertellen. Vind ik heel spannend.
0: Dit is heel. Zat er een foto bij?
1: Nee, er zat geen foto bij. Nathalie die zegt, ik zie een prachtig herfstbos, wat nog best wel groen is tijdens mijn wandeling met de hond.
0: Heerlijk.
1: Frans die ziet het Bolkenplein in Veghel vanaf zijn balkon. Jampy die ziet nog heel veel werk liggen met de foto dat hij, ik denk, ja, ik moest een beetje gokje, een terras aan het aanleggen is.
0: Oh.
1: Zoiets denk ik.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus hij moet nog even. Anne die zegt, ik zie mijn puzzel en hij is bijna af. Ronald die zegt, ik zie mijn vrouw samen met mijn kleindochter, die zijn koekjes aan het bakken.
0: Lekker.
1: Dat is goed voor elkaar. John kijkt uit zijn vistent en die ziet een mooi karper water en het zonnetje erbij even op dit moment. Eleonor die ziet twee schermen met een hele hoop cijfertjes. En dan zie ik door mijn multifocale bril, Ronnie.
0: Dus, ja, die zijn er.
1: Ik weet het. Linda die zegt, ik kijk momenteel naar liters bier en andere dranken, want ik ben aan het werk. Er staat een foto bij. Ik denk dat ze werkt in de slijterij.
0: Oh, heerlijk.
1: Of een bierspeciaalzaak, zoiets.
0: Ja, ja.
1: En Miranda, en die heb ik even als laatste gedaan, want dit is eentje waar we even allemaal inderdaad dankbaar mogen zijn. Zij zegt, een kantoormiddag met best fijn uitzicht op het groen. En ik waardeer elke dag dat ik van mijn zicht kan genieten. Mijn broer is een aantal jaar geleden volledig blind geworden.
0: Wow.
1: Voor hem zou ik dus een volledig zwart beeld moeten sturen. Ja. En dat gun je niemand.
0: Nee, dat lijkt me ook echt misschien wel een van de ergste dingen. Dat, dat je altijd wel gewoon zicht hebt gehad.
1: Ja, en dat je dan in één keer verdwijnt.
0: Ja, vreselijk.
1: Ja.
0: Precies, dat moeten we inderdaad waarderen, Miranda. Dankjewel voor jullie appjes allemaal. Wij zijn toch weer een stukje wijzer. Nou, toch wel een heleboel leuke dingen die op dit moment te zien zijn in Brabant. Precies dan. Dankjewel, dat allemaal op de dag van het zicht. Ik ga zo meteen op deze dag ook even bellen met een bedrijf in onze provincie voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. En daarvoor ga ik zo meteen even. Oh, ik ga richting Hilvarenbeek. Maar welk bedrijf? Dat hoor je zo.

0: het volume maar wat harder.
1: En maak het extra gezellig bij jou op je werk.
0: Voor je het weet, is de werkdag voorbij.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: OMG. Oftewel, oh my god, Rondé. Nieuwe single hier zo in de Afslag Zuid. Het is tijd om een bedrijf te gaan bellen voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. Want dat verdienen we natuurlijk allemaal. Als je hard werkt, dan verdien je dat gewoon. Maar ja, de een die kan het meteen benoemen en de ander die moet er even over nadenken.
1: Voor een lekker muzikaal Energy Shot.
0: Maar eens even kijken hoe dat er vandaag aan toe gaat. Want ik ga voor het Energy Shot vandaag bellen richting Hilvarenbeek. En wel naar de Van der Heijdenstraat nummer 2. Want daar zit namelijk een kringloopwinkel. Die heet het Tweede Kansje. Nou, hier even bellen. Eens kijken wat ze graag zouden willen horen. Voor de laatste loodjes van de werkdag.
2: Tweede Kansje, goedemiddag.
0: Goedemiddag met Ronnie van Omroep Brabant Radio.
2: Hallo.
0: Hoi, ik wil jou nog heel veel succes wensen met de rest van de werkdag.
2: Nou, dat is hartstikke leuk.
0: Leuk toch? Hoe is je dag tot nu toe?
2: Prima.
0: Ja, het is lekker te werken. Zijn er nog leuke dingen binnengekomen bij jullie waarvan je dacht, nou, die zijn vandaag voor het einde van de dag wel weer gewoon de deur uit en verkocht?
2: Nou, ze zijn nu volop bezig met kleding uitpakken en er zit heel veel in.
0: Ja, is dat vanmorgen allemaal gebracht dan of zo?
2: Ja, heel de week brengen ze het door. Ja. En we zijn nu ook met de kerstartikelen bezig.
0: Oh ja, dat gaat natuurlijk ook als een warm broodje over de toonbank straks, denk ik. Ja, ja, heerlijk. Hey, waar zou ik jou blij mee kunnen maken? En met welk stukje muziek, zodat je nog een beetje energie krijgt voor de rest van de werkdag? Wat kan ik voor je draaien?
2: Als het maar iets van Elvis Presley.
0: Zo, nou hoppakee, daar hoefde jij niet lang over na te denken.
2: Nee, dat is mijn favoriet.
0: Eigenlijk alles van Elvis is gewoon hartstikke lekker, begrijp ik. Ja. Nou, dan pak ik er even een knaller bij van Elvis Presley, de King of Rock'n'Roll. En als jij hem dan lekker op Omroep Brabant Radio zet, dan hoor je hem zo voorbij komen.
2: Dat doen we.
0: Yes, hey, werk ze nog, hè?
2: Joe, dankjewel.
0: Houdoe.
2: Houdoe.
1: De laatste loodjes van je werkdag. Dit muzikale Energy Shot is voor jou.

0: Elvis Presley en de Jill House Rock voor de mensen van de Kringloopwinkel. Het tweede kantje aan de Van der Heijdenstraat nummer 2 in Hilvarenbeek, waar de radio lekker aan staat op Omroep Brabant. En ze nog even een dansje hebben kunnen maken, wat mij betreft. Het tweede dansje bij het tweede kantje in dit geval op Elvis Presley en Jill House Rock, een energy shot. Nou, volgende week doen we dat uiteraard gewoon weer. Straks na 5 lekker door, hou de radio aan. Want zondag dan is natuurlijk de Marathon van Eindhoven te volgen op alle kanalen van Omroep Brabant. En Anne die gaat hem op een hele bijzondere manier lopen. Nu al petje af, dik vet respect. Hoe en waarom ze dat gaat doen, dat vertelt ze straks hier in Afslag Zuid. En als je denkt, hey, ik heb nog geen anti-stress Brabo-bolide, is er nog eentje te winnen vandaag? Jazeker wel. Straks in het spelletje aan de andere kant van 5. Dus blijf er lekker bij.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Bezoek een Alzheimer café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
7: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
8: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
9: Dit smaakt naar meer.
10: Nou, dat komt er goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar 9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
11: Met Rousseau chocolade.
8: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
1: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Dan voor de verkeersinformatie naar Erwin de Hart. Goedemiddag, Erwin.
9: Goedemiddag. En goedemiddag, wat is het druk op de weg? Het helpt natuurlijk ook niet als het dan af en toe regent op de A2 Eindhoven-Utrecht. Dus er knopen het Vught en Waardenburg 18 kilometer file. De vertraging is gemiddeld een half uur. Ook een half uur of meer zelfs op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knopen het Zonzeel en Dordrecht 6 kilometer file. Er staat ook een kapotte auto daar bij Dordrecht. De afrit A27 Utrecht-Breda 20 minuten. Tussen Noordloos en Werkendam. Op de A50 Eindhoven-Arnhem een kwartiervertraging tussen Os-Oost en Knoopend Bankhoef. 20 minuten op de A50 Arnhem-Oost tussen Heteren en Ravenstein. En 20 minuten op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Knoopend Baterdorp.
0: Dankjewel, sterkte in de file. En vanaf maandag 19 oktober gaan we een week lang terug naar de jaren 80. Het gevoel van de jaren 80. Nou, laten we alvast een klein voorschot nemen op die prachtige week die gaat komen. Zometeen uit een van de vele Bondfilms uit die periode. Duran Duran.
14: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
14: Sorry Bo, het is beauty.
15: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer. Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
7: Kom ook naar het Stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
8: Voordeelhuidjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Voordeelhuidjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeelhuidjes.nl.
10: Mijn papa verkoopt stoelen.
11: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
10: Dit zit.
11: Voordelig en snel.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
13: Afslag Zuid. Ronnie Balk.

0: 19 oktober, maandag 19 oktober, dus het gevoel van de jaren 80. Nou, dan ga je deze zeker nog een keer horen. Komt uit die bomfilm, hè? A View to a Kill, Duran Duran.
1: Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant.
0: Zometeen naar Bob Sinclair, maar eerst even naar Marjolein, want die praat je bij.
3: Ja, misschien heb je het ook wel gemerkt, maar er lijken overal ineens spinnen te zitten. In de woonkamer, de badkamer, misschien zelfs in je gootsteen. Toch zijn er niet ineens meer spinnen, je ziet ze alleen meer. In de herfst gaan mannetjes namelijk op zoek naar een vrouwtje en daarvoor verlaten ze hun schaalplek. Zo, als je niet zo houdt van spinnen is het niet zo leuk om te weten, maar een grote kans is dat die spin die jij nu ineens ziet, ja, al maanden bij jou in huis woont.
0: Nou, mannetjes spinnen, kan je vertellen, in mijn wasbak zitten geen vrouwtjes. Wegwezen.
3: Ja, eruit. Ja. En in Soest hebben ze een wel heel bijzondere manier van huisnummers uitdelen. In één straat zijn nu al 15 woningen met het huisnummer 20.
0: Hè?
3: En dan komen nog eens 32 woningen met het huisnummer 20 bij.
0: Hoe dan?
3: Allemaal met zo'n A, B, C of weet ik veel iets.
0: Irritant, wacht.
3: Maar ja, vooral de bewoners van nummer 20 zonder toevoeging, ja, die zijn daar niet blij mee. Want bij hen komt regelmatig maaltijden, springkussens, complete keukens die besteld zijn, maar niet bij hun bezorgd moeten worden.
0: Oh,
3: ja, ze hebben inmiddels een karretje met alle, of een kaartje met alle buren en hun huisnummers klaar liggen, zodat ze weten waar al die bestellingen dan naartoe moeten.
0: Dus die bestelling zou dan bijvoorbeeld naar 20D moeten,
3: ja,
0: of zo. En dan
3: precies.
0: Maar, ja, 20 ding dong, hallo!
3: Precies, ja, dan bestel je s'avonds even wat eten van thuis bezorgd, krijg je het weer niet, ligt het bij de buren. Bestel jij iets van Zalando, krijg je het niet, ligt bij de buren.
0: Vreselijk toch?
3: Ja, voor die mensen op 20 wel.
0: Ja, maar die wonen daar en die zitten daar lekker tv te kijken.
3: Ja,
0: nou, dat
3: komt hier nu.
0: Alweer een bel, weet je.
3: Elke dag en UPS en DHL en NL.
0: En nog een keer. Je komt niet aan tv kijken toen zo, hè.
3: Nee, precies. Schiet niet op. Ja, en heb jij nog ergens een doos oude videobanden op zolder staan? Dat heb jij vast, denk ik, Ronnie, of niet?
0: Ja, zeker, zeker.
3: Nou, het is misschien tijd om dat even open te trekken. Het is een beetje de nieuwe variant van Pokémon kaarten. Sommige VHS-banden blijken namelijk heel veel waard. Zeg wel tienduizenden euro's.
0: Ja.
3: Zo werd een oude Star Wars-band verkocht voor bijna 18.000 euro.
0: Oh, maar die heb ik niet, nee.
3: En bracht een ander exemplaar zelfs een ton op.
0: Zo!
3: Ja, reken je niet meteen rijk, want het gaat vooral om zeldzame eerste uitgaven die nog ongeopend in het plastic zitten.
0: Maar die videobanden kun je denk ik niet meer kijken, want die zijn waarschijnlijk beschadigd door, weet je, de tijd. Dat zorgt er ook voor, vreet die band op. Dan is het beeld niet meer oké. Okay,
3: dus... Ook als die nooit geopend is,
0: ja,
3: denk je?
0: Ja, volgens mij wel. Volgens mij
3: dat
0: is
3: zou
0: het,
3: best kunnen.
0: Maar dan gaat het waarschijnlijk om de hoes dus.
3: Ja, gewoon omdat je hem dan nog hebt of zo,
0: ja,
3: denk ik. Ja.
0: Nou, ze moeten waard om even op zolder te kijken voor dat geld. Wij gaan er zometeen naar een hele bijzondere deelnemer van

0: Sinclair en Love Generation. Ja, je hebt een dag hard gewerkt, hè, dus je verdient het beste van het beste, ook muzikaal gezien. Anne Quirijnen uit Etten-Leur, die loopt zondag de hele marathon van Eindhoven. En dat doet ze voor haar zoon Joris. Joris die heeft namelijk een zeldzame aandoening, waardoor hij vooral 's nachts plotseling in één keer kan stoppen met ademen. En om aandacht te vragen voor deze aandoening gaat ze dat op een bijzondere manier doen, namelijk met een beademingsapparaat op. Anne, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, nu al hulde voor datgene wat je gaat doen. Ongelooflijk. Eerst even bij het begin beginnen, want wat voor aandoening heeft je zoon precies?
1: CCHS noemen ze dat. En dat is het congeniaal centraal hypoventilatiesyndroom.
0: Dat klinkt dus eigenlijk een beetje, als ik de omschrijving net las, als een soort slaapapneu dan of zo.
1: Ja, klopt. Daar lijkt het heel erg op. Alleen bij slaapapneu, die mensen worden vaak wakker. Als ze uiteindelijk te weinig ademhalen. Mm-hmm. En mijn zoon niet.
0: Nee. Hoe ben je erachter gekomen?
1: Toen hij anderhalve dag oud was, toen stopte hij met ademen. Terwijl ik hem vast had. En toen hebben we 1-2 gebeld.
0: Jee.
1: En zo is het balletje gaan rollen.
0: Dat is niet de eerste gedachte bij de eerste dagen, op het moment dat je een kindje op de wereld hebt gezet, lijkt me.
1: Nee.
0: Wat betekent dit voor jullie dagelijks leven? Want hij is dus eigenlijk altijd, tenminste zeker 's nachts ook, verbonden met dat beademingsapparaat.
1: Ja, nou dat betekent voor het dagelijks leven dat hij eigenlijk het hartstikke goed doet op dit moment. Hij zit gewoon op school, hij gaat naar voetbal. Maar zodra hij gaat slapen, dan wordt het gevaarlijk.
0: Ja, want hoe oud is hij nu?
1: Hij is nu 8.
0: Oké, ja. Want zomaar in slaap vallen op de bank bijvoorbeeld, dat is dus in feite eigenlijk levensgevaarlijk.
1: Ja, zeker. Ja. Dus als we op vakantie gaan, dan moet er een apparaat mee. We hebben een auto waarvan we zeker wisten dat er een stopcontact in zit, zodat het apparaat ook stroom heeft als we in de auto zitten. Dus zo zijn we wel wat aangepast. Ja.
0: Dan ben je ook een soort van beademingsmanager bijna eigenlijk in het leven. Want dat is continu top of mind. Dat is het enige waar je steeds denk ik aan moet denken ook. In allerlei situaties.
1: Ja, het voordeel van het mens zijn is denk ik wel dat we gelukkig heel flexibel zijn. Dus op een gegeven moment gaat het ook heel normaal voelen.
0: Ja.
1: En dat went.
0: Ja.
1: Dus, en hij wordt steeds groter, dat scheelt ook heel veel. Dus hij kan heel veel zelf. Dus hij zet hem 's avonds, zet hij zelf zijn beademingsmasker op en hij zet zelf het apparaat aan. Dus dat soort dingen worden gelukkig nu die ouder wordt natuurlijk ook makkelijker.
0: Wat vindt hij er zelf van eigenlijk?
1: Van dat hij het heeft?
0: Ja.
1: En
0: natuurlijk ook de beperkingen die het met zich meebrengt.
1: Ja, nou ja, hij is nu inderdaad wel op de leeftijd dat hij merkt dat het dus net anders is dan zijn vriendjes. En dat vindt hij wel echt heel spannend.
0: Ja. Doel natuurlijk hè, is om aandacht te vragen voor deze aandoening. Dat lukt nu natuurlijk al aardig. Wat hoop je uiteindelijk eigenlijk te bereiken?
1: Nou ja, uiteindelijk hoop ik natuurlijk dat er een medicijn komt. En daar zijn ze in Frankrijk al een heel eind mee. Maar omdat het een zeldzame aandoening is, heb je niet heel veel mensen die daar weer in willen investeren. Dus daarom haal ik geld op. Want dat is natuurlijk de droom. Dat hij ooit heel dat apparaat niet meer nodig heeft en gewoon veilig in slaap kan vallen.
0: Precies. Dat, je gaat dus met zo'n beademings- of zuurstofmasker. Hoe moet ik het eigenlijk omschrijven?
1: Een beademingsapparaat. Het is geen zuurstof. Nee, okay. Zijn longen doen het op zich gewoon.
0: Ja.
1: Dus het is, het is eigenlijk gewoon een apneuapparaat.
0: Ja.
1: Maar dan een iets heftigere en een apneumasker.
0: Ja. Ja. Heb je dit ook getraind of niet? Met dat apparaat op je neus? Ja,
1: ja zeker.
0: Wat
1: keken heel raar.
0: Nou, dat snap ik. Ja, tuurlijk. Want je loopt dan bij wijze van spreken door Etten-Leur met zo'n ding op.
1: Ja,
0: en tikken ze je dan aan, vragen ze, wat heeft u mevrouw? Wat is er aan de hand?
1: Nee, helemaal niet. Nee. Mensen kijken vooral heel raar.
0: Ja, maar zie je er tegenop?
1: Tegen het lopen, ja, sowieso. Maar wie ziet er niet op tegen het lopen?
0: Ja, nee, dat is het. Maar ik bedoel, je hebt dan ook nog inderdaad zo'n ding op je neus staan. Dus dat lijkt me dan extra zwaar. Of zou het misschien ook een voordeel kunnen zijn? Je krijgt natuurlijk wel continu lucht ingepompt ook.
1: Nee, helaas. Nee, hij mag niet aan. Nee.
0: Oh, hij mag. Je doet hem niet aan?
1: Nee, hij mag niet aan.
0: Oh,
1: ik doe hem wel op, maar hij mag niet aan.
0: Oh, maar dat zijn regels of zo van de marathon zelf?
1: Nee, gewoon van het apparaat.
0: Oh, van het apparaat. Oké.
1: Dat kan niet zomaar. Je kan het niet zomaar opzetten en aanzetten.
0: Nee, oké, goed.
1: Dat
0: ik denk dat Joris jou volgens mij wel moet zien als een soort supermama, of niet?
1: Ja, ik denk dat alle kinderen dat wel doen bij hun mama.
0: Ja, ben je niet zo bescheiden, kom.
1: Nee, jongens ook. Ja, zeker. Nee, jongens vinden het heel tof. Ja, zeker.
0: Nou,
1: ja.
0: Ik hoop dat het echt uiteindelijk gaat lukken dat er een medicijn gaat komen. Mede dankzij de aandacht die jij ervoor creëert op dit moment. Door op deze manier de marathon aanstaande zondag te lopen. Dus als je zondag gaat kijken naar de marathon en je ziet Anne, zwaai even naar haar. En denk dus vooral even aan het belang van extra onderzoek naar de aandoening die zoon Joris heeft. Waar kunnen mensen eventueel doneren?
1: We hebben een pagina op whydonate.com. En dan onder de noemer Run voor CCAS. Maar misschien is het eigenlijk nog wel makkelijker als ze gewoon naar de website van Omroep Brabant gaan.
0: Nou, doe dat
1: maar
0: gewoon.
1: Daar staat een nieuw artikel en daar is een link.
0: Precies. Ja. Nou, kun je daar even op klikken en kun je gewoon doneren. Want Joris verdient het en Anne ook zeker in dit geval. Mag ik je heel veel succes wensen zondag?
1: Ja, dank jullie wel.
0: En 100% zeker dat we je nog wel ergens voorbij zien komen op televisie. 100%, dat weet ik zeker. En ik sta ook ergens naast het parcours. Ik zal even zwaaien naar je, goed?
1: Ja, graag. Okay. Vind ik leuk.
0: Heel leuk. Succes. Houdoe.
1: Dankjewel. Doei.
2: Je luistert naar Omroep Brabant. Overal in Brabant. Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
3: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: een mooi nummer van Direct en Soldier On hier in Afslag Zuid. En daar straks Anne uit Etten-Leur, die komende zondag dus de hele marathon gaat lopen. Met een beademingsmasker op. Omdat ze haar zoon in de spotlights wil zetten. Althans, de aandoening die haar zoon heeft en geld op wil halen. Nou, meer daarover op onze site omroepbrabant.nl. Plus ook een URL als je wil doneren. Het is hard nodig, dat vertelden ze net al. Nieuws, René, wat heb je zo meteen voor ons?
1: Nou, wilde taferelen in Breda en er komen oudere zones. Je hoort het na de reclame.
2: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij...

0: Beter in de Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf 400 euro twee schroevendraaiersets, vanaf 800 euro een tangenset en vanaf 1500 euro een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. Beter in de Haas, bron voor goed boeren.
1: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: 17:30, hoe is het met de avondspits in Brabant? Erwin de Hart.
4: Nou, dat zou ik eens vertellen. 280 kilometer file. En dat is ook door al die regenbuitjes van korte duur, maar toch wel venijnig op de A2 Eindhoven richting Utrecht. 8 kilometer file bij knooppunt Empel op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Bokstel, Noord en Waardenburg. 23 kilometer file. Kapotte auto nog steeds op de A16 Breda-Rotterdam en drukte tussen Zevenbergse Hoek en Afrit Dordrecht Centrum 13 kilometer. Vertraging is 20 minuten. Het is nog 20 minuten vertraging rijden op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Baterdorp. En op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch tussen Drunenwest en knooppunt Empel 4 kilometer file.
3: Dankjewel.
5: Omroep Brabant.
3: Ja, af en toe zien we de zon. Dan klettert het in één keer weer uit de hemel naar beneden qua regen. Dus het kan eigenlijk alle kanten op. Temperatuur zo'n 17 graden. Vanavond is er wat meer bewolking. En de komende nacht dan zakt de temperatuur naar 10 graden. Morgenochtend dan kan er wat regen vallen. Later op de dag volgt er meer regen. Het wordt dan maximaal 16 graden. En voor het nieuws naar René Snippert.
6: Bij een wilde achtervolging in Breda zijn vanmiddag 2 mensen gewond geraakt. Je hoort een ooggetuige.
7: Nou, ik heb gezien dat er hoge concentratie was. Dat er iemand over de weg liep met 1 schoen aan, een getinte man. Die waarschijnlijk in zijn rug was geschoten. Want hij loopt helemaal gescheurde kleren en hield iedere auto aan. Hier in de Bredase wijk is het veel van drugs te doen.
6: Of er is geschoten, onderzoekt de politie nog. Een inzittende van de auto die hem achtervolgde is aangehouden. Naar de ander wordt nog gezocht. De gemeente Best verwacht dat bijna 2500 nieuwbouwwoningen vanaf 2028 toch op het stroomnet kunnen worden aangesloten. Eerder bleek dat de woningbouw in Best mogelijk stil komt te liggen door het overvolle stroomnet. Maar een elektriciteitsstation wordt uitgebreid, waardoor de capaciteit ook weer verdubbelt. Wel krijgen ASML en Defensie voorrang op het stroomnet. Hoeveel ruimte er dan overblijft voor nieuwe woningen is nog niet duidelijk. 29 automobilisten hebben vanochtend een boete gekregen omdat ze een ernstig ongeluk op de A58 bij Oorschot filmden. Terwijl hulpverleners bezig waren met 2 slachtoffers, pakten de bestuurders hun telefoon om beelden te maken van het ongeluk. De politie noemt dat niet alleen verboden, maar ook respectloos tegenover de slachtoffers. De automobilisten krijgen allemaal een boete van €449. Tweede Kamerleden willen duidelijkheid over de rente op de studieschuld. Gisteren ging die rente flink omhoog, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Maar het plan van het kabinet van een maximumrente van 2,5% is nog niet klaar en dus ging de rente gisteren boven die grens.
8: D66, CDA en de VVD hebben gezegd, we willen een renteplafond. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is om gewoon te horen van de minister, ja, gaat dat gebeuren, ja of nee?
6: Vanmiddag debatteren ze over de rente. Afgelopen middag debatteerden ze over de rente met de minister. In Maastricht en gebieden eromheen komen 30 zogeheten ouderenzones. Dat zijn speciale plekken voor ouderen. Bestaande wijken worden aangepast zodat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Je hoort een initiatiefnemer.
9: Het zijn plekken waar het makkelijker wordt voor ouderen om goed te blijven leven. En dat gaat aan de ene kant om een fijne woning. Dat gaat over plekken waar je elkaar kunt ontmoeten. Dat gaat over plekken waar je leuke dingen kunt doen. En als er een keer zorg nodig is, dat die zorg ook in de buurt is.
6: 19 zones zijn al in ontwikkeling en volgend jaar moeten alle 30 klaar zijn.
3: Dus eigenlijk gewoon een beetje een oudere wijk dan.
6: Ja, een beetje Benidorm, maar dan hier, zeg maar.
3: Ja, Benidorm bastard.
6: Ja, nee, maar het is wel goed natuurlijk. Hè. Dus dan wordt alles gewoon lokaal. Dus dan heb je de zorg ook daar zitten. De mensen kunnen elkaar makkelijk opzoeken. Waardoor ze
5: waarschijnlijk de loopafstand en zo.
3: Ja, maar is dat er al niet dan? Dan denk ik, ja, je hebt toch gewoon, ja, misschien klinkt dat raar, maar bejaardentehuizen of niet? Dat is, daar is
6: maar
3: het
6: dit zijn over... meerdere bij elkaar. Dus je krijgt echt flats als een soort gewoon klein dorpje.
3: Een soort wijk eigenlijk.
5: Ja, echt een wijkje.
3: Oh, mooi, mooi.
5: Ja, ik vind het leuk.
3: Ja, en die mensen die komen bij elkaar over de vloer. En die
5: drinken
3: elkaar
5: een bakje koffie.
3: Een koekje erbij. Nee, helemaal goed daar. Hey, dankjewel René. Over een uurtje horen we meer. En als je in de tussentijd meer wil lezen, dan ga je natuurlijk naar omroepbrabant.nl. Of je pakt de app even in je handen, want daar vind je het nieuws ook. Zometeen onze vrienden van Weerplaza. Die spreken we uiteraard over het weer. En we gaan een spelletje spelen. Als je de anti

0: Best Hill op de radio hier in Afslag Zuid. Daar waar we gaan naar Donny de Koning. Want die is van Weerplaza. Donny, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Eigenlijk viel het me nog redelijk mee het weer vandaag. Want na het weerbericht van gisteren dacht ik, nou, we hebben de hele dag een kraan openstaan. Mm-hmm. Maar we zagen toch ook aardig wat zon nog vandaag.
1: Nou, zeker. Ja, er trokken wel buien over. Maar tussendoor gelukkig ook wel die langere droge momenten met zonneschijn. En vanavond blijft het ook nog wel eventjes aanhouden. Met vannacht nog wel aardig brede opklaringen. Maar dan kan het nog wel flink gaan afkoelen naar gemiddeld een graad of 8. Maar morgen, ja, dat wordt toch echt een stuk herfstachtiger. In de ochtenduren trekt dan al vanuit het westen een regenzone binnen. En die gaat voor langdurige regen zorgen bij temperaturen van slechts 14 of 15 graden. En in de avonduren trekken dan ook nog eens stevige buien over. Met daarbij kans op een klap onweer. Dus morgen toch nog wel een stuk herfstachtiger dan vandaag.
0: Ja, het weekend.
1: Ja, het weekend lijkt een beetje op vandaag, maar dan met iets meer buien. Zowel zaterdag als zondag regelmatig dus die buien die overtrekken. Met temperaturen overdag van slechts een graad of 15. Maar tussendoor gelukkig ook wel zonnige momenten. En in de nieuwe week, dan wordt het tijdelijk echt wel wat droger. Met op maandag 16 of 17 graden. En dinsdag kunnen we misschien wel weer naar een graad of 18 gaan.
0: Kijk, hoppakee. Donny, dankjewel. Fijne avond gewenst weer.
1: Fijne avond.
0: Hoi.
2: Vernield vinyl.
0: Nou ja, het is eigenlijk heerlijk om vinyl te draaien. Lekker zoals vroeger. Hè. Het voelt een beetje nostalgisch ook wel, vind ik. Alhoewel je het ook wel steeds meer mensen hoort doen weer, vind ik.
3: Ja, het is toch populair, hoor.
0: Populair vinyl, maar ook een pick-upje. Wel, zaterdagavond lekker vinyl draaien gewoon.
3: Ja, precies.
0: Ik vind dat wel. Heb jij een pick-up?
3: Ja, thuis. In 's avonds doe ik vaak aan.
0: Eh?
3: Ja.
0: Eh?
3: Ja, vind ik leuk.
0: Dat had ik helemaal niet achter jou gezocht. Ja. Zeker Taylor Swift weer op die draaitafel.
3: Nou ja, ook. Ja.
0: Nee, maar echt, het is serieus.
3: Ik ook dan veel lekker op de markt struinen naar gewoon oude platen die leuk zijn.
0: En wat heb je er dan op liggen?
3: Nou, Diana Ross, Fats Domino.
0: Oh, lekker.
3: Ja, gewoon lekker.
0: Je muzieksmaak, Marjolein.
3: Beetje Abba natuurlijk af en toe.
0: Daar merk ik normaal gesproken niks van.
3: Nee, normaal voor jou doe ik alleen Taylor Swift.
0: Nou ja, je kunt natuurlijk ook van die vinylplaatjes hebben die dan enorm beschadigd zijn en bijna onherkenbaar worden. Dan heb je toch wel een probleem, hè? Want dan zet je de naald erop en dan slaat hij alle kanten op en dan weet je eigenlijk bijna niet welk liedje je aan het beluisteren bent. Ik heb ook weer zo'n vernield stukje vinyl. En eigenlijk altijd wel doet het pijn om dat te horen. Want het is hartstikke sun natuurlijk als dat vernield is. Maar de vraag aan jou daarbij is wel, herken jij het liedje? Weet jij wie het zingt? En misschien ook nog wel hoe het heet. Luister even mee.
2: Vernield vinyl.
0: Ja, zo pijnlijk om te horen.
3: Ik was echt vreselijk altijd dit aan de oren.
0: En het is ook nog zo'n mooi liedje ook. Het wordt dan helemaal vernageld.
3: Vooral die scratches zo tussendoor.
0: Nou, in ieder geval wil ik van je weten wie het zingt. En vooral ook op een keer voor de bonus even nog de titel erachteraan.
3: Ja,
0: zullen we dat afspreken?
3: Dat doen.
0: Dus wie zingt dit liedje?
2: Vernield vinyl.
0: Nou, van wie is dit vernield vinyl? 06-573-28203. En misschien weet je de titel ook nog wel. Nou, weet je, dan heb je gewoon de bonus wat dat betreft. 06-573-28203. Laat even van je horen. Ik zou het knap vinden als je het herkent. Zometeen een winnaar! Eerst Roy Orbison.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad uitgelegd in de rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
3: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad uitgelegd in de rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast.

0: Shakira en Burna Boy.
1: Vernieuwd vinyl.
0: Altijd pijnlijk om dat te horen. Als je dat fragment voorbij hoort komen, dan denk je toch... Oh, zo sunt eigenlijk. Hè? Ik heb Frans aan de lijn en die komt uit Veghel. Hey Frans, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Ronnie.
0: Hoi. Hey, heb jij ook vinyl nog in huis toevallig?
2: Nee, helemaal niet meer.
0: Nee, vroeger wel gehad?
2: Ja, vroeger wel gehad, maar ik heb zelf geen cd's meer of zo. Het is allemaal voor het online, kan alles luisteren.
0: Ja, en je hebt de Omroep Brabant binnenhand bereik, hè? Dus we zouden dan nog allemaal een huis halen, hè?
2: Ja, daarom we hebben we dat ook niet meer nodig.
0: Hey, maar vroeger, als je dan vinyl had, dus een LP of zo, of een single, wat draaide je dan voor muziek? Weet je dat nog?
2: Ja, ik was een liefhebber van ILO.
0: Oké, ILO. Oh, ja, dat is gewoon een kwaliteitje natuurlijk. En uiteindelijk dan heb je toch besloten om al die LP's of singles en zo heb je weg te doen. Wat is daarmee gebeurd dan?
2: Nou, het merendeel is gewoon naar een kringloopwinkel gegaan.
0: Ja.
2: En ja, kijk, we zijn er gewoon mee gestopt. Ik heb geen pick-up meer. Het is... Nee. Ja, alles is online te luisteren.
0: Ja, dat is waar. Inderdaad, wat ik al zei, Omroep Brabant binnenhand bereik. Dus we zouden allemaal gaan winkelen, maar een hoop zooi natuurlijk in uw huis. Dat is nergens voor nodig, hè, toch?
2: Nee.
0: Hey Frans, ik laat het fragment nog even horen. Dus ik zeg, dat doet altijd een beetje pijn aan mijn hart als ik het hoor. Maar goed, ik voor het spelelement nog even. Nou, de naald die huppelde van links naar rechts over dat vinyl, dat kon je wel merken. Welk liedje was dat? Van wie was dat?
2: Anouk, Nobody's Wife.
0: Zo! Nou.
3: Schudt hij er zo uit.
0: Hoppakee. Is dat ook een liedje wat je leuk vindt misschien, of niet?
2: Jawel.
0: Ja,
2: ik mag dat wel.
0: Ja, ik vind het knap dat je het namelijk. En het levert jou op de enige echte anti-stress Brabant-bolide. Ja, en dat moet jou als muziek in de oren klinken dat je die gewonnen hebt, Frans, of niet?
2: Ja, zeker weten. Dankjewel.
0: Klein rood autootje met het Brabant-logo op het dak. We gaan ervoor zorgen dat die richting Veghel komt. Wat is eigenlijk het mooiste plekje in Veghel? Stel je voor, we gaan dit weekend naar Veghel. Waar moeten we dan zeker naartoe, Frans?
2: Ja, ik zou in ieder geval op de markt ergens landen.
0: Ja.
2: Daar zitten de kroegjes.
0: Ja.
3: Wat een onwijs goede tip.
0: Ik hoor zomaar dat we jou dan tegen zouden kunnen komen. Dat doe ik.
3: Ja, dan sluit ik bij jou aan voor een drankje.
0: En wat drinken we dan samen, Frans?
2: Ja, gewoon een pilsje.
0: Pilsje, huppakee, niet moeilijk doen. Hey, maak er een mooi weekend van met een pilsje in de hand. En de anti-stress Brabant-olie komt eraan. Frans?
2: Ja, jullie ook. Fijn weekend.
0: Houdoe.
2: Houdoe.
0: Nou, dat was Frans uit Veghel. Een goeie mens.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Voor, tegen, links of rechts? Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
3: Het leukste teamuitje organiseer je bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Ga voor bowlen of glow-in-the-dark minigolf. Of maak er een echt winteruitje van door fancurling of een andere activiteit op het ijs. Maak je uitje compleet met een lekkere lunch, een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportium.nl.
4: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Van gevel tot schutting, jouw verfklus, onze zaak.
4: Even helemaal niets in een relax fauteuil van Teun Arts.
6: Welkom bij de
5: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Zitcomfort speciaalzaak Teunarts is aanstaande zondag geopend.
7: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
8: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jessel Gus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jessel Gus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Dan eens even kijken hoe het met de files gesteld is in Brabant. Erwin de Hart, goedenavond inmiddels.
12: Goedenavond, die zijn er nog steeds. Het wordt wel wat minder hoor, maar het is nog steeds file rijden. Terwijl de zon naar beneden gaat op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Knoopend Vught en Waardenburg 17 kilometer file. Een half uur vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Knoopend Zonzeel en Dordrecht een kwartier vertraging nog in 8 kilometer file. 10 minuten op de A27 bij Hank. Op de A27 richting Breda. Breda een kwartier tussen Noordeloos en Werkendam. Kwartier ook op de A50 Eindhoven Arnhem tussen Os-Oost en Knoopend Bankhoef. Er staat 20 minuten voor de file op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Waalwijk-Oost en Knoopend Empel, 16 kilometer. En 20 minuten op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Beuningen en Kuik, 13 kilometer file.
11: Dank u vriendelijk. Wij gaan richting 7. Dat doen we samen met jou. Hou de radio aan, want straks lekkere muziek van Ray, Where Is My Husband? En ook Sniff en de Tears, die staan voor je klaar. Driver's seat.
13: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
16: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
17: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
16: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
18: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
19: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
20: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
21: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
22: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
23: Voordeeluitjes.nl. Er waren eens 3 zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
24: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
25: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
26: Voordeeluitjes.nl.
27: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
28: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
29: Is Omroep Brabant. Met nu
30: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
31: Nou, alweer.

0: nog meer mooie muziek. Maar eerst gaan we even naar Marjolein, want die praat je bij.
1: Nederlandse webwinkels gaan samen de strijd aan met online oplichters. Dat is hard nodig, want vorig jaar werden volgens nieuwe cijfers 1,2 miljoen Nederlanders slachtoffer van nep-webshops. Vaak gaat het om websites die bijna niet van echte winkels te onderscheiden zijn, maar waar je na betaling nooit iets ontvangt. Onze organisatie thuiswinkel.org die komt daarmee met een systeem dat continu zoekt naar verdachte webshops en vervalste websites van bekende merken.
0: Hopelijk helpt het.
1: Ik hoop het ook. En Celine Dion heeft tijdens haar concert in Parijs twee kleine ongelukjes gehad gisteravond.
0: Oh.
1: Eerst struikelde ze op het podium. Het was heel klein hoor. Ze stond een beetje te dansen en haar voet schoof onder haar vandaan, waardoor ze zo viel.
0: Wordt natuurlijk heel groot gemaakt.
1: Precies, ze stond direct. Ze struikelde niet echt, maar het was gewoon meer een ongelukje. Nou, ze stond ook direct op, stak haar duim omhoog, moest een beetje lachen, ging weer verder. En later had ze een emotioneel momentje en toen vergat zij een deel van de tekst en dat klonk zo. Zoals je hoort, daarna nam het publiek het over. Ze zei, sorry, ik vergeet mijn tekst, mijn excuus. En toen begon de hele zaal gewoon heel hard dat nummer te zingen.
0: Dat is toch Pour que tu m'aimes encore, of niet?
1: Ja, ik ben blij dat jij het
0: die
1: zegt.
0: Zou ik
1: heb
0: zelf,
1: de titel
0: die zou
1: eruit gehaald,
0: ik
1: want
0: zelf,
1: ik dacht...
0: Maar die zou ik zelfs mee kunnen zingen. Ja, zelfs.
1: Zie, dat is inderdaad haar grote hit, stond er ook bij. Ja, supermooi. Toen werd ze nog emotioneler. Toen zei ze, oh, ik ben zo blij dat jullie er zijn. Mijn excuses. Het was even een ontroerend moment. Want ja, het is wel 6 jaar geleden hè, dat zij weer terug is.
0: Nou, fenomeen is het absoluut. Dion, toch?
1: En dan goed nieuws voor iedereen die niet zo houdt van schoonmaken. Het blijkt namelijk uit nieuw onderzoek dat je sommige dingen juist wat minder vaak kan poetsen. Denk aan je spijkerbroek, die wordt wat slijtage hè, door het vaak te wassen. Ja, ja. Een wollen trui, meestal gewoon even laten luchten, dat is voldoende. En ook je houten vloer moet je niet te vaak dweilen, want dan kan je het hout beschadigen. Ook hoef je niet het hele huis elke week te desinfecteren. Gewoon een doekje met water en mild schoonmaakmiddel is genoeg.
0: Dus stop met poetsen, althans met sommige dingen dan.
1: Sommige dingen.
0: Tanden gewoon elke dag. Dat zou ik wel doen.
1: Ja.
0: Zometeen slagersucces. En niet zomaar slagersucces. Groot slagersucces in Duitsland.

0: Vanaf maandag 19 oktober zitten we een week lang in dat mooie decennium tijdens het gevoel van de jaren 80. John Anderson was dit met Surrender. 10 jaar geleden deed de Gemertse Laura van den Elzen mee aan de Duitse versie van Idols. Ze werd de tweede en heel Duitsland viel voor haar prachtige stem. En ook vooral haar Nederlandse, misschien wel een beetje Brabantse charme. En nu 10 jaar later timmert ze nog altijd hard aan de weg. En dat legt er geen windeieren, want op dit moment staat ze met het nummer. Dan moet ik even kijken of dat lukken wil, mijn Duits. Ich geben Runde Liebe aus. Dat zingt ze samen met Mark en ook met haar zusje Amber. Staat in de slager top 5 in Duitsland. Laura, goeie avond.
1: Hallo, goeie avond.
0: Zei ik het goed of niet? Sprak ik de titel goed uit of doe jij het maar even? Jij spreekt vloeiend Duits natuurlijk.
1: Nou, ik vond het ook al heel mooi het
2: uitspraken,
1: maar ik geef
2: een
1: ronde
0: lieve.
2: Nou,
0: kijk, zie je,
2: dat klinkt toch beter.
0: Dat klinkt een stuk beter. En ik zal het niet eens zingen, want dat zal ik je besparen. Hé, hey, de top 5 in Duitsland. Jij staat dus gewoon tussen Andrea Berg en Helene Fischer. Bizar, toch? Hoe voelt dat?
1: Ja, bizar. Ongelooflijk. Ik denk, we kunnen het zelf eigenlijk ook nog steeds niet geloven. En ja, ik weet niet. Soms denk je, het is een wonder. Maar ja, heel leuk.
0: Ja, jullie zijn hartstikke populair in ons buurland, in Duitsland. Kun je daar eigenlijk nog een beetje normaal over straat? Of hoe zit dat?
1: Het wordt langzaam wel dat het een beetje moeilijker wordt. Maar ik vind het vooral heel leuk dat mensen ons aanspreken. Omdat dit natuurlijk de liedjes zelf geschreven zijn. En ja, we produceren het zelf. En dat soms uiteindelijk van onze eigen liedjes kennen en dat dan ook zingen, is misschien een soort van compliment waarvoor je zo lang gewerkt hebt. Dus ik vind het eigenlijk nog heel leuk.
0: Ja, en eigenlijk wel een beetje bizar toch eigenlijk gewoon. Als je daar, zal ik maar zeggen, ja, je komt uit Brabant en hier is het misschien wat rustiger om je heen. En dan kom je daar in Duitsland en dan is het een soort van bijna crazy gekkenhuis.
1: Ja, het klopt wel. Want we wonen ook nog steeds gewoon in Gemert en in Brabant. Dus we krijgen dat natuurlijk niet mee. En als je dan over de grens gaat en als we weer in Duitsland zijn en dan weer herkend wordt, dan weet je eigenlijk pas van, oh, het komt dus wel allemaal overal aan.
0: Ja, want ik kan me herinneren dat we ook, ja, 10 jaar geleden hadden we ook contact met je. Omdat je toen in die Duitse versie van Idols stond. Wat is er in die tussentijd allemaal gebeurd, kort samengevat?
1: Oh, heel veel.
0: Hou
2: je vast.
0: Even wat de headlines. Wat is er allemaal voorbij gekomen?
1: Oh, we zijn bij Universal gesigned geweest. Hebben hele mooie liedjes uitgebracht. Ik ben nog steeds met mijn vriend samen die ik daar heb leren kennen. En we zijn eigenlijk nog steeds een duo. En we hebben sinds 5 jaar geleden besloten om gewoon onze eigen liedjes te schrijven. Om zelf te produceren en zelf uit te brengen. Ook van ons eigen label uit. Ja, en sinds 2 jaar loopt dat heel goed. En komen zo langzaam toch wel hele grote dromen uit. En dat is misschien wel het mooiste wat eigenlijk de laatste 2 jaar gebeurd is.
0: Ja, want wat was het dus die hele grote droom die misschien nog boven je hangt?
1: Nou, er is één droom en dat is toch met een eigen liedje bij Slagerboom. En dat is toch wel de kroning in de Duitse slager, zeg maar. Dat je op dat grootste tv-show mag staan en je lied mag performen. En voor de rest hebben we eigenlijk tot nu toe eigenlijk alles bereikt. Dus dat is...
0: Dat is eigenlijk bizar dat je dat nu al
2: doet.
0: Geweldig gewoon. Je doet het samen met je vriend, hè, Mark. Ja. En inmiddels ook je zusje die meedoet, Amber. Gaat het een beetje goed samen of vliegen de vonken er af en toe wel eens vanaf?
1: Nee, dat gaat heel goed. Maar ik moet ook zeggen, we zijn ook wel allemaal heel eerlijk tegen elkaar. Dus natuurlijk zijn er ook wel, hoe zeg je dat, gezonde discussies. Maar ik vind het altijd heel mooi om te zeggen dat als er geen discussies zijn, dan is er altijd één iemand die inslikt en niks zegt. En dat is ook niet goed. Hè? Dus we zeggen allemaal wel wat we vinden en wat we niet leuk vinden. En dan is er ook plaats om te praten. En het loopt al 10 jaar zo. En misschien is dat ook wel een klein beetje de succesfactor erachter. Dat het een familie is en dat we zo eerlijk zijn en gewoon doen wat we leuk vinden en waar ons hart ligt.
0: Waarom gaat dit zo goed in Duitsland en misschien wat minder goed in Nederland?
1: Ja, we hebben het in Nederland wij schrijven Duitse liedjes. Ja. Dus die hebben we nog niet in het Nederlands uitgebracht. Dus of het in Nederland niet goed, dat weet ik niet. Maar het loopt in Duitsland. Ja, ik weet niet. Soms denk ik, is het dan geluk? Maar ja, we hebben er wel ook heel hard voor gewerkt. Dus ik weet het niet, het loopt.
0: Maar richt je ook alle pijlen dan op de Duitse markt? Want je zou ook ervoor kunnen kiezen om te zeggen, nou weet je, we gaan het eens proberen in Nederland. Misschien met een Nederlandstalig liedje of met een ander liedje, weet ik veel.
1: Ja, ik moet zeggen dat momenteel alle pijlen wel op Duitsland liggen.
0: Ja.
1: Maar misschien, wie weet, kunnen we een liedje nog een keer in het Nederlands vertalen. Is wel heel veel vraag naar altijd. Vertalen we ook naar het Nederlands. Ja,
0: want ik bedoel, kijk, hier in Nederland zijn de mensen ook dol op Helene Fischer. Althans, die heeft ook wel een grote aanhang natuurlijk.
1: Ja.
0: Is dat een beetje de allergrootste in Duitsland, even voor mijn beeld, in het genre wat jullie doen of niet?
1: Ja, ik denk in het genre wat we doen. Maar ik denk zelfs ook gewoon, als je het gewoon over alle genres betrekt, is gewoon Helene Fischer de grootste in Duitsland.
0: En wat vindt hij van jullie muziek?
1: Ja, mooi. Ze heeft ook al

0: Het is al, het gaat allemaal op zijn Duits al, hè?
1: Ja, ik moet echt zoeken naar de woorden. Dat is toch erg?
0: Nou, nee, ze hebben al niet erg, want ik snap als je daar veel voor toeft natuurlijk. En het is alleen maar goed dat je gewoon vloeiend Duits spreekt, want dat werkt alleen maar in je voordeel. Maar ik hoor wel aan je dat je hart nog steeds in Brabant ligt ook.
1: Ja, daar ligt mijn hart. En als we dan over de grens rijden en weer in Venlo en dan langzaam weer in het mooie Gemert aankomen, dan ben ik echt thuis. Dus dat vind ik wel gewoon heel fijn. En daar ligt gewoon mijn roots en mijn hart.
0: Ja, waanzinnig om te horen. Nou, ik ga dat liedje, hoe heet het ook alweer, Laura?
1: Ik geef
0: een
1: ronde
0: lieve aus. Nou, precies. Ja. Dat liedje, dat ga ik gewoon even lekker draaien. Dan kunnen de mensen in Brabant er ook kennis mee maken, mochten ze het nog niet gehoord hebben. En ik moet eerlijk zeggen, ik hoorde het gisteren voor de eerste keer. Jij ook, Marjolein. Ja. En wij hadden meteen zoiets. Bam! Niks mis mee.
2: Mega leuk.
0: Leuk gewoon.
2: Ja.
0: Dus blijf ze maken en laten we vooral contact houden, Laura.
1: Dat gaan we doen. Heel erg bedankt.
0: Yo, houdoe, hè.
1: Doei. Doei. Doei.
3: Het gezelligste einde van je dag. Afslag Zuid.

0: Jij gaat hier lekker op, René, hè?
1: Ik vind het fantastisch.
0: Ja, dat is mooi, hè?
1: Ja.
0: Dat vind ik. Ik had het ook niet achter je gezocht, eerlijk gezegd.
1: Nee,
0: ik vind het gewoon mooi dat ik jou zie genieten op dit stukje muziek.
1: En ik ga morgen ook Oktoberfest vieren. En dan moet ik dit soort muziek ook de hele avond.
0: Oh, serieus?
1: Heerlijk.
0: Heerlijk, man. Leuk. Nou, ze komt dus gewoon uit Gemert. Laura, samen met haar vriend Mark en haar zus Amber. En ze zijn hartstikke hot in Duitsland in de slagerwereld. Onder meer met dit liedje. Fantastisch mooi. We gaan richting het nieuws, want je hoorde René al even. Wat zit erin zometeen, René?
1: Nou, dit is de nieuwe eigenaar van de Oudparken van Peter Gillis en een gouden standbeeld van een naakte Trump.
2: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam. Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze tempoergevoel bij Koos Kluipmans.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim

0: 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij de Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
1: Nu bij Koos Kluitmans. Tot wel 35% korting op de Tempoor-collectie.
0: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
2: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
3: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
5: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
4: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
6: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
3: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
7: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
8: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
9: Bijna 2 minuten over 6:30. Er is verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedenavond.
10: Ja, goedenavond. Het is nog steeds redelijk druk op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michels, Gestel en Knoopend Empel. 20 minuten vertraging. Er staat een file met 20 minuten extra op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Over 10 kilometer tussen Os-Oost en Knoopend Bankhoef. Een kwartier op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein. Een 11 kilometer file. En op de N629 Dongen richting Oosterhout. Een kwartier vertraging bij Oosterhout.
9: Dank u vriendelijk.
11: Omroep Brabant.
9: Nou, hier en daar zie je het zonnetje toch nog wel voorbij komen. En is het ook helder. Maar er komt wel steeds meer bewolking de provincie binnen. Komende nacht dan zakt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgenochtend dan kan er wat regen vallen. Later op de dag volgt er veel meer regen. En dan wordt het maximaal 16 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig met geregeld regen. René Snippert heeft het nieuws voor je.
12: Capfun bevestigt dat het vakantiepark van Prinsenmeer in Ommel heeft gekocht. Het Franse bedrijf telde vorige week tijdens de gedwongen veiling 20,6 miljoen euro neer voor het park dat van Peter Gillis was. Je hoort hem heel van hoofd.
13: Nou, opvallend is dat de Franse eigenaar het park helemaal niet vooraf heeft gezien. Het was eigenlijk kopen zonder kijken. Maar het zal vooral met de grootte te maken hebben. Prinsenmeer wordt dadelijk het grootste vakantiepark van Capfun met zo'n 1500 verhuurplaatsen. En wat je ziet is dat Capfun eigenlijk voornamelijk bestaande parken opkoopt, omdat er dan ook al voorzieningen zijn. Op Prinsenmeer is dat een strand met een meer en ook een heel groot gebouw met onder andere horeca en een discotheek.
12: En komen in het park dus zones voor vakantiegangers en ook zones met jaarplaatsen. Permanente bewoning is dan weer niet toegestaan. Bewoners van nieuwbouwwoningen aan het Pastelblauw in Rosmalen zijn boos en ook bang. Gisteren brak er bij 2 huizen brand uit in de zonnepanelen op het dak. Half juni gebeurde dat ook al. Je hoort een bezorgde bewoonster.
14: Het is heel erg schrikken. Je verwacht het eigenlijk niet. Maar in je achterhoofd hou je er toch rekening mee, omdat het al eerder gebeurd is in deze straat. Wij hebben rookschade en wat waterschade. En als het een stukje verder was geweest, waren wij ook te klos geweest.
12: Ze willen dat de aannemer de zonnepanelen vervangt en op het dak worden gelegd. Of dat ze van het dak worden verwijderd. Nu zijn de panelen in de daken verwerkt nog. PSV-trainer Peter Bos moet morgen puzzelen voor de thuiswedstrijd tegen Heerenveen. Veel internationals keren pas vandaag terug en daarnaast ontbreken er 8 spelers, onder wie 3 spitsen. Bos hoopt dat Sven Mijnans en Guus Til dat kunnen opvangen. PSV speelt morgen op eigen verzoek omdat dinsdag Leipzig wacht in de Champions League. Ongeveer 425.000 huizen hebben schade aan hun fundering door droogte van afgelopen zomer. Ze hebben bijvoorbeeld flinke scheuren in hun muren. Bouwbedrijven krijgen daar veel telefoontjes over. Vooral in de gebieden waar huizen op klei zijn gebouwd of op houten palen staan, zegt deze onderzoeker.
15: Gebieden waar houten paalfunderingen zijn, kan het ervoor zorgen dat de grondwaterstand onder de palen komt te staan. Tenminste, onder de bovenkant van de palen, waar het hout dan kan gaan rotten. En in kleigebieden zorgt het ervoor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen.
12: Hoe het moet worden opgelost is de vraag. Dit soort schade laten maken is namelijk vaak erg duur. In het Europees Parlement in Straatsburg staat een gouden standbeeld van een naakte Donald Trump.
10: Ik.
12: Ja, het beeld is ruim 2,5 meter hoog en heet De Oranje Plaag. Een Deense kunstenaar liet zich inspireren door het sprookje De Nieuwe Kleren van de Keizer. Met het beeld wil hij kritiek uiten op de Amerikaanse president. Nou, niet iedereen kan de actie waarderen. Sommige Europarlementariërs noemen het beeld respectloos en aanstootgevend.
9: Nou, hij heeft in ieder geval wat publiciteit gecreëerd. Dat is een ding wat zeker is.
12: Ja, dat had zeker. Ja, ik heb hier nog een foto van het beeld. Ja, het is een hele grote, dikke man die op een klein mannetje zit.
9: Nou, dat. Nou, ja, alleen de omschrijving al.
12: Het niet fraai, hè?
9: Hé, dankjewel en tot de volgende keer weer. Ik heb je hulp zo meteen nog even nodig. Wij hebben je hulp nodig, want misschien heb je het al gezien op de socials. Ga je vandaag voor prachtig of krachtig? Dat is de vraag. Er horen namelijk twee leuke liedjes bij en wellicht heb je je stem al uitgebracht op de socials. Dank je wel daarvoor. Heb je dat nog niet gedaan, dan kan het zometeen via de app.

0: gaat niet vervelen. De Bouwsta en Magnetic.
1: Prachtig.
0: Het is donderdag en dus hebben wij wederom met zorg twee leuke liedjes voor je uitgezocht. En stellen we ook daarbij meteen de vraag zo direct. Ben jij toe aan het liedje dat hoort bij Prachtig? Of ben jij toe aan het liedje dat hoort bij Krachtig? Ik ben vandaag van de afdeling Prachtig.
2: Ja, en ik en, Krachtig.
0: Nou echt, ik ben vandaag van de afdeling Gigantisch Prachtig.
2: Ja, dat, en eigenlijk sluit ik me ook wel daarbij aan.
0: Oh echt?
2: Nou ja, we hebben deze liedjes al lang geleden uitgekozen.
0: Ja.
2: Maar met wat er ondertussen gebeurd is...
0: Dat wist ik toen nog niet namelijk.
2: Nee, precies. Dat was, denk ja. ik, ja. ja. Ja, ik ga ook voor jou dan eigenlijk.
0: Echt?
2: Ja.
0: Wat lief.
2: Nou ja, ik bedoel, ik denk als iedereen nu luistert, die hoort zo de opties, dan snappen ze waarom.
0: Nou, dit zijn de opties.
1: Ga jij voor Prachtig?
3: You are my inspiration. You are the song I sing.
1: Of Prachtig.
0: Nou, dat zijn dus de opties.
2: Ja, Dolly, hè?
0: Dolly Parton, You Are. Ga je voor Prachtig of ga je voor het krachtige liedje? Bon Jovi en You Give Love a Bad Name. Straks trek ik aan die bel. Vanaf dat moment kun je niet meer stemmen. Als je al gestemd hebt via onze socials, dank je wel daarvoor. Tellen we ook mee. En anders gewoon even een appie sturen, hè? Prachtig dus voor Dolly Parton. En krachtig voor Bon Jovi. Naar het welbekende appnummer van Omroep Radio.

0: het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Hij is jarig vandaag, hè?
1: Oh ja, dat zei jij gisteren.
0: Ja, maar heb jij geen...
1: ik zal hem even een appje sturen. Ja,
0: Bruno Mars, hij wordt vandaag 41 jaar en On My Soul. Nou, Bruno...

0: eens even kijken wie er vandaag nog meer wat te vieren heeft. Of dat ik dat ben of dat jij dat bent, Marjolein. Ik begreep al uit jouw woorden dat je het niet erg vindt als ik het zou zijn vandaag.
1: Nee, vandaag niet, want jouw keuze was Dolly, hè?
0: Precies, Dolly, You Are, dat was optie nummer 1. Hè. In het kader van prachtig en krachtig Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Ik laat ze zo ook even aan je horen. Maar er zijn ook veel mensen die hebben gestemd sowieso via de socials.
1: Ja.
0: Dank je wel daarvoor, want die tellen we allemaal mee. En via WhatsApp sluiten we nu ook de inzendingen, dus dat is niet meer mogelijk. Want dit waren dus de opties.
2: Ga jij voor prachtig?
3: You are my inspiration. You are the song I sing.
2: Of prachtig.
0: Ja, het zijn alle twee prima liedjes. Bon Jovi, om alvast een klein beetje op te warmen voor het gevoel van de jaren 80. Vanaf 19 oktober, maandag 19 oktober. Een week lang op de radio, daar word je genieten. Aan de andere kant, dat liedje You Are, die komt ook uit de jaren 80. Dus van Dolly Parton.
1: Oh,
0: dus,
1: dubbel op geluk.
0: Dubbel op eigenlijk wel. Maar één van de twee gaat het worden. En er is er maar één die exact weet op dit moment hoe de zaken ervoor staan. En of dat ik een streepje achter mijn naam krijg qua overwinning, of Marjolein er een achter haar naam krijgt qua overwinning.
1: Ja,
0: wordt het prachtig of krachtig?
1: Ik zet een streepje.
0: Achter.
1: Jouw naam.
0: Yes! Heb ik weer gewonnen?
1: Ja, ja, maar logisch. En logisch. Ook terecht.
0: En je vindt het ook niet erg.
1: Nee, helemaal niet.
0: En ik denk met ons ook heel veel andere mensen niet. Omdat het ook wel een soort lading heeft, dit liedje natuurlijk. Naar datgene wat er allemaal gebeurd is. Ze is er niet meer. Deze prachtige dame. Dolly Parton met een waanzinnige stem. You Are. Dankjewel allemaal voor het stemmen vandaag. Sometimes.

0: Wat is het toch eeuwig zonde dat deze vrouw er niet meer is. Dolly Parton en You Are. Gelukkig is de muziek er nog wel. En kozen jullie vandaag massaal voor prachtig. En dus gedraaid You Are. Nou, dit was Afslag Zuid. De laatste alweer voor deze week. Zullen we afspreken dat we de maandag gewoon alle twee weer zijn?
1: Oh ja, nee, ik ben blij dat je het voorstelt.
0: Ja, toch? Ja. En dan jij ook aan de andere kant van de radio. Dan is het team gewoon weer compleet. En kunnen we vol gas richting het gevoel van de jaren 80 een weekje later. Als ik jou was, zou ik de radio gewoon lekker aan laten staan. Want er volgt nog veel meer goede muziek ook vanavond. En morgenochtend, dan melden John en Jasper zich natuurlijk voor de vrijdageditie van een kei goeie morgen. Met morgen uiteraard, zoals dat op vrijdag altijd is, een kei goeie vraag. Nou, wat dat is, dat hoor je morgen. Verder bellen ze morgen, heb ik begrepen, even met de sfeerman van de marathon in Eindhoven.
1: Oh, dat is leuk.
0: Ja, dus die gaat ongetwijfeld een leuk verhaal vertellen over de sfeer en hoe creëer je sfeer bij die marathon. En ze hebben Bente aan de telefoon.
1: Ja, dat vind ik heel vet.
0: Die treedt op in 013 in Tilburg, gaat daar kaarten voor verkopen uiteraard ook. En die bellen ze morgen. Dus leuke show morgenochtend vanaf 6 uur en een kei goeie morgen. En nogmaals, wij melden ons maandag weer net na 4. Voorzichtig vanavond en alvast een fijn weekend. En tot maandag.
1: Houdoe.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
12: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is bize.nl.
13: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
12: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
14: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
15: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jessel Gus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
18: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
17: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jessel Gus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
19: Clearly he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
17: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Omroep Brabant. Met nu
15: non-stop de lekkerste muziek.

0: NOL. De zwemleraar die 15 jaar geleden tientallen kinderen heeft misbruikt.
1: Als hij wist van, is het nu echt goed fout? Zei hij wel van, mag je nooit tegen je ouders vertellen of tegen iemand dan ook.
2: Hij zat zijn straf uit, vertrok naar Duitsland en ging daar opnieuw in de fout.
3: Dat lichamelijk letsel wat zij had, dat ze dat aan jou voordoet. En dan denk je van, ja, die dingen wil je niet zien.
0: We spreken betrokkenen van toen en volgen het spoor naar Duitsland. En dan...
4: Ik heb een brief teruggekregen. In de rechtszaal.
5: Van Benno.
4: Van Benno.
2: Luister nu naar de aangrijpende podcast Benno L. zat aan mijn kind.
0: Ga naar omroepbrabant.nl/podcast.
2: Of zoek hem op in je favoriete podcast-app.

0: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
1: Nederkom met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
3: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten Windsor at this point in the legal proceedings.
2: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keoli en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
3: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end or mean that the whole of the investigation was unlawful.
2: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken, zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avro Tros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui. Vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

take this anymore.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk, gezellig.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Correspondent Daisy Moore.
3: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden. En we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
2: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: eigen Koen. Koentje! Koentje! Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
2: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
2: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
3: Op Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronauten is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger, bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: do something. Let's make a bet. 'Cause I better have your neck by the end of it.
1: Dag en nacht, het gevoel van hier.
2: Ja, gezellig eigenlijk. Iedereen kent iedereen.
1: Omroep Brabant.
3: Omroep Brabant.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: terugluister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwamen tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Zit jij Verschuren met het NOS-journaal? Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gevonden gevallen. De gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avrotros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Ik ben Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNN Vara en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Er duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Even na 00:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.